0: Waar is die wijn?
1: Ja, dat zat er mooi op, Detti. Milad laat een foto zien van Lenny Kravitz, hoe die er nu uitziet. Hè? Dat ziet nog steeds goed uit, die man, hè?
2: Zo. Ja, zeker weten.
0: Nou, lijkt heel erg op jou, Meindert.
1: Lijkt je op mij?
0: Ja.
1: Nou, ga toch weg. Hoe oud is hij nu?
2: Hij is 60 jaar.
1: Maar... Is hij al 60?
2: Ja. Ja. Dat is een jonge god.
3: Ja, maar zijn workout-video's zijn ook echt...
1: Heeft hij workout-video's?
3: Ja.
1: Op Insta en zo?
3: Niet dat je ze na kan doen, maar meer dan om uit te sloven, denk ik.
1: Ja, jeetje. Hij was hier dus gewoon ook, zo'n 10 jaar geleden, op het Noordse Jazz Festival. Ik weet het nog, ik wilde echt vooraan staan, want ik wilde echt in de muziek. En dat vond ook Diana. Diana had dit nummer aangevraagd.
0: Ja,
1: dit.
0: Diana, ja. Ja, en... Die wilde meerdere nummers, maar ik heb even gezegd... Ja, je mag er maar één per show doen. Nou, ja, ik was wel streng voor.
1: Oh, je bent wel streng. Strenge jury vandaag.
0: Nee, maar ik heb haar het gerustgesteld, want het andere nummer wat ze aanvroeg wordt... is al aangevraagd door iemand. Dus
1: was ook aangevraagd. Ja, dat is het voordeel. Ja, ja. Twee mensen hetzelfde aanvragen.
0: Ja, dat
1: hartstikke goed. Maar ze schreef ook op dat ze zo ook in de muziek zat toen hij hier was... dat ze vergat foto's te maken en filmpjes te maken. Nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja. Weet je, ik heb één keer, mocht ik voor de Amigo, de krant hier... een recensie schrijven van het optreden van Bruno Mars 2014, 2013... ik heb mijn connecties bij de Amigo vandaar. Dus dan ging ik een recensie van het optreden doen. Vond ik leuk, had ik nog nooit eerder gedaan. Helemaal voor gaan zitten de volgende dag. Maar wat ik vond het fantastisch, het optreden. Ik vond Bruno Mars fantastisch. Maar ik zat me wel een beetje te ergeren. Dat is nog steeds bij elke festival zijn optreden. Dat als mensen een bekend nummer zien... dan gaan hup die camera's omhoog altijd.
3: Ja.
1: En dat ga je dit weekend ook weer bij Toto zien. Dan gaan ze beginnen met Afrika en dan hup de camera's omhoog. Ja, zullen we dat gewoon een keertje niet doen?
0: Ja, ik meen
2: lijkt me
0: het
2: heel
0: goed,
1: ja, toch?
0: Idee.
2: Lijkt me goed,
3: want die filmpjes kijk je toch niet meer
1: terug. Kijk, ik heb ook schuldig aan gemaakt. Ik heb foto's gemaakt van Grace Jones, want ik was fan van haar. Het is bijna alfabet al vandaag. Maar ik kijk er nooit meer naar.
0: Nee, je kijkt er ook niet meer naar. Op een gegeven moment haal je ze er weer af.
1: Ja. Ja, en je kan altijd YouTube zien, allemaal optredens van al die artiesten... als je heel graag wil zien hoe ze ook alweer waren. Dus we gaan lekker de telefoons in de zak houden dit weekend.
0: Weet je, ik post alleen maar dingen van pushers op Facebook... maar er zijn mensen die dan ook gewoon willen laten zien op Facebook... kijk, ik was er.
1: Ja,
0: dan denk ik, ja, nou, leuk.
1: Dat is het. Met die reden.
0: 6000 andere mensen.
1: Ja, nee, dat heb ik ook nog nooit gedaan, ja. Het is 7:07, tijd in de Alphabet Show voor de Hemelse Helden. Jij zei al, zullen we het over Dolly Parton hebben? Nou, 13, heb je niet geluisterd vorige week? We hebben de hele uitzending over Dolly Parton gepraat vorige week.
0: In Nederland.
1: Jij zat in Nederland, hè? Je bent net pas terug op vakantie.
0: Ja,
1: nou, ik kijk dus altijd even terug de afgelopen week... wie ons ontvallen is in de muziek. Ja, weet je, na Dolly Parton is niks meer belangrijk, toch?
0: Ik weet ook niet wie er ontvallen is deze week.
1: Nou, Ruben Rada. Deze zanger. Ja, nee, dat zeg je niks, mij ook niet hoor. Maar als je in Uruguay woont, dan denk je... wauw, dit was wel echt een belangrijke zanger. Dit is een van de meest populaire, ja, ik lees het toch echt... Uruguayan musician, composer, percussionist, zinger. Hij was ook een televisiehost. Hij heet Ruben Rada. Hij is 83 geworden... En 26 augustus is afgelopen week ook overleden. Hoor je het?
0: Ja.
1: Gezellig. Klinkt toch leuk?
0: Ja, heel leuk.
2: Klinkt wel leuk, ja.
4: Amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido.
1: Een beetje de Uruguayaanse André Hazes.
0: Oh, je hebt
1: niet. Niet?
4: Ja. Amándote.
1: Nou, het klinkt in ieder geval heel gezellig. Ruben Rada is ons helaas ontvallen.
0: Ja, maar zijn goed. Natuurlijk wel, want hoe heet het? Ilko Brinkman is ook overleden, maar
1: Ik
0: niet.
1: Maar die had geen liedjes gezongen.
0: Nee, dat...
1: Nee, dat klopt. Die was al deze week ook. Ja, mocht je in Nederland hebben gewoond. Een politicus van de vorige eeuw, CDA.
0: Ja,
1: en ook zo heel vuil weggezet door Ruud Lubbers. Weet je dat nog? In de jaren 90?
0: Ja, waar ging dat ook weer over?
1: Oh. Nou, Ruud Lubbers was 12 jaar lang premier.
0: Ja.
1: In onze tijd, 13. Ja, de jeugd zit me aan te kijken. Wat praat je over? En toen moest een opvolger van Ruud Lubbers komen. En toen was dat dus Ilko Brinkman. Maar toen heeft Ruud Lubbers openbaar gezegd op tv... ik ga niet op hem stemmen. Ik stem op de nummer 3.
0: Oh.
1: Van zijn eigen partij, van de CDA. Ja,
0: ik vond het een hele aardig, leuke man, Ilko Brinkman.
1: Ja?
0: Ja, vond ik leuk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Zien, hè? Ik weet het niet meer zo heel goed. Misschien zat ik toen al hier. Welk jaar was dit?
1: 1994, zo in die tijd.
0: Nee, zat ik in Nederland.
1: Ja, nou ja, en toen won ook dus niet het CDA, maar Wim Kok won toen.
0: Oh ja, Wim Kok.
1: Door die actie een beetje. Of, het CDA was altijd de grootste, bijna altijd en zo.
0: Het zou hetzelfde zijn als, weet onze minister, Pisas?
1: Ja.
0: Zegt, ik stem niet op...
1: Sylvania. Nee, andersom. Nou ja, goed, zoiets, ja. Goed, we gaan verder. Laat niet over politiek praten.
0: Dat is uit.
3: Boring.
1: Hé, Juan Luis Guerra, wat zeg jij dan, Detti?
0: Ja, muchacha linda.
1: Oh, lekker. Ja, die is al 5 keer geweest, hè, op Noordse Jazz. Wist je dat?
0: Ja.
1: Ja, 5 keer. Ja, heerlijk.
5: De M van...
1: Muchachita, muchachita.

0: Dat is bachata, toch, Betty? Zo doe je dat, bachata. 1, 2, 3, tik.
1: Dat is bachata.
0: Ja, nou, dat hebben we lekker nu gedaan in de studio.
1: Wij hebben heerlijk gebachatat.
0: Ja, Juan Luis Guerra, wat ik net zei, 5 keer geweest op het Noordse Jazz Festival. Een vriend van het eiland. En de laatste keer was in 2024, dus het wordt alweer tijd. Dit jaar komt hij niet, maar je kan hem zo boeken voor volgend jaar, hoor.
1: Er is een verzoekje.
0: Oh.
1: Van Diana, of we even de poll tussendoor kunnen laten horen.
0: Oh, daar is inderdaad wel een beetje tijd voor. Dat is hartstikke goed, ja. Want mensen kunnen opnieuw ingeschakeld zijn. Of nu in de auto op de terugweg zijn van iets leuks in Poenda of in Otterband of waar dan ook. Dus als je nu inschakelt, wij zijn bezig met de Alphabet Show. Op alfabet, titel of artiest, zo werkt het hele principe. Detti is mijn gast en haar hele familie heeft ze meegenomen. En we doen bij de letter X, een moeilijke letter. Ja, Xanadu, Olivia Newton-John kan je niet elke week draaien. En Olivia Newton-John is hier ook nooit geweest op het eiland trouwens. Nee. We zoeken vanavond dus artiesten.
1: Te duur.
0: Ja, dat zal wel. Nee, ze leeft niet meer.
1: Oh ja.
0: Maar dat is erg duur dan. Artiesten die ooit op Noordse Jazz Festival geweest zijn, Curaçao, dat zoeken we vanavond in de Alphabet Show. Weet je er nog een? 675-1031. Of via de vernieuwde Paradise FM app. Ja, die kun je ook doen. Maar we doen ook een alfabattle. En dit is Kamp Detti.

0: Die gaan we helemaal draaien bij letter X als je op kamp 13 stemt. Maar dit is kamp Meindert. To the river. Grace Jones was hier in 2018, wat ik net zei. Spectaculair concert. Diana Ross was ook fantastisch. In 2013 was ze alweer hier, lange tijd geleden. Ja, ik denk dat ze nu een beetje te oud wordt om nog te komen. Hoewel, volgens mij treedt ze nog op. Diana Ross weet ik eigenlijk niet. Maar stem maar. Kamp Meinert of Kamp Detti? Jij mag het thuis zeggen. Of in de auto. Maar niet achter de stuur-app, hè? Nee. Dat is gevaarlijk.
1: Heel gevaarlijk.
0: Gaan we niet doen. Deze vrijdag, daar staan ze dan. Voor het eerst op North Sea Jazz. De Jacksons. En ja, we gaan een nummer van ze draaien bij letter N. Kijk, de Jacksons, je had Jackson 5, je had 6, Michael erbij. Eigenlijk treden maar twee van de oorspronkelijke Jacksons op dit weekend. Ja, Jackie en Marlon, die zijn alleen nog maar over. Oh. Dan heb je nog wel Jermaine en Randy Jackson. Ja. Die leven ook nog, maar die doen af en toe gastoptredens. Dus als we geluk hebben, komen ze ook. Maar de vaste kern van de huidige Jacksons zijn alleen nog maar Jackie en Marlon. En Tito en Michael zijn al dood.
1: Maar wij hebben thuis Janet... Janet en hoe je nog meer, Aisha? Hoe heet ze ook alweer? Janet? Ja. Jermaine?
0: Ja.
1: Wie hebben we nou thuis? Kittens.
0: Heb je die thuis rondlopen?
1: Ja, vier kittens.
0: Oh, die noem je naar de Jacksons.
1: Ja, die noem ik naar de Jacksons.
0: Ja, dat is gezellig, ja. Hé, hey, we gaan ze zien.
2: De N van
0: Never Can Say Goodbye. Zij waren het origineel van dit nummer.

0: Hij was hier in 2015, in ieder geval bij het Noordzee Jazz Festival. Later nog een keer op het Wilhelminaplein gezien. Vriend van het eiland dus. En hij komt uit Venezuela. Oscar de Leon. Met zijn signature song Lloraras. Jij zal huilen. Jij zou huilen.
1: Sorry,
0: ik ben niet zo goed in Spaans. Ja, heerlijk nummer. Verzoekje van Lisbeth. Vanavond dus in de Alphabet Show. Artiesten die ooit op Noordzee Jazz Festival geweest zijn van Curaçao, of die gaan komen dit weekend, en dan op Alphabet. Weet je nog een leuk nummer? Stuur maar in. 675-1031. En we doen dat vanavond met Detti, maar ook met Aisha en Milad. Mm-hmm. Dus zeg maar de dochter van Detti en schoonzoon, hè? Mag ik
2: aanstaand.
0: Zo zeggen?
2: Aanstaand.
0: Ja, oh, pardon. Aanstaand? Oh, okay.
2: Ooit.
0: Ja. Wist je dat, Detti? Aanstaand?
3: Nee,
0: dat hoor je nu. Nee, grap. Dat is wel leuk, want meneer Detti hebben we hier ook al eens in de studio gehad. We hebben de hele familie.
3: En meneer Detti heeft er ook 7 jaar over gedaan om Detti te huwelijk te vragen.
0: Ja, dat
3: en deze zeggen ook 7 jaar met elkaar.
0: Ja, maar dat moet je rustig aan doen.
3: Ze zijn nog hartstikke jong.
0: Ja, dat zeker weten. En jullie zijn dus hier op vakantie. Ja, Aisha, jij bent ook Curaçao, je bent hier geboren. Maar voelt het als vakantie dan nu even hier?
4: Nou, omdat het zo kort is misschien niet, maar ik kom wel tot rust.
0: Dus... Hoe lang zijn jullie hier nu?
4: We zijn zondag aangekomen en we gaan volgende week maandag weer weg.
0: Oh ja.
4: We komen
0: echt
4: alleen voor Noordzee Jazz.
0: Vooral alleen voor Noordzee Jazz. En voor je moeder.
4: Ja,
0: mijn vader.
4: Heb ik
0: al
4: gezien.
0: Oh, wat zei je? Die heb je al gezien?
4: Al een maand gezien.
0: Ja, die was net in Nederland. Ja, dus eigenlijk, dat is niet zo bijzonder, ja. Ja, en Milad, niet jouw eerste keer op Curaçao, hè?
5: Nee, dit is mijn vijfde keer. Ja, vijfde keer.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dan hoef ik niet uit te leggen wat het beste strand is. Nee. En wat doen jullie zoal nog verder, behalve Noordzee Jazz?
4: Nou, we hebben best wel veel gedaan, maar wat me echt bij is gebleven is hele lekkere smoothies.
0: Oh,
4: van Douchy Blend.
0: Waar kan je die halen? Douchy?
4: Douchy Blend.
5: Douchy Blend, ja. Dat waren hele lekkere
4: cocktails.
3: Cocktails? Ja hoor, maar het hart vol
5: van in mijn hoofd met cocktails.
0: Maar ze hebben zo cocktails? Nee, smoothies vooral.
5: Smoothies, ja.
4: Power cocktails dan.
0: Oh ja, power. Maar alcoholvrij.
4: Ja.
5: Alcoholvrij.
0: Ja. Waar zitten ze?
4: Krakkers Bijweg, bij El Forno.
0: Oké, daar moeten we heen. Ja,
4: wist jij dat?
0: Nee, maar dat is leuk. Bedankt voor de tip. Kijk, dan zie je, dat hoor je dan van mensen die hier op vakantie zijn.
3: Ik maak ze wel eens zelf. Hè. Denk, koop er liever even een.
0: Ja, mijn dochter mag hem alleen het weekend eentje. Want er is wel veel suiker in, toch?
4: Oh, ja.
0: Maar je kan kiezen zonder suiker.
3: Bij hun?
4: Dat mag je zelf bepalen, toch?
3: Ja.
0: Ja, je kan zeggen extra suiker of een beetje melk. Of,
4: ja, of proteïne.
0: Ja. Dan zegt mijn dochter, ja, maar er zit wel fruit in, dus gezond.
3: Dat was ook zo.
0: Ja. Voor welke artiest komen jullie vooral dit weekend?
6: De Jacksons.
0: De Jacksons?
4: Ja. Maar Jean-Paul ook wel, hoor. Want Milad lijkt een beetje op hem.
3: Maar die,
0: nou, je het zegt.
3: Maar je komt toch ook voor Mama Wak, Mama Wak.
0: Oh, Jayon komt ook.
4: Ja, Jayon ben ik ook heel blij dat hij er is.
0: Toch een mooie line-up, hè? Ja,
3: ja, leuk, joh. Wat leuk.
0: Hey, het is bijna 8:30. Straks doe ik een mop. Dat is een doktersmop. Maar we gaan eerst nog even muziek draaien. Ja, wat moet je er bij de P nou doen? Het is een verzoekje ook, geloof ik, hè, de P.
3: Ja, dat is natuurlijk Prins. Het Sign of the Times voor Gerrit. En dus ook een stiekem een beetje voor Diana. Oh, yeah.
0: Oké.
7: Okay. De P van...
0: In 2013 was hier onverwacht, want Usher was ziek. Dus dan hadden ze maar Prins als vervanger gekozen. Volgens mij de enige keer, of zeker de enige keer dat ik me kan herinneren... dat Noordzee Jazz uitverkocht was.

0: Ja, dit nummer had hij gedaan, maar hij had nog veel gedaan. Hij speelde wel 2,5 uur.
1: Meinderts melige moppetrommel.
0: Het is 8:30, precies tijd voor Meinderts melige moptrommel. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we zijn een beetje aan het babbelen over Prins. Hè? En jij hebt me gezien, Detti, maar je was moe, je ging op tijd naar huis. Zei je dat nou?
2: Nou, na een uur dacht ik, nou, ik heb het wel gehad.
0: Nou ja, nee toch.
2: Nummers. En toen liepen wij op de parkeerplaats. En toen begon hij met 1999.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik later dat hij nog een uur door is gegaan met Zeker. Al die bekende nummers.
0: Alles.
2: Echt, hè?
0: Purple Rain op de piano. Hij deed het huilend. Ik weet niet of dat nou geacteerd was of niet. Maar hij was aan het huilen terwijl hij Purple Rain zong op de piano. Het was kippenvel allemaal.
2: Nou, maar prachtig. Dat snap ik wel waarom hij huilde. Want dat is het geboortejaar van Aisha. En dat is een heel bijzonder jaar geweest.
0: Wat is het geboortejaar van Aisha?
2: Aisha is 1999 geboren.
0: Oh, 1999. En hier zit een 1999-er.
2: Heel emotioneel voor de ouders.
0: Draai je dit vaak, 1999,
2: nee.
0: Aisha?
2: Nee. Oh, dat niet. Ze draait wel het liedje Aisha.
0: Ja, van Khaled natuurlijk. Ja, mooi nummer.
3: Ja, zeker.
0: Maar je vertelde net, Aisha, ook dat Prince en Michael Jackson die hadden altijd ruzie, hè?
3: Ja, altijd. Maar het was ook echt best wel intens ruzie.
0: Ja?
3: Ja, nou, Prince vond het irritant dat Michael altijd zijn aap meenam, Bubbles,
0: naar
3: de studio.
0: Ja.
3: En Michael Jackson had ook, als hij een liedje in zijn hoofd had, moest hij dat op dat moment opnemen. Want hij was bang dat anders Prins het telepathisch zou overnemen.
0: Telepathisch zou horen.
3: Ja,
0: en dan
3: hij het dan zou uitbrengen. En dan hij een heel goed lied had.
0: Ja.
3: Dus ze hielden elkaar wel in stand.
0: Ja, het waren twee grote ego's. Veel, denk ik, over het algemeen. Ik ken ze niet hoor, ik heb ze nooit gekend. Maar dat lijkt mij een beetje. Twee concurrenten van de jaren 80. Ja. De ene prins of pop of de andere koning van de pop, weet ik eigenlijk niet. En laatst heb ik dus die documentaire, we hadden het net over gezien, over USA for Africa. Die is nog steeds op Netflix, een aanrader.
2: Echt,
0: wat een
2: geweldig.
0: Mooie documentaire.
2: Ja. Knap gedaan.
0: Maar dan zie je dus ook daar weer dat die ruzie doorging. Want ze hadden prins uitgenodigd voor USA for Africa. Maar als je het nummer hoorde, denk je, ja nee, daar zingt hij niet op. En dat komt omdat ze hadden, die ruzie dus. Prins was op een, er waren een awardshow. En na afloop van die awardshow gingen ze nog even 's nachts USA for Africa opnemen. Al die artiesten, een stuk of 50, 45, zoiets. En ze hadden wel Sheila E. gestuurd, de drummer van Prins, in de hoop dat zij dan nog kan overtuigen dat Prins zou komen. Uiteindelijk bleef hij maar vaag. En toen zei Prins, ja, ik wil wel dat liedje We Are The World doen. Ik vind het eigenlijk een beetje een stom liedje. Michael Jackson had het geschreven, dus hij vond het een stom liedje.
2: Oh, ja.
0: Maar dan wil ik wel gitaarsolo doen. Maar dat vond Michael Jackson natuurlijk niet goed.
3: Oh nee.
0: Zo ging het een beetje.
2: Echt, wie er nu nog luistert, als wij klaar zijn, dan ga je nog een uurtje naar de afterparty luisteren. En daarna ga je even naar die documentaire kijken. Kijk,
0: ja. Geweldig. Ja. Moet ik eigenlijk nog een mop doen?
2: Oh, ja.
0: Wat is het plan, hè?
2: Ja, ik zit nu al te lachen, dus.
0: Ja, daarom. Je bent wel vrolijk. Komt een man bij de dokter. Zo beginnen al mijn moppen. Al 3,5 jaar. Zegt de dokter, ik heb een goed bericht en een slecht bericht. Nou, dat doen soms dokters, hè? Erg, hè? Ja. Je kent ze, hè? Weet je?
3: Ja, dokters, vader is één.
0: Ja, ik weet het. Ik ken hem. Heel goed.
3: Soms.
0: Nou goed, dus de dokter zegt, ik heb een goed bericht en een slecht bericht. Nou, dan zegt die patiënt, ja, doe maar eerst het goede bericht dan. Zegt de dokter, we gaan een nieuwe ziekte naar u vernoemen. Dat was hem, ja. Doordenkertje.
1: De Q van...
0: Q is van Queen of the Fields. Ja, ik kon niks anders met de Q verzinnen. Queen is nooit geweest op Noordse Jazz Festival. Maar we hadden Alicia Keys nog niet gehad. En dit liedje is ook helemaal niet bekend van haar. Het is ook helemaal niet op single uitgebracht. Maar dat komt uit de film. 12 Years a Slave. Hoe heet die film ook alweer? 12 Years... 12 Years... Zoiets. Hè?
2: Whatever.
0: Die film. Mooie film.
2: Ja,
0: 2012.
2: Maar Alicia Keys is gewoon leuk.
0: Prachtig.

0: In 2014 was hij hier. Zo lang geleden alweer, ik weet het nog. En hij had allemaal dames in, in de band. Dus alle gitaristen, drums en alles achter Rod Stewart waren van het vrouwelijk geslacht. Dat is leuk om te zien.
1: Daar niet geweest ben, maar dat zegt me echt helemaal niks.
0: Nee, weet je dat niet? Nee, dan was je er niet bij. Anders had ik echt wel onthouden.
1: Ja.
0: Dus 12 jaar geleden was hij hier. Hij is inmiddels 81. Ja, dat is een feest dat hij niet meer gaat komen. Want ja, nou ja, hoe wie weet.
1: Is hij niet ziek? Heeft hij niet iets? Oh nee, wacht, dat is Phil Collins.
0: Ja, Phil Collins die gaat zeker niet meer komen. Die is ziek. Die was ook alweer niet lekker de afgelopen week. Oh ja, dat was Lionel Richie. Die was even opgenomen op de IC dit weekend. Intensive care.
1: Ziek?
0: Ja, maar hij is wel weer beter hoor. En ik dacht even vlak na Dolly Parton. Iemand schreef ook op de socials van... Lionel, don't do it of zoiets. Hè? Van kom op, ga nou niet Dolly achterna. Maar Lionel Richie die was aan het optreden dit weekend. En hij was helemaal uitgedroogd. Dehydrated stond in het nieuws. En dan moest hij helemaal een infusie krijgen op de IC. Maar hij is wel weer opgekrabbeld. Ja, de artiesten worden oud, hè? Dat is
1: ouder,
0: zo.
1: Ouder. Niet oud, ouder.
0: Ja, Rod Stewart is 81.
1: Ja, hoe heet hij ook weer van die... Hoe heet hij? Mick Jagger. Hoe oud is die wel niet?
0: Ja, die is ook uit 1943 of zo. Ja. Die is echt 83 of zo, ja. Ja. Paul McCartney, 83. Ja, nou ja.
1: En ze hebben toch echt geen gezond leven volgens mij gehad. En toch,
0: treden ze nog op.
1: Ja, knap, hè?
0: Ja. Ja. Wie ook optreedt nog steeds. En ook twee keer op Curaçao is geweest, is Earth, Wind & Fire.
1: Oh ja. Ja, geweldig.
0: En een verzoekje toch?
1: Ja, dat is een verzoekje. Dat is een verzoekje van Daan Haag. Die was echt de eerste erbij. Ja, uiteraard met september, hè?
0: Ja, leuk, gezellig.
2: De S van...
0: Want het is september. De tweede zelfs.

0: De thee van...
1: Ja, kan niet missen natuurlijk. Toto. Voor Greet. Hé, hey Greet, was de nasi lekker met pork? Volgende keer met kip doen, hè? Lekker. Mochanga. Mochanga. Nee, joh, Afrika gaan we doen.
2: Ja, dat hoor je toch? Het is Afrika.
1: Ja, Afrika. Goede keuze.
2: Zouden ze doen dit weekend?
1: Ik, ja, als
2: vrijdag.
1: Als nagief.

0: verzoekje van Greet. En we kunnen alles draaien van Toto natuurlijk. Maar deze gaan ze zeker doen. Vrijdag om 11:15 staan ze op het podium. Het grote podium natuurlijk. Hier bij de WTC. Ze zijn er. We gaan lekker genieten van al hun goede nummers.
1: Maar niet wachten.
0: Ja, Dettie kan niet wachten.
1: Maar niet wachten.
0: Het is 9 voor 9. We hebben nog een paar letters te gaan. We hebben natuurlijk ook nog de letter X. En dat is de Alpha Battle. Hoe staat het daarmee? Zijn jullie aan het turfen?
1: Het is een nek-aan-nek-race.
0: Een nek-aan-nek-race?
1: Ja.
0: Oh, maar dat is mooi. Dus dan kan er nog een beslissing vallen. De komende letters.
1: Jouw nek is langer dan mijn nek.
0: Mijn nek is ietsje langer.
1: Ja, ietsje langer.
0: Dan is dit kamp...

0: al hoelahoepend op het podium. Ze stond er hoor. En wil je deze helemaal horen, dan stem je op Kamp Meijndert vanavond. Je mag natuurlijk ook gewoon Diana Ross intypen. Of Grace Jones.
1: Maar we moeten het natuurlijk altijd wel bijzetten. Als degene die niet wint, hè. Ja. Die komt altijd in de afterparty.
0: Dat doen we hoor. We gaan in de afterparty door met allemaal artiesten die ooit op Noordzee Jazz Festival hebben gestaan. De Curaçaose versie dan. En die gaan we nog steeds ook draaien. Nuchter de U, de V, de W en dan de uitslag dus. Dus stuur maar in, hè. 675-1031 of via de vernieuwde app. Ja, en deze meneer was dus ziek in 2013. Daar waren we hem heel dankbaar voor dat hij ziek was, want toen kwam Prince. maar in 2015 kwam hij alsnog en dat was dan toch wel leuk.
2: De U van
1: Usher met Yeah!

0: tot een tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De V van...
1: Vivir mi vida.

0: ook mee, Dertie, in het publiek? Oh ja, holi, holi, jilala.
1: Niet alleen zingen, maar ook,
0: ging je ook dansen?
1: Salsa dansen.
0: Ja, dat doet men ook, hè, bij salsa op het podium. Gaan we in het publiek, gaat ook gewoon spontaan gedanst worden.
1: Ja, kan jij stilstaan op dit nummer?
0: Nee, niemand. Nee, dit kan je niet in een tent doen, waar stoeltjes zijn.
1: Ja, maar daarom snap ik die Jacksons niet, die dan op het Celia geval.
0: Ik vind het best wel bijzonder, ja. Zijn ze al zo oud dat het zo rustig is? Maar je doet, straks hoor je Blame It on the Boogie, Moonlight, Sunshine. En dan, ja, dan moet je toch gaan staan.
1: Kijk, mijn veronderstelling is, omdat ze al wat ouder zijn.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ontzettend warm. Dat ze gezegd hebben, we komen, mits we in de airco mogen.
0: Oh, misschien is dat het. Ja, en we doen alleen rustige nummers.
1: Ja, nou, dat niet alleen, maar dan... En misschien, wij zeggen nu dat er stoeltjes staan.
0: Ja, die zijn er in de tent.
1: Ik wil zeggen misschien niet, maar...
0: Maar ze gaan zeker ABC, I Want You Back doen en zo.
1: Ja.
0: Daar kan je niet bij stilzitten.
1: Absoluut niet.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat met de Jacksons. Maar dit was Mark Anthony. Twee keer geweest op het North Sea Jazz Festival. In 2013 en 2024. 2 jaar geleden was hij hier ook even. Maar Vriend van het Eiland, die komt nog een keer terug. Denk je niet?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Hoewel ik hem de laatste keer er heel slecht uit vond zien. Heel slecht.
0: Ja,
1: hij liet
0: dat
1: het publiek
0: nog
1: meer zingen. Elke keer zong hij 2 letters of 2 woorden. Dan ging hij met die microfoon weer van... En nu moeten jullie zingen.
0: Zoals André Hazes in zijn laatste jaar.
1: Ja, snap je. En zij zag er slecht uit. Hij had ook bloedheet. Want het is ook geen bloedheet.
0: Het is heet. Maar dan moet hij aan gewend zijn. Hij is van hier.
1: Hij is van Puerto Rico. Toch?
0: Daarom.
1: Puerto Rico.
2: De W van...
0: Deze waren er in 2019. Where is the love? Dat is de W van. De Black Eyed Peas. Ja hoor, ze waren ook

0: Where is the love?
1: De Alpha Battle.
0: Het is 6:06. We lopen lekker uit, Dertie. Het alfabet paste niet in 2 uur, maar dat maakt niet uit. Want we gaan nu lekker nog door met de X, Y, Z. En dan nog een heerlijke afterparty met allemaal artiesten die ooit op het Curaçao Noordzee Jazz geweest zijn. Maar dat betekent nu de uitslag van de Alphabattle. Nou, het was een nek aan nek race, hè?
2: Ja, 55-45. En jij hebt gewonnen.
0: Echt waar?
2: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Wordt het Grace Jones?
2: Absoluut, met Sleeve of the Rhythm.
3: De X van...
0: Ja, Save of to the Rhythm dan, ja. Als de X is. Ja. Ja. Ja, ze was fantastisch hoor. Oh, en we gaan Diana Ross voor jou draaien in de afterparty dan straks. Hè? Daar hebben toch ook mensen op gestemd.
2: Nee hoor, daar hebben zeker mensen op gestemd.

0: In 2016 was hij hier. Tom Jones. En ook hem vond ik indrukwekkend. Alweer 10 jaar geleden dat hij op Curaçao Noordzee-Jazz stond. Hij stond helemaal op het podium. Er was zo'n podium voor hem, waarbij je zo naar het publiek in kon lopen. Maar dat deed hij niet hoor. Tom Jones die stond daar gewoon bij zijn microfoon. Maar er was toen 76 geloof ik. En enorme stem. Stem die je net nog hoorde. Gewoon, dit is een nummer uit de jaren 70. Oorspronkelijk Italiaans trouwens, You're My World. Van Umberto Bindi. Il mio mondo, dat zo heet het oorspronkelijk. Ja,
1: maar weet je, de Kaizen Dolls was ik ook wel fan van.
0: Ja, die kende ik niet.
1: Een Britse groep met 3 mannen, 3 vrouwen uit. En van die waren van 1974 tot 85 bekend. En die zongen ook dit nummer.
0: Ja.
1: En we gingen net er even naar kijken. Ja, ik ben helemaal nostalgie hoor. Dus ik vraag me af wie het dan voor het eerst gemaakt heeft.
0: Nou, wat ik zeg, een Italiaan. Het is daarna gecoverd naar het Frans. Frans ook, Ce Monde. En gewoon heel veel mensen hebben het gecoverd. Ja. Dus Tom Jones, maar dus ook Guys and Dolls. Jouw jeugdzonde.
1: Ja, echt.
0: Daddy.
1: Die zanger was zo leuk.
0: Oh ja?
1: Maar ik geloof dat de helft helemaal niet kon zingen hoor.
0: Ze hadden mooie kopjes.
1: Ja, ze hadden hele mooie kopjes.
0: Nou, dit was allemaal weer de Alphabet Show. Het is 9:15. We hebben nog de set te gaan. Maar ik wil jullie even allemaal bedanken. Aisha en Milad, ook de kinderen van Daddy, zullen we maar zeggen. Hè? Even voor het gemak. Milad, je was het net gaan stellen. We hadden een discussie over dat je niet te veel je camera moet gebruiken op een festival. Hè? Dat vind ik nou eenmaal, als ik een mening mag hebben. Zonde, je moet gewoon lekker live kijken, genieten van het moment. En toen zei hij, Bruno Mars verbiedt het tegenwoordig.
2: Ja, ik las een grappig feitje van Bruno Mars zijn concerten. Voornamelijk in Las Vegas.
0: Oh ja.
2: Dan moet hij in een gesealde bag. En die kan blijkbaar dus alleen de security openen.
0: Echt waar? Ja. Dus van tevoren moet iedereen zijn telefoon inleveren? Ja, of in ieder geval mag je niet uithalen?
2: Bij de ingang gaat hij erin en de security kan hem alleen eruit halen.
0: Heel goed vind ik dat eigenlijk, ja. En ik weet ook dat bij Prince ook niet mocht. Dat hij daar heel erg op lette. Maar ja, weet je, mensen doen het toch. En je kan het moeilijk controleren. Maar laat het gewoon niet doen de komende dagen. Lekker genieten van het moment. Lekker genieten van Curaçao Noordzee Jazz Festival. Met z'n allen. Hè? Jullie gaan ook. Ja. Ik ga jullie daar zien.
1: Ja, en we houden onze telefoon in onze zak.
0: Ja, genieten. Heel graag.
1: Anders kan je toch niet genieten?
0: Nee, dat vind ik ook. Ja,
1: ja, ik maak wel een selfie natuurlijk met Aisha Milad. Ik bedoel, het is heel leuk dat ze hier zijn.
0: Tuurlijk, voor de tussendoor.
1: Rest kijk ik,
0: en voor de rest lekker naar de artiesten kijken.
1: Ja, joh.
0: Nou, dank voor jullie komst naar de studio. Ik vond het gezellig.
3: Dankjewel.
0: Ik wil de luisteraars bedanken voor hun verzoekjes en voor het deelnemen aan de Alpha Battle. Want dat was wel inderdaad een spannende race. Straks krijgen we dus nog Diana Ross in de afterparty met Why Do Fools Fall in Love. Een leuk nummer, die gaan we zeker draaien.
1: Ja, er komen nog meer leuke nummers, dus allemaal blijven luisteren.
0: Nummers van artiesten die ooit hier geweest zijn bij Noordzee Jazz. Bijvoorbeeld Lionel Richie was hier ook gewoon. Los Lobos, Stevie Wonder, Nijo, Sean Paul, Snoop Dogg vorig jaar. We gaan ze allemaal in de afterparty draaien. Dus luister nog maar naar Paradise FM. Ja. Dankjewel, Dettie.
1: Ja, graag gedaan, maar net leuk was het weer.
0: Ja, tot gauw. Kom hier eens gauw langs.
1: Kom gauw weer langs.
0: Oké, daar gaan we. Deze zijn er ook, ik geloof, zaterdag.
4: De Z van...
0: Ja, moeilijke titel. Zoek, laat, stel, medicament.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de alfabet.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor twee moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: It is when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wijchen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Arubaanse C. Hermanus, die levenslang vastzit, komt voorlopig niet vrij. Het Hof van Justitie stelt de toetsing van zijn vrijlating een jaar uit voor extra onderzoek. Hermanus werd in 2006 veroordeeld voor de moord op Raoul Kroes. Nabestaanden willen dat hij vastblijft omdat hij nooit spijt heeft betuigd. Hermanus werd eerder in Nederland veroordeeld voor 2 moorden. De Sociaal-Economische Raad buigt zich over een wetsvoorstel voor de ontwikkeling van koraaltabak. Het plan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 2800 woningen en 500 toeristische verblijven. De Raad heeft nog vragen over de gevolgen voor de natuur, de infrastructuur en de kosten. Het definitieve advies volgt binnenkort. Internationaal nieuws. De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen tot 400 miljoen euro. Het is de eerste groei in een eerste half jaar sinds 2022. Vooral lineaire zenders en video-on-demand platforms profiteren. De kijktijd daalde met 2,3%. Bij het onderzoek van de mobiele eenheid zijn woensdag meerdere wapens gevonden rond Overasselt en in het nabijgelegen Wiegen. De politie kwam daar op basis van een tip van een inwoner. Het onderzoek is afgerond. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag doet de politie verder onderzoek. Duizenden inwoners van Ceuta hebben woensdag gedemonstreerd tegen de Spaanse aanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao waren betogingen. De demonstranten eisen dat de situatie snel normaliseert en bekritiseren premier Pedro Sanchez. In juli staken ruim 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je raad.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Op 15 september wordt duidelijk of Nederland doorgaat met de financiering van de landspakketten voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Staatssecretaris Erik van den Burg zegt dat hij hierover formeel spreekt tijdens Prinsjesdag. Van de oorspronkelijke 200 miljoen euro is nog 50 miljoen over. De Nederlandse coalitie heeft geen nieuw geld vrijgemaakt. De politie en brandweer rukten gisteren uit naar de Araratweg voor een autobrand. Een Suzuki Swift stond in brand. De brandweer bluste het vuur snel. Volgens eerste onderzoek is de auto aangestoken. Bij de auto vond de politie een jerrycan en sporen van brandbare vloeistof. Camerabeelden zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Versoepelingen van de Europese regels voor uitstootrechten kunnen tot 2050 leiden tot 33% meer uitstoot dan de huidige regels. Volgens het Centraal Planbureau wordt aardgas daardoor 2 euro per megawattuur goedkoper. Dat is slechts 3% van de huidige gasprijs. De Duitse onderzoeksinstituten IFO en IFW verwachten dat de economie in 2026 sterker groeit dan eerder gedacht. IFO rekent op een groei van 1,4%, IFW op 1,3%. De hogere overheidsuitgaven, industriële orders en exportvraag dragen bij aan het herstel. Iran bevestigt donderdag nieuwe aanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Iraanse krijgsmacht zijn in Kuwait satellietsystemen, magazijnen en hangars op de luchtmachtbasis Ahmad al-Jaber bestookt met raketten en drones. Ook de basis Al-Minhad in de Emiraten zou zijn aangevallen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
5: We hebben allemaal...

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Ja, bon dia. Jij en ik hebben het weer gered, hè? Goedemorgen.
3: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
0: De Paradise FM ochtendshow.
2: Het is lekker opstaan met Hathaway, What Is Love dadelijk. Dit is Madonna, Dress You Up, en dat op donderdag 3 september, de dag dat Curaçao Noche Jazz gaat beginnen. Onze live-verzendingen daar vanaf 4.

What is Love? En Madonna. Ja. Moeilijk op gang komen vanochtend. Er is iets met keeltje aan de hand. Maar de aanhoudenwind is mij altijd geleerd. Ik ben met een goed been uit bed gestapt, hopelijk jij ook. Het is 13 over 6, Jeremy Kessler hier, dat ben ik. Nelly Rossa schuift dadelijk aan, jij bent erbij. Nou, ik denk dat we kunnen beginnen, toch? Check, alles compleet. Muziek die klaar staat is ook allemaal verdomd goed. En ik heb ook eventjes in het laatste nieuws van deze nacht gedoken. Want daar beginnen we altijd mee, daar praat ik eventjes bij. Ik begin natuurlijk, want dat gaat mij erg nauw aan het hart. Omdat ik daar uit de buurt kom in Nederland. Mijn broer woont daar, mijn moeder woont daar, het dorp Overasselt. Waar deze week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. Dat gaat voor een jaar op slot de woning daar waar het is gebeurd. Een van de bewoners mag bovendien 2 weken lang de hele gemeente niet in. En opvallend daarbij is dat het al de 4e keer is dat deze woning wordt gesloten. De politie blijft voorlopig zichtbaar aanwezig en onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er achter die schietpartij allemaal zit. Het schijnt drugsgerelateerd te zijn. En de rente op staatsschulden loopt wereldwijd flink op. Van Amerika en Engeland tot Frankrijk, Duitsland en Nederland, bijna iedere land betaalt steeds meer om geld te lenen. Vooral de enorme Amerikaanse staatsschuld van $40 biljoen zorgt voor zorgen op de financiële markten. En ja, je weet het, als Amerika niest, dan begint ook de rest van de wereld te snotteren. Ik blijf even daar bij de Amerikanen, maar dan specifiek die ene man. Ja, die, Trump. Hij probeert opnieuw het geboorterecht in Amerika aan te pakken, maar alweer zegt een rechter, nee, gaat niet door. Zijn eerste plan werd al door het Hoge Rechtshof afgewezen en is nu ook dus een afgezwakte versie van tafel geveegd. Trump noemt het onder andere geboortetoerisme. Nou, Trump is weer teruggefloten door een rechter. De man verzamelt inmiddels meer afwijzingen dan likes, hè? Oh.

0: weg. Gezellige gasten van Louis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam op Paradise.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Het is lekker wakker worden op je donderdagochtend om 6:30 met een overheerlijke soundtrack, maar vooral een situatie die daarbij hoort, die ik zie schets. Je kunt je vast voorstellen dat je even ergens loopt waar je normaal gesproken alleen maar langskomt, maar vandaag besluit je ineens om niet meteen door te lopen. Nou, er staat een klein briesje. De zon is warm zonder dat het te veel wordt, en op de achtergrond hoor je precies genoeg geluid om te weten dat het eiland gewoon bezig is met zijn dag. En dan begint er een nummer dat je herkent, en voor een paar minuten lijkt alles precies op zijn plek te vallen. Je hoeft nergens naartoe, je hoeft niets op te lossen en je hoeft alleen maar even te blijven staan. Want dit is jouw soundtrack. Voor zo'n klein moment waarop je nergens anders hoeft te zijn dan precies daar.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kessler en de Paradise FM Ochtendshow.
0: En dat is The Doors, Riders on a Storm.

0: Doors. De soundtrack van een heerlijk douche moment. Wel een beetje winderig zo, met veel regen en onweer zoals je hoort. Nou, zo is dat natuurlijk op dit moment op ons douche Corsau niet het geval. Maar Nelly komt binnen zometeen voor het nieuws. Je hoort er zometeen weer. En wat zei je nou net, Nelly? Hoe klinkt dit?
1: Als jazz.
0: Als jazz. En dat komt mooi uit. Vanmiddag vanaf 4 uur, dan zijn we live vanaf het Curaçao Noordzee Jazz Festival. Ja, want deze meneer...

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Nou, ik heb ook wel zin in een kleine splash. Maar niet voordat we hier alles klaar hebben gezet voor het laatste nieuws. Het is 6:55. En Nelly Rossa is hier, die praat je bij. Bon dia.
5: Bon dia. Aan de Arderradweg is gisteren een Suzuki Swift in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting nadat een jerrycan en brandbare vloeistof werden gevonden. Camerabeelden worden onderzocht. Het is de zoveelste autobrandstichting in korte tijd. En Nederland maakt op Prinsjesdag bekend of er geld blijft voor de landspakketten op de eilanden. Er is nog 50 miljoen over van het oude budget, maar in het coalitieakkoord staat geen nieuw geld. De eilanden willen wel door. Curaçao eist bovendien heronderhandelingen over de voorwaarden. En internationaal nieuws, een 18-jarige Fransman heeft vanuit zijn gevangeniscel geprobeerd een bende aan te sturen om Real Madrid-ster Kylian Mbappé te ontvoeren. Dat meldt de krant Le Parisien. In de cel van de verdachte vond de politie 2 telefoons en een lijst met 26 rijke doelwitten, waaronder de bekende voetballer. Via Snapchat gaf de jongen instructies voor overvallen en ontvoeren.

0: Je vroeg me net, Nelly, is er nog nieuws over daar bij jouw broer daar in Overasselt? Ja, dat is er. Wil je het weten?
1: Graag.
0: Er is een van de bewoners, die mag 2 weken lang de gemeente niet in. Vraag me niet wie, want dat is niet bekendgemaakt tot zover. Maar er is nog een feitje bekend geworden. Dat huis waar die 51-jarige beveiliger is doodgeschoten. Dit gaat waarschijnlijk om drugshandel. En wellicht is Bolle Jos erbij betrokken. Maar hij zegt zelf weer van niet, via zijn advocaat. Maar dat huis dat gaat voor een jaar op slot. Maar dit is al de 4e keer dat het huis wordt afgesloten. Dus dan ben je weer een beetje bijgepraat.
1: Dank je.
0: Ja, ja. Met mijn broer en met mijn moeder alles nog goed. Die woont daar om de hoek. En een andere vraag misschien, en dat is ook wel een interessante, is de waarde van de huizen daar in de buurt gedaald? Dat vroeg jij je ook af, hè?
1: Iemand anders vroeg zich dat, maar...
0: Ja. Helemaal geen gekke vraag als je zo daarbij stilstaat. Dus ik zal mijn broer straks weer eens even bellen dan maar.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar die heb jij vanochtend weer helemaal doorgeplozen. Alle pagina's omgeslagen. Elke letter onder het vergrootglas gelegd. Wat viel je erop?
1: Nou, ik begin even met alle gekke nieuws van gisteren. Want het was echt een hele gekke politiedag. Want een inpakker van een supermarkt die is dus gepakt nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant.
0: Oh.
1: Een vaste klant van Mangosa Supermarket in Rio Canario die gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan een medewerker om haar boodschappen in te laden. Maar nadat de inpakker de spullen in de auto had gezet, stapte hij er zelf in en reed weg.
0: Met €5 ook nog eens een keer als tip? Of?
1: Die moet je volgens mij nog krijgen. Maar een oplettende omstander die zette meteen de achtervolging in en belde de politie. Nou, op niet veel later, eigenlijk ter hoogte van Goisco, wist de politie het voertuig klem te rijden en de man is aangehouden. Nou, dat was echt zo te bizar voor woorden. Maar heel veel mensen geven dus ook een autosleutel aan de inpakker. Nou, een goede les moet je dus niet doen.
0: Wat voor een auto is dit geweest?
1: Dat weet ik niet.
0: Merktype, waarde.
1: Kijken naar de foto's.
0: Ja.
1: Maar het gaat gewoon, hij wilde gewoon joyriden. Of hij had een nieuwe auto nodig. Of, nou ja, het was gewoon of hij had auto-onderdelen nodig. Dat kan ook nog. Maar het was gewoon zo vreemd. Dan was er ook nog gisteren een controle van het multidisciplinaire team onder leiding van Ronnie Cornelis van Meo. Die heeft dus bij 2 bakkerijen hebben ze een hygiënecontrole gekeken. En hebben ze ook gekeken of alle papieren gehouden. En gekeken of alle papieren in orde waren. Nou, bij een bakkerij in Gato bleven de overtredingen beperkt tot kleine gebreken die snel verholpen kunnen worden. De zaak mocht wel open blijven. Maar bij een Arabische bakkerij aan de Argentinaweg, die moest wel direct op slot. Want de inspecteurs troffen daar een enorme bende aan. Bovendien werkten er 2 ongedocumenteerde personen daar zonder werkvergunning. En zij zijn aangehouden en overgedragen aan de immigratiedienst. Maar als je dan die foto's zag van, nou ja, dat viezigheid dat ze hebben aangetroffen in die keuken van die pannen, van die bakkerij.
0: Ja, wil ik het weten?
1: Nee.
0: Oh, mijn broer weer, toevallig, heel toevallig, die heeft voorheen heel veel groenten en dat soort ingrediënten bezorgd bij horecazaken.
1: Mm-hmm.
0: In dit geval was het vroeger bij een Nederlands-Chinees restaurant.
1: Mm-hmm.
0: En die liep daar een keer de keuken in. En dan inderdaad de satéetjes in bakken open op de grond waar de ratten ook langs liepen en zo.
1: Nee.
0: Oh, man, ja, nee. Ieuw.
1: Nou, hier kreeg je dus pizza met een lekker extra smaakje eraan.
0: Ja.
1: Verder nog een ander opmerkelijk bericht. Het was ook echt zo vreemd. Want in een Chinese toko in Dominguito werd dus gistermiddag, dat veranderde in een bloedbad. Nadat een verwarde man 2 klanten zwaar mishandelde. De man wilde spullen meenemen zonder te betalen. En toen de eigenaar hem daarop aansprak, sloegen bij hem alle stoppen door. De man begon met flessen te gooien.
0: Nee.
1: En raakte 2 klanten vol in het gezicht. En beide slachtoffers vielen zwaar gewond op de grond en werden overgebracht naar het ziekenhuis.
0: Wat verdorie.
1: De aanwezigen wisten de dader te overweldigen en hebben hem met tie wraps vastgebonden totdat de politie arriveerde. En ook nog op het politiebureau in Barber veroorzaakte die man later nog heel veel. Was er heel veel gedoe en moesten 2 ambulances uitrukken.
0: Nee joh,
1: die man was,
0: dat was erg extreem.
1: Ja, extreem sterk en extreem gewelddadig.
0: Ja, dat blijkt wel weer.
1: Heel vreemd nieuws was dit allemaal.
0: Ja, ik hoor het als een lekker begin van de dag. Weet je, mag ik mijn grap dan maken dan maar over die man? En dat sluit een beetje aan bij deze muziek van Meredith Brooks. En de titel vooral van die plaat. Die man was bitchy bezig. Ja, nogal. Maar wel erg overtrokken, dat doe je niet. Sterkte voor alle betrokkenen. Dankjewel Nelly voor dit krantenoverzicht hier op Paradise. En zometeen, wel dier

0: Dat rock lekker weg, zo op je donderdagochtend. En merken dit Brooks en Bitch. Ander type muziek zometeen. Iets meer wat we vanavond al kunnen verwachten bij de start van Curaçao North Sea Jazz. En daar komt-ie.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag der vragen vanochtend. Het is 7:15 geweest, rond deze tijd. Laten we jou altijd voor de eerste keer het fragment horen. En Nelly, ik zou goed meeluisteren, want het fragment is een beetje een instinkertje vanochtend. Ik heb hem iets moeilijker uitgezocht. Ik heb hem stiekem net aan jou laten horen. Hè. Wat dacht jij dat het in eerste instantie was?
2: Ja, een hond.
0: Ja, dat is het dus niet. Het is ook geen hond die blaft tegen dit dier. Dus let daar goed op. En vooral op het einde van het geluidsfragment. Daar zit misschien wel de sleutel tot de schatkist. Hè, tot het raden van dit dier. Dan hoor je het heel goed. Dus let op, we spelen dus welk dier hoor je hier voor de Chalo Chai vandaag weer. Van de Wine Factory. En dat betekent dat jij eigenlijk een lekkere, smaakvolle, unieke Indiase chai thee kunt winnen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, ga er maar aan staan. Je kijkt me echt aan van, wat is dit?
2: Ik heb het laatste ook niet goed gehoord.
0: Komt ie nog een keer. Er zit zo'n i-i zit erin.
1: Start hier.

0: realiseer het me wel inderdaad in deze. Ja, het is wel een lastige vandaag.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, oh, ja. Het is zo moeilijk. Het is gewoon uber stil vandaag. Tot zover op de app 675-1031. 675-1031. Als jij weet welk dier je net hoorde, dan heb ik hier een leuk prijsje staan. Meespelen is natuurlijk gewoon het allerleukste. 675-1031. Of gebruik de app op je telefoon. Dit is het dier. Nou, succes. Zoek het in Afrika. En grote dieren, de natuurlijke vijand is de leeuw. Het is wel een groot dier trouwens. Dus app het maar door.

0: Tree. False Garden, The Lemon Tree. Janine, ben je een beetje goed uitgeslapen vanochtend?
1: Nou, ik ben net een kwartiertje wakker en ik zit al in de auto. Dus,
2: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag vandaag, hè. En uiteindelijk na een paar hints zijn er wel wat antwoorden binnengekomen. Maar jij had het als allereerste bij het rechte eind. Ik denk, die verdient het om teruggebeld te worden. Zal ik hem nog maar gewoon voor de vorm dan een keer laten horen voor al die andere deelnemers? Want het was wel een lastige vandaag, hè?
1: Ja, was het zeker. En ik had jouw hints ook nodig om hem te herkennen.
0: Komt hij aan nog eens een keer. Welk dier was dit? Nou, op het einde zit net dat hikje erin, hè? Hoorde je dat?
1: Ja, en toen dacht ik van, het lijkt wel een ezel. En
0: ja.
1: Toen zei je van, nou, het is een dier in Afrika, een groot dier. Ik dacht van, wie lijkt er op een ezel in Afrika? Nou, laat ik eens proberen. En toen heb ik het, mijn antwoord ingestuurd.
0: Nou, je houdt ons in spanning. Je mag het best delen, hoor.
1: Een zebra.
0: Jazeker! Fabienne, Fabienne. Jij hebt hem te pakken, die lekkere Chalochai van de Wine Factory. En deze zebra, ik weet niet op welke hoek van de straat hij op de tocht heeft gestaan, maar die klinkt een beetje, ja, hij klonk een beetje gek, hè?
1: Ja, ik heb hem eigenlijk nog nooit gehoord. Maar ik heb het gegokt en het was goed.
0: Kijk, in deze is het je allemaal gelukt. Nou, de Chalochai is voor jou. Ik ga je gegevens noteren en ga er lekker van genieten, dame.
1: Dankjewel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Nix zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Nix met een X.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: We leven om 7:02 samen en we maken ons op voor het allerlaatste nieuws. Dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia, Nelly.
6: Bon dia. De cyberdreiging in Nederland neemt snel toe en wordt steeds agressiever. Daarvoor waarschuwen de politie en het Openbaar Ministerie in een nieuw rapport. Criminelen hebben door kant-en-klare tools en de inzet van kunstmatige intelligentie steeds minder technische kennis nodig. Autoriteiten zien daarnaast een stijging in het aantal jonge cybercriminelen dat organisaties gijzelt en afperst met datadiefstal. En de Amerikaanse feminist Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. Zij overleed woensdag vredig in haar woning in New York, zo heeft haar stichting bekendgemaakt. Steinem werd in de jaren 60 en 70 het gezicht van de tweede feministische golf. Ze werkte als journalist, richtte het bekende feministische blad Mist Magazine op en zette zich decennia lang in voor gelijke rechten en de positie van vrouwen in media en politiek. En bij 9 mensen in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Ze zijn allemaal in eigen land besmet door een muggenbeet. Eén van hen is overleden. De patiënten liepen het virus op in provincies Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. De meeste mensen merken nauwelijks iets van een besmetting, maar in een enkel geval kan het virus ernstige hersenvliesontsteking veroorzaken. Een tweede persoon overleed aan het virus na een besmetting in Zuidoost-Europa. En lokaal nieuws. Nederland maakt op Prinsjesdag bekend of er geld blijft voor de landspakket op de eilanden. Er is nog 50 miljoen euro over van het oude budget, maar in het coalitieakkoord staat geen nieuw geld. De eilanden willen wel door en Curaçao eist bovendien heronderhandelingen over de voorwaarden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
5: Dankjewel Nelly.
7: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Dagelijkse kleine druktes, maar op deze donderdagochtend leek het relatief nog rustiger dan de andere de afgelopen dagen, zo om 7:04. Toch een vertraging, best wel al eventjes stevig, van 14 minuten op de Caracasbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Gamavan tot de Pampunaweg. En op de weg naar Westpunt richting Poena vanaf kruispunt Malpaï, 5 minuten. 1 vlucht op Hato, die is te melden ook op dit moment. Ze zijn allemaal op tijd, maar eentje die valt op omdat hij 23 minuutjes eerder aankomt. Om 12:09 vanochtend. En dat is de Winair 805 vanuit Sint Maarten.
8: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
9: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
7: Tijd voor wijn.
10: slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
11: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
10: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
5: Laten we vieren dat het donderdag is. Met Cool and the Gang.
12: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè?

0: Geen twijfel over mogelijk dat dit een prachtige dolle donderdag is, 3 september. Vanaf vanmiddag 4 uur dan beginnen ook de live-uitzendingen vanaf het World Trade Center. Of vanuit, eigenlijk, nee, vanaf de parkeerplaats. Ja, wel vanaf. Curaçao Noche Jazz staat op het punt van beginnen en wij zijn er live bij. Wij zijn Paradise FM samen met de collega's van Dolfijn FM. Dat is ook een bijzondere gewaarwording, hè Nelly, dat we dat gewoon samen gaan doen dit jaar. Wat vind jij er allemaal van, meid?
1: Ik ben heel erg benieuwd naar alles wat ik straks te zien krijg als ik thuis op de bank zit.
0: Ja, want jij zit hier knoppie hard te werken. Zometeen weer jouw laatste nieuwtjes natuurlijk. Maar ik heb ook even wat verzameld. Heb jij meegekregen, Nelly, dat de VN, die heeft een weerorganisatie, WMO, die waarschuwt voor een uitzonderlijk sterke El Niño. Nou, er is al iets over naar buiten gekomen, al eerder. Maar dat natuurverschijnsel, dat kan dit jaar uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar, zeggen ze nu. En dat betekent wereldwijd meer kans op extreme hitte, zware regen en overstromingen. Maar vooral ook in het Caribisch gebied en delen van Azië. Die kunnen juist droger gaan worden en de effecten houden waarschijnlijk tot februari aan. Dus die thermostaat die gaat omhoog, daar moeten we wel rekening mee houden. Die afstandsbediening die zoekt, dat blijkt. Alleen El Niño die heeft het, ons lot in handen, zeg maar. Dus ik vond het best wel bijzonder opmerkelijk heftig om even te lezen vanochtend. Ook heftig om te lezen, maar ja, we moeten er allemaal aan gaan geloven en we zullen ze wel gaan zien. Er is een 1 dollar munt met Trump erop nu. Nou, zijn we daar blij mee? Ik weet het eigenlijk niet. Ben jij er blij mee? Dit is de eerste keer in een eeuw dat een zittende president op een Amerikaans betaalmiddel verschijnt. Maar er is nog meer te doen rondom deze man, want hij probeert opnieuw het geboorterecht in Amerika aan te pakken. Maar een rechter heeft weer nee gezegd. Het gaat niet door. Eerder werd zijn plannen al afgewezen door het Hoge Rechtshof. Ook nu de afgezwakte versie. En Trump noemt het onder andere geboortetoerisme, maar hij is dus teruggefloten. Ik denk dat hij tegenwoordig meer afwijzingen verzamelt dan zijn likes, hè? Ja.

0: uitverkochte wereldconcerten alweer. Ja, hij vliegt weer rond. Robbie Williams, Advertising Space. Naar onder meer Jay Alvarez en Carlo Vives. Dames en heren.
1: Curaçao luistert naar North Sea Jazz.
2: Met Dolfijn FM en Paradise FM.
0: Vanmiddag vanaf 4 uur gaat het gebeuren. Ja, wij zijn daar zelf heel veel mee bezig. Unieke samenwerking met onze collega's van Dolfijn. En om 4 uur mag Vanessa Werkhoven aftrappen. En ja, er staan toch behoorlijk wat mooie artiesten op de programmering. En die delen we graag met je. Er wordt heel veel goede muziek gemaakt op deze aardkloot. En gelukkig maar ook, hè. Van Cuba naar North Sea Jazz. Avro Bientetres, die brengt zaterdagavond de echte Cubaanse energie naar het festival, hè. Zanger, pianist, producer, die begon op zijn 10e met percussie, speelde later in verschillende grote Cubaanse orkesten en woont tegenwoordig in Miami, baby. Zijn muziek die mixt, ja, als je het mij vraagt, traditionele Cubaanse ritmes met moderne invloeden en een hele berg energie. Ja, Avro Bientetres, die staat om 7 uur zaterdag op de Sir Duke Stage. En geloof me, bij

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com. Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao,
1: voor kwaliteit die blijft staan.
2: Mahai Grand Café, elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Zo, 2 minuutjes over 7:30. De donderdagmorgen is lekker in volle gang. En je wordt op dit moment bijgepraat over het laatste nieuws door Nelly Rossa.
1: Bon dia. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna 350.000 euro subsidie via de regeling Literatuur Caribe van het Nederlandse Letterenfonds. Met het geld worden onder meer nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het Papiamento en Papiamento en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Bekende ontvangers zijn onder andere de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de Openbare Bibliotheek op Bonaire. De regeling is bedoeld om de lokale literatuur en taal op de eilanden te versterken. Aanstaande maandag opent de nieuwe aanvraagronde. En aan de Ararat-weg is gisteren een Suzuki Swift in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting nadat een jerrycan en brandbare vloeistof werden gevonden. Camerabeelden worden onderzocht. Het is de zoveelste autobrandstichting in korte tijd. En internationaal nieuws, Booking.com heeft maandenlang een nep-advertentie voor 10 Downing Street online laten staan. De Britse ambtswoning van de premier werd door de Britse Consumentenbond op de Booking-site geplaatst om beveiligingsfouten bloot te leggen. Uit de test bleek dat nep-advertenties en valse recensies zonder controle direct live gaan. De Consumentenbond noemt het een bewijs van systematische beveiligingsproblemen op het platform, waardoor consumenten een groot risico lopen op oplichting. Booking.com stelt in een reactie dat het testbericht een verkeerd beeld geeft van de werkelijkheid.
0: Nou ja, dat is niks nieuws toch? Ja, dat beveiligingslek wel, maar er gebeuren heel veel dingen bij dit soort platformen om mensen te verleiden om maar sneller te boeken. En ik heb heel veel in de marketing gezeten, Nelly, en dingen gedaan. Ik kende ook heel veel van die trucjes, heb ik allemaal geleerd. Ik vind het tegenwoordig verschrikkelijk, omdat je mensen daarmee tegen hun zin eigenlijk, zonder dat ze het weten, verleidt. En een site als Booking, of Trivago, wat heb je nog meer? Die doen dat ook allemaal. Denk aan tellertjes die aflopen. Van je hebt nog zoveel tijd om te bestellen. Maar denk ook, oh, zoveel mensen bekijken dit nu. Boek snel voordat het te laat is. Dus ze spelen heel erg in op angsten. Deze is al zoveel keren verkocht bijvoorbeeld. Of er is nog maar 1 kamer beschikbaar. Ja, dat blijkt dus uit onderzoek dat dat helemaal niet waar is. Mm-hmm. Dat soort cijfers.

0: gepresenteerd worden. Dus hoe gaan we in vredesnaam op deze aankloot met elkaar om een paar gulden, dollars, euro's te verdienen? Waar zijn we mee bezig? Wat gaan wij eraan doen, Nelly? Wat gaan wij eraan doen?
1: Nou ja, weet je, het allerergste vind ik wel van dit bericht is dus dat degene die dus dit had geboekt, die heeft nog steeds zijn geld niet teruggekregen.
0: Oh nee.
1: Nee. Dus dan weet je al dat het om een netadvertentie gaat. En dan Booking.com doet er ook niks aan om je verder te helpen. Zodat je je geld terugkrijgt op tijd in ieder geval. 6 weken lang al te wachten op...
0: Maar Booking dat terugbetalen of die Britse Consumentenbond?
1: Nee. Booking moet dat wel weer ervoor zorgen dat je dan ook weer je... Het ging ook om een andere site, die advertentie waarop ze op hebben gereageerd, die dan vals bleek te zijn.
0: Jeetje.
1: En weet je, het was ook eerder laatst ook nog een bericht over iemand, een gezin, die had 2 keer de pech dat ze dus op een nep-advertentie hadden gereageerd. En dan stonden ze daar in 1 keer voor de deur en konden ze dus niet binnen.
0: Ja, het erge is dat je tegenwoordig, zelfs bij het boeken van vakanties of lekker weekendjes weg, dus eigenlijk op 3, 4 websites moet gaan vergelijken, kijken voordat je boekt, wat doen prijzen, wat doen teksten, wat staat er eigenlijk allemaal te lezen. En komen de foto's ook bijvoorbeeld allemaal overeen. Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Op de weg rijdt het allemaal nog redelijk rustig door. Hè.

0: Nou, een overheerlijke, niet gekarameliseerde bruine rum. Oh, denk ik aan. Het is nog een beetje vroeg, ik weet het. Maar daar hou ik zelf van. Als ik een beetje drink, dan doe ik dat het liefst met relaxte muziek. À la Bob Marley en de Wailers met een lekker rummetje erbij. Ja, ik weet het. Het is 8:50.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dus de hoogste tijd. En we zijn echt stipt op tijd, Nelly, vandaag. Voor de kranten, dus dat is mooi. We gaan eens even er lekker voor zitten. Ik heb mijn koffie klaar. Jij hebt alles uitgezocht. Vertel.
2: Nou, ik begin eerst even met weer een politiebericht. Want bij een minimarket aan de Spaarnestraat in Deijn is gisterochtend vroeg een gewapende overval gepleegd. Overvallers drongen de zaak binnen en bedreigden de eigenaars met een wapen en bonden haar vast. De eigenares, nadat ze de dagopbrengst hadden buitgemaakt, ook al was het vroeg in de ochtend, sloegen ze op de vlucht. En het overvalteam en ook de digitale recherche zijn ingeschakeld om onderzoek te doen.
0: Het is niet de eerste supermarktzaak en dat soort dingen hè, vandaag, merk ik.
2: Nee, het is verschrikkelijk allemaal wat er qua nieuws.
0: Er was ook iets met een auto.
2: Ja, dat was er ook nog. En allerlei andere dingen. Van, ja, dat is van de supermarkt. Bij Mangosari Yukonario, die dus iemand die boodschappen ging doen en was een beetje te goed van vertrouwen. Hij gaf dus haar autosleutels aan de inpakker. En die ging er vandoor met haar boodschappen en ook met haar auto. Nou, dat was dus niet de bedoeling. Maar hij is wel uiteindelijk gepakt. Maar verder in de krant op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Gisteren was er een commissievergadering in de Tweede Kamer over koninkrijksrelaties en de EU. En daarin stelde staatssecretaris Erik van den Burg dat er EU-kansen blijven liggen voor de eilanden. De eilanden benutten nog niet alle mogelijkheden die dus de Europese Unie biedt. En dat heeft ook mee te maken met heel veel procedures van de EU zijn ingewikkeld. En op de eilanden is er ook nog een beperkte uitvoeringscapaciteit. En dat is een belemmering. Dus hij wil heel graag helpen om te kijken hoe ook de eilanden dus gebruik kunnen maken van al die EU-fondsen. Nou, op Bonaire is er een speciaal gezantschap. Niet alleen voor Bonaire, voor de beste eilanden. Dus voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Mm-hmm. Die wordt daarin ook ingezet om als een soort speel, om het ook de regelingen te vermakkelijken, meer uitleg te geven. Die zal er ook veel meer bovenop gaan zitten en ook meer aandacht besteden. Curaçao heeft ook iemand daar zitten. Dat was Eduard Braam. Die zal ook daarin als een soort een liaison een taak vervullen, waarbij eigenlijk al die kansen die daar dus in Europa liggen voor de eilanden. Je kan denken aan duurzame energie, energietransitie. Je kan ook denken aan mensenrechten. Nou, er is echt heel veel nog. Op verschillende gebieden waar dus de Europese Unie potjes hebben. Waar wij dus ook gebruik van kunnen maken.
0: Zeker weten. Potjes met geld, maar ook kennis. Hè? Die kunnen we ook heel veel ophalen natuurlijk om hier toe te passen.
2: Ja, maar ook uitwisseling van kennis. Dat wordt eigenlijk al heel veel gedaan. Via verschillende regelingen. Maar waar vaak hulp echt bij nodig is, is het wel gewoon geld.
0: Altijd. En heb je nooit genoeg.
2: Geld is gewoon beschikbaar. Dus daar zouden we beter gebruik van moeten maken. Ook al zijn de procedures nu heel ingewikkeld. En je moet ook altijd een counterpart hebben in Europa.
0: Ja. Heeft het ook een beetje misschien te maken met toch ook dat we misschien niet weten van regelingen, maar ook een klein beetje de trots dat we niet het handje op willen houden? Of dat dan weer
2: niet? Nee, dat heeft echt niet mee. Het is echt heel ingewikkeld. Ik ben zelf ook wel eens betrokken geweest bij projecten. En waar je dan inschrijft. Maar dat moet je dan in een soort consortium doen, dus met andere Europese partners. En het zijn heel veel informatie wat je moet overleggen.
0: Je krijgt niet zomaar gratis geld natuurlijk.
2: Dat is
0: dus
2: de bedoeling, dat vraag je ook niet.
0: Ja, nee.
2: Maar het is echt een heel ingewikkeld proces waar je allemaal aan moet voldoen ook. Dus dat is dat maakt het soms lastig. Je moet eigenlijk echt doorgestudeerd hebben om het allemaal te kunnen begrijpen.
0: Oh, ook hoe het geschreven is alleen al bijvoorbeeld. Ja, net als juridische taal.
2: Het is echt heel moeilijk.
0: Ga er maar aan staan.
2: Er worden trainingen gegeven. Als je ooit tijd hebt om dat te volgen, moet je dat zeker doen. Dat doet het ministerie van de Economische Ontwikkeling. Die kunnen je daarbij helpen. Maar het is echt het is helemaal niet gemakkelijk.
0: Zullen we maar gewoon de experts hun ding laten doen en deze expert die dan gewoon lekker op het strand gaat liggen? Of mag dat?
2: Als jij op het strand gaat liggen, houdt niemand je tegen.
0: Nee, daarom. Was het dat, Nelly? Of hebben we nog iets te bekokstoven op dit moment?
2: Straks gaan we meer horen, althans in de middag, over het justitieel vierlandenoverleg. Vandaag is de laatste dag en is op de ministertop. En op de foto, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad zie je ook al die slimme koppen bij elkaar van justitie. En er zijn een aantal punten waar ze het over gaan hebben. Over onder andere versterking van de regionale samenwerking. Dus later op de dag meer daarover.
0: Oké, dat wordt dus duidelijker en duidelijker naarmate de tijd verstrijkt. Ja, zo werkt het toch. Het wordt vanzelf weer 5:00. Op dit moment is het precies 8:15 op je donderdagmorgen Paradise 103.1 in de vernieuwde ochtendshow met Jeremy en Nelly. Welkom, leuk dat je erbij bent. En dit is Tom Cochran.

0: punto.
1: Paradise FM met Juanes op 103.1. En straks duiken we Otro Banda in, want daar gaat op 26 september weer van alles gebeuren. Staat op zijn kop deze Kaya Kaya Street Party. Er is muziek, kunst, eten, er zijn ondernemers, duizenden mensen die door de straten trekken. Maar hoe bepaal je eigenlijk wie er op de podia staat en welke vendors mogen zich straks tussen al dat publiek presenteren? Nou, daar gaan we het zo over hebben, want om 7:15 schuiven Saïda en Danielle bij me aan en zij vertellen alles over de programmering en de vendors van Kaya Kaya. En misschien verklappen ze onszelf als iets wat je echt niet mag missen. Dat zouden we dan toch wel weer mooi meenemen. Straks rond 7:15 hier bij Paradise 103.1 in de vernieuwde ochtendshow met Jeremy en Nelly. En dit is Michael McDonald.

0: Maar wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevan.
2: Exactement.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.
5: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: We zijn er lekker op tijd mee. Het is 8:01. Het is tijd voor het allerlaatste nieuws. Het is verzameld en gelezen door Nelly Rosa. Bon dia.
8: Bon dia. Tientallen migranten zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens een bootoversteek van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Hulpdiensten troffen gisteravond voor de kust van Gran Canaria een stuurloos houten bootje aan met slechts 44 overlevenden en 5 lichamen. Volgens de autoriteiten dobberde het vaartuig bijna een maand op zee rond. De boot was op 7 augustus vanuit Gambia vertrokken met 127 opvarenden. Zeker 80 mensen zijn onderweg vermoedelijk overleden door honger en uitdroging. De overlevenden zijn opgevangen op Gran Canaria. De meeste van hen moesten direct naar het ziekenhuis. En een 13-jarige jongen uit Hoorn is gistermiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij werd rond 2:30 geschept door een auto en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De bestuurder is volgens de standaardprocedure verhoord. Hij bleek niet onder invloed van drank of drugs. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht en roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden. En lokaal nieuws, 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna €350.000 subsidie via de regeling Literatuur Caribe van het Nederlands Letterenfonds. Met het geld worden onder meer nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiermens en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Bekende ontvangers zijn onder andere de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de Openbare Bibliotheek op Bonaire. De regeling is bedoeld om de lokale literatuur en talen op de eilanden te versterken. Aanstaande maandag opent de nieuwe aanvraagronde. En Nederland maakt op Prinsjesdag bekend of er geld blijft voor de landspakketten op de eilanden. Er is nog 50 miljoen over van het oude budget, maar in het coalitieakkoord staat geen nieuw geld. De eilanden willen wel door en Curaçao eist bovendien heronderhandelingen over de voorwaarden. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
7: Dank je, Nelly.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Op een paar plekken vertraging waar je toch wel even rekening mee moet houden. Want dan kun je een appje sturen dat je een kwartiertje later bent. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu 16 minuten. En op de Camino de Verboy Nicolinha richting de Caracasbaaiweg daar 11 minuten. De data van de vluchten op Hato laat ook wat wijzigingen zien. Op dit moment de vlucht van Easy Air uit Kralendijk-Bonaire... die is 35 minuten vroeger gepland op dit moment, om 10:30. Is die aangekomen al? Dus ik zou snel zijn als je iemand moet ophalen. In plaats van 7:15 vanochtend dus. Dan is er ook nog een fikse vertraging. Bijna een uur vanuit Miami, American Airlines. De 2857. Die komt nu om 2:30 vanmiddag aan. Een uur eerder de TUI Fly vanuit Amsterdam om 3:30 vanmiddag.
9: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
10: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
11: Banco di Caribe.
12: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Deal-partner. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: En Manna is van de partij, maar ook Eros Ramazzotti.
6: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, Jeremy.
3: De Paradise FM ochtendshow.

Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM Ochtendshow.

0: kun je dat beter met goede energie doen, toch? Mana, Clavado en hun bar. Het is 14 over 8. Je luistert Paradise FM op 103.1. Ah, zo. Nou, zijn we er klaar voor?
1: Paradise FM.
0: Om eens even in een goed gesprek te duiken, maar wel over echt iets ontzettend leuks. Want het is bijna 26 september. Ja, voor je het weet is het daar. Natuurlijk hebben we eerst nu een ander festival, maar daarna, dan gaan we naar Otrobanda. Dan staat er één groot podium, of ja, eigenlijk een hele grote street party, hè. Kaya Kaya Street Party. Muziek, kunst, eten, ondernemers. Heel veel mensen komen samen in alle straten. Er zit een enorme organisatie natuurlijk erachter daar. Wie krijgt straks het publiek aan het dansen? En hoe zorg je ervoor dat je als vendor niet verdwaalt tussen al die andere ondernemers? Daarover praat ik met Zaidi. Zij is nog onderweg. Maar Daniela van Kaya Kaya, jij bent wel hier. Hallo, bon dia.
2: Hi, bon dia Jeremy.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja, ik zei het. Kaya Kaya komt eraan natuurlijk. Dus, en heel veel festivals ondertussen ook al. Dus.
0: Het houdt ons allemaal wel bezig.
2: Zeker maar weten.
0: Daar is het leven toch voor, hè, om van dit soort dingen te genieten. En dat gaan wij doen, 26 september. Het is nog een paar weken weg. Maar ja, hey, volgens mij heb jij alles in kan en kruiken wat de vendors betreft, toch?
2: Ja, zeker. We hebben heel veel nieuwe aanmeldingen. Dus dat is ook al leuk dat het gewoon organisch ook al groeit. En je kan het publiek de reguliere mensen aanbieden. Weet je, zo'n kokribbenblok, Carco Royal, Mimojito van de cocktails. Die zijn er ook. Maar we hebben ook heel veel nieuwe mensen. Dus dat is leuk.
0: Mooi, ja. Food vendors, de retail, kunst, andere creatieve sectoren. Wat zoeken jullie eigenlijk überhaupt in een goede vendor daar? Wat kunnen de mensen verwachten?
2: We zoeken een balans meestal. Want je hebt de vendors die betalen, zeg maar. Maar je hebt ook de vendors uit de buurt zelf. Dus mensen die bekend staan. De familie De Maas bijvoorbeeld. Die bekend staat met haar pan custoba. Dus zij staat regelmatig. En we bieden dus ook extra aandacht aan deze buurtbewoners. Want het zijn toch wel soms mensen die is toch al wat meer aandacht een beetje nodig hebben met hun setup. En wij bieden ook dus tools aan voor deze vendors. Voor het inschrijven, maar ook voor hoe presenteer je jezelf. Dat soort dingen eigenlijk. Dat zij dus ook leuk kunnen meedoen met de Kaya Kaya. Want het is toch al duizenden man wat erop afkomt.
0: Ja, echt veel.
2: En ik moet ook weten van grote hoeveelheden kunnen aanbieden wat jouw producten zijn.
0: Ja.
2: Dus wij zoeken daarin ook al de balans tussen vendors die dit aankunnen. En natuurlijk heb je ook al de kleinere en de niche en de retailproducten. Dat is weer wat anders.
0: Ja, het moet zeg maar economisch mooi netjes eerlijk verdeeld zijn. En jullie helpen daarmee. Hè? Jullie bieden ook dus tools aan. Is het eigenlijk voor een goede verkoopavond voor die vendors? Is dat het doel? Of hoop je dat Kaya Kaya voor sommige ondernemers echt een opstap wordt naar nog iets groters?
2: Ja, het is beide. All of the above eigenlijk.
0: Ja?
2: Bepaalde vendors, bijvoorbeeld Esnaf, dat is een Turkse dame. Zij gaf aan Kaya Kaya, vorig jaar was haar zo eye-opening en ook zoveel nieuwe klanten geworven. En ze maakte van die vegan balls, maar ook weet je, kibbeh, hummus platters, dat soort dingen. En ze is daar zo bekend van geworden. Dus het is niet alleen hoge massa verkopen. Sommigen willen dat ook helemaal niet.
0: Nee.
2: Juist in een niche bij een arthouse staan bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En anderen willen wel juist bij de high traffic plekken staan. Dus het is, we houden daar ook rekening mee met bepaalde vendors. Die zeggen van, hey, ik wil op deze soort plekken staan. De andere zeggen, ik wil op dat soort plekken staan. Ze hebben andere doelen.
0: Ik snap
2: maar het is sowieso promotie voor zich. Dus daarom stuur ik ze ook aan. Ik geef altijd een document mee met, hey, hier kan je decor dingen halen. Bijvoorbeeld bij Akkerman kan je mooie tafellaken in jouw brand kleur halen.
0: Oh ja.
2: Dit jaar gaan we geen tokens gebruiken. Dus dat is ook al leuk.
0: Wat zeg je nou? Maar hoe gaan we dan dingen bestellen en betalen?
2: Gewoon met de pinpas.
0: Dus je kunt gewoon swipen gewoon. Lekker makkelijk.
2: Swipen, ja. Dus we hebben ook contact met MCB om dus dit te faciliteren. Mm. Bestaande MCB-klanten, daar faciliteren wij in dat zij ook een swipe-machine kunnen krijgen.
0: Ja.
2: Dus het is ook al, wat ik vooral de mensen mee wil geven, is je kan met diverse betaalmethodes betalen. Maar neem ook vooral cash mee, want vooral deze buurtbewoners bijvoorbeeld, die hebben dan geen swipe-machine. En die willen dat ook helemaal niet. Dus algemene bars, de general bars van Kaya Kaya, dat gaat wel alleen swipe only zijn. Maar je hebt wel ook al de vendors, zoals een kleine retail vendor, die wilt ook helemaal geen swipe machine. Die wilt misschien een bankovermaking. Ik zeg ze altijd van maak een QR-code of een send to
0: praat.
2: Ja. En dan ook gewoon cash.
0: Ja. Alles wordt geregeld, gefaciliteerd. Ik hoor het. Ik hoor een heleboel dingen over lekker eten ook. Nelly, ik ga een carrière switch maken, denk ik.
3: Wat ga jij doen?
0: Ik ga naar ga voor Kaya Kaya werken en al die vendors dan ondersteunen.
2: Je krijgt meestal ook een hapje van de vendors. Als
0: ja, daarom. Ik snap het wel.
4: Jij bent snel tevreden. Heb je zo'n kleine hand?
0: Ja. Liefde van de man gaat door de maag, absoluut. Kaya Kaya is inmiddels zo groot, Daniella. Je kunt onmogelijk alles op één avond zien. Gewoon even aan jouw persoonlijke vraag. Wat moeten we niet missen? Wat wil je dat de bezoekers niet gaan missen? Kun je een plek noemen, een podium of misschien wel een vendor?
2: Ja, ik zal eerst even zeggen waar Kaya Kaya is. Ik weet niet of iedereen dat weet. Dat Kaya Kaya zit hier dus tussen het Bari Hotel. Mm-hmm. Het Bari Hotel inclusief. En je loopt richting de brug.
0: Ja.
2: Dan kan je of doorlopen door zo'n smal straatje heen. Onder de brug. Of je kan bij de Trapi Colorido, die gekleurde trap. Die wij meeste mensen kennen.
0: Ja, is prachtig. Ja, iedereen maakt ook foto's natuurlijk.
2: Ja. Dus die plek vooral wil ik benadrukken. Want je hebt aan de onderkant van de trap, zeg maar, of de beneden etage, heb je ook een stage. Je hebt op de bovenetage heb je ook al twee stages eigenlijk. Van de Open Shermanology heb je één. En aan de andere kant heb je een andere stage. En daartussen heb je ook allemaal vendors. Je hebt dan de Caribbean Market, gaan we dat benoemen. En dan heb je ook allemaal verschillende soorten vendors. Je hebt ook Confetti & Company, die gaat ook in deze area bevestigen. Je hebt ook een paar food trucks. En ja, we balanceren het ook allemaal. Want we moeten natuurlijk rekening houden met het aanbod van iedereen.
0: Nee, tuurlijk. Kijk, het evenement, de hele street party, is veel groter dan dat. Maar vooral daar, bij de trap, daar zeg je van, dat is een mooie area. Daar kun je je hele draai wel vinden.
2: Want de andere plekken zijn meer de high traffic spots. Maar hier is het meer een beetje de niche area. Dus daar heb je een lekker pizzatje. En we lopen met de vendors. Komende zaterdag.
0: Nelly, jij kunt ook knoppen bedienen hier. Ik ga nu weg met Danielle. We gaan nog wat voorproeven. Ja, oké. Okay.

0: eerlijk, hè, de beste muziek ooit gemaakt met Mark Knopfler en zijn band. En what it is now. Nou, wat er aan de hand is hier bij Paradise om 9:15... is dat er een prachtig festival aankomt en dat we daar vanochtend bij stilstaan. Kaya Kaya Street Party. En Danielle, we hebben net al eventjes over de vendors gehad. Lekker eten, jullie verzorgen van alles ook voor ze. Voor de lokale vendors, voor de... Ja, het is een mix van vendors eigenlijk, hè, overal vandaan. Er is lekker eten, er is heel veel te doen. Maar we hebben nog een heel ander belangrijk onderdeel van dit festival. En wat is dat volgens jou?
1: Ja, dat is de muziek.
0: Ja, de programmering. Zei die, Bandia. Nee, geen Saidi meer. Nou, die moeten we dan eventjes gaan terugbellen. Want ze was onderweg hier naar de studio. Maar er was iets verkeerd gegaan onderweg. Kijk eens, even kijken of dat hij het nog doet zo. Hop. Ja!
2: Bon dia,
0: daar zijn we dan. Hier op de radio.
2: Ja, nu wel.
0: Met Danielle aan de microfoon. En die zei van, ja, we moeten het volgens mij ook naast de vendors over de programmering hebben. En daar weet jij alles van, toch?
2: Zeker, precies, ja.
0: Hey,
2: dat,
0: welkom.
2: Dat is aan.
0: Welkom in de uitzending. Hè. We hebben meerdere podia en honderden performers op Kaya Kaya Street Party op 26 september. Ja, hoe maak je überhaupt keuzes tussen de artiesten? Want er zijn zoveel goede leuke acts.
2: Ja, het is elk jaar echt een interessant geval. Voor mij zeker, want ik krijg belletjes van alle kanten op. We willen heel graag meedoen bij de Kaya Kaya Festival. En ik moet ook rekening houden met degenen die echt met ons zijn samengegroeid.
0: Ja.
2: En ook artiesten die gedurende het jaar gewoon hun best heel goed hebben gedaan. Dan wil je hun ook die podium toch geven. En we focussen vooral op lokale artiesten en onze diaspora. En we moeten het ook verspreiden onder alle genres. En leeftijden. Dus het is wel een rekensommetje.
0: Ja, stijlen, tijden, leeftijden. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou dat iemand die avond eigenlijk niet alleen komt feesten, maar ook echt iets van Curaçao hoort en ontdekt?
2: Nee, dat is super belangrijk voor ons. Zoals ik het heb gezegd, we focussen echt op lokale artiesten, maar dan ook focussen op onze cultuur. Dus je hebt ook ritme culturaal, ritme combina, tamboe, dus alles die echt van ons is, ten eerste. En dan doen we ook altijd wel van urban en internationale variaties erbij. Maar voor ons is het belangrijk, want Kaya Kaya is het moment om Curaçao eigenlijk een beetje te verkopen aan de buitenlanders ook die komen kijken wat we eigenlijk allemaal daar hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dus we moeten dat doen. Het is het grootste festival van het eiland. Dus we moeten gewoon onze mensen en cultuur voortzetten.
0: Ja, je bent al behoorlijk bezig met de luisteraar te overtuigen, hè, om naar Kaya Kaya Street Party te komen op 26 september. Maar als je nou iemand die er nog nooit is geweest één muzikale verrassing van deze editie zou mogen verklappen, wat zou je dan zeggen? Wat zou je zeggen? Ja, kom maar door.
2: Eén is gewoon onmogelijk. Want het gaat om eigenlijk, ook qua smaak. Hè? Want hoe oud ben je? Wat voor muziek hou je eigenlijk een beetje van?
0: Ja.
2: Want we hebben per etnia eigenlijk zo'n beetje een specifieke concept. Maar voor dit jaar, wat we heel leuk hebben, die van Nederland komen, maar zijn ook onze mensen, is de Dope Area. Die zijn bij de Mirador boven. Dat is een hele mooie uitzicht voor onze handelskade. Een beetje van anders de brug ook, dat krijg je daar. Maar ze komen met Sherman On mogelijk.
0: Ja,
2: want het gaat om eigenlijk, ook qua smaak. Hè? Want hoe oud ben je, wat voor muziek hou je eigenlijk een beetje van?
0: Ja.
2: Want we hebben per etnia eigenlijk zo'n beetje een specifieke concept. Maar voor dit jaar, wat we heel leuk hebben, die van Nederland komen, maar zijn ook onze mensen,

0: dat heb ik begrepen.
1: Zeker, zeker. Ze zijn internationaal heel groot en bekend.
2: Ja, ja.
1: Dus we houden het een eer om hun daar te hebben.
2: Hey, Kaya Kaya die noemt zichzelf eigenlijk meer een movement. Hè. Het is veel meer dan een festival. Als we nou een dag later kijken, het is 27 september inmiddels. Hè, en ook voor jou, Danielle, denk eens ook eventjes mee. De rommel is opgeruimd. Iedereen is naar huis daar in Otterbanda. Wat moet Otterbanda dan daadwerkelijk beter zijn geworden?
3: Saidi, the stage is yours.
2: Hoor je dat, Saidi? Danielle die legt hem bij jou neer.
1: Ja. Oh, oké. Mag ook. Ja, kijk, voor ons is het altijd Leave It Better Behind. Dat is het concept van Kaya Kaya en Ku Amor van Otterbanda. Dus we doen het echt allemaal, de hele team met veel liefde voor Otterbanda. En om het gewoon altijd beter achter te laten.
2: Ja.
1: Dus je kan denken sowieso wat echt bekend is. Dus mooie murals die we, in deze area, we waren al hier eerst. Maar we moeten dingen gewoon opnieuw opknappen, et cetera. De buurtbewoners moeten zich ook heel proud feeling krijgen van hey, wij wonen hier en jullie komen één keer per jaar hier feesten of gedurende een jaar naar de andere activiteiten die we daar heel graag ook organiseren. Maar Otterbanda is gewoon het hele jaar door mooi om daar doorheen te lopen. En het is voor hun echt nice dat ze hun dus daar wonen.
2: Mm-hmm.
1: Dus het is altijd dat we dingen opknappen, mooi maken en ook toch ook opportunity geven aan de mensen van Otterbanda zelf om als kleine ondernemers misschien dingen te verkopen en dan daardoor ook bekend worden daarvoor. Yeah. De businesses die daar in de area zijn ook, die krijgen ook een boost. En natuurlijk ook artiesten die zelf van Otterbanda komen, jongeren en ouderen, nemen we ook altijd mee in de programmeren. Dus hun krijgen ook exposures die misschien langdurig worden.
2: Fantastisch. Dit klinkt als een mooi totaalfestival op 26 september. Kaya Kaya Street Party. Danielle, nog iets toe te voegen tot slot?
3: Nou, kom genieten, zou ik zeggen.
2: Nou, ben je het daarmee, Saidi?
1: Ja, hoor.
2: Oké, dames, hartelijk dank en veel succes nog in deze laatste weken met de rest van de organisatie, hè?
3: Dankie.
2: Op Paradise zometeen het laatste nieuws onderweg. Nelly heeft het voor je verzameld.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
6: Cadre Vent.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Cadre Vent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vent. Vier wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer.
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre vingt.
6: Exactement.
8: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
9: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim.

0: all in your hands. Enya, feel secure.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Het laatste nieuws om 8:56. De hoogste tijd is daarvoor. Nelly Rossa leest het. Bon dia, Nelly.
1: Bon dia. Onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid vanaf komende maandag ook geldt op mbo-school Elygia Martier. Volgens de vakbond is dit de enige sbo-instelling op Curaçao die het protocol weigert te hanteren, terwijl er niet genoeg airco's zijn. Doen noemt de situatie voor studenten en docenten onmenselijk en stapt naar de onderwijsminister om maatregelen te nemen. En een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de FD Roosevelt heeft vanmorgen vroeg geleid tot een grote ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning met spoed verlaten. De brandweer wist een vrouw te redden die vast zat op de bovenste verdieping van het gebouw. Twee appartementen liepen zware schade op. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de brand mogelijk is ontstaan na een relationeel incident. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar een verdachte. En internationaal nieuws, een Amerikaanse juf is viraal gegaan met een opvallende oplossing tegen stank in de klas, een speciale scheethoek. Omdat ze zelf een zwakke maag heeft, richtte ze een hoekje in met luchtverfrissers en een bordje dat waarschuwt voor harde windstoten. Leerlingen mogen daar zonder te vragen naartoe om discreet een wind te laten. Filmpjes van de zogeheten gas station zijn inmiddels tientallen miljoen keren bekeken en de juf krijgt uit alle hoeken van de wereld lof en sponsorpakketten met luchtverfrissers.
0: Wauw, fantastisch dit. Creatief ook. Ja, ik moet dat thuis ook doen, denk ik. Ja, zo'n hoekje maken.
1: Oh, god.
0: Ja, maar een keer niet in de keuken. Ja, denk ik. Wat leuk. Maar ik snap wel dat dit viraal is gegaan trouwens. Ja, want dit is een mooi initiatief.
1: Het is hartstikke leuk en het is voor de kinderen ook plezier. Dan kunnen ze dan een windje laten.
0: Nou, oké. Zullen we maar die geurige zaken achter ons laten op dit moment dan?
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Oh, dit is het hoekje van de files, van de vertragingen. Nog een behoorlijke van 8 minuutjes waar je op dit moment rekening mee moet houden om bijna 9:50 op de Krakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Caminda Roysanto. 8 minuten dus. Kijk even naar Hato, daar is de American Airlines, de 2857 uit Miami. Bijna een uur vertraagd, die komt nu vanmiddag om 2:30 aan.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Een paar minuutjes later dan normaal besproken, gebruikelijk. Het krantenoverzicht hoor je na Johnny H. Jazz of Paradise. And I don't wanna be a hero.

0: Ja, en toch denk ik, lieve Nelly, dat ik die carrière switch echt ga overwegen om voor Kaya Kaya te gaan werken. Met al die vendors en lekker eten. En ja, ik ben wel een vreedzak hoor, wat dat betreft. Ik hou wel van een goede hap. Je staat hier van die droge knopjes in te drukken.
1: Uh-huh.
0: Ja, ik kan toch beter daar het gas aansteken en een lekkere stoba maken, toch?
1: Nou, weet je wat we in het verleden nou hadden?
0: Nou?
1: Chivisbe onder andere, die bracht ons wel eens van die lekkere hapjes.
0: Oh, ach, waar is die tijd gebleven?
1: Juist, en ook de vissenboer voor een supermarkt, die kwam ook altijd met heerlijke haring.
0: Ja, we vissen hier naar meer, lieve mensen. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Hoppa, we slaan de pagina's weer open. Daar heeft geen vis in gezeten. Niet op zijn Engels, zeg maar, vis en chips, nee. Daar zat wat anders in. De inkt is gedrukt, Nelly. Wat lezen we allemaal vandaag?
1: Nou, dat Aqualectra op schema ligt, want...
0: Yes!
1: Deze week is een van de... drie van de nog defecte productiemachines alweer in werking wordt gesteld. Mm-hmm. Dus we hebben goede hoop dat deze week nog een machine wordt gerepareerd. Want eindelijk is het bestelde nieuwe motorblok voor een van de eenheden zal dus arriveren. Ze liggen op schema, zeggen ze. Ik ben blij dat dat zo is, want eerder kregen we ander nieuws, dus dat die windturbines op het terrein van de Isla, dat die nog niet gereed zijn om in gebruik te worden genomen. Maar er is wel weer meer wind, dus ook dat qua windenergie ziet er hoopvol uit, in ieder geval qua capaciteit. Nu we het toch ook hebben over energie.
0: Mm-hmm.
1: In het Antilliaans Dagblad is ook een brief van een bedrijf, Eco Capital Curaçao. Zij willen heel graag met Virginio Brownbill, of eigenlijk met de Staten, een vergadering hebben om eigenlijk te gaan praten over het energiebeleid op het eiland. En dan voornamelijk over hoe er wordt gekeken naar duurzame energie. Er is vooral interesse in windenergie, maar zonne-energie, daar valt eigenlijk nog een hoop te winnen.
0: Ja.
1: En zij zijn bang dat met de voorgestelde plannen die er zijn, dat er voorlopig niet wordt geïnvesteerd in zonne-energie. Nou, dit is zelf een aanbieder van zonne-energie. Ze willen kleine zonneparken opzetten, die dan kunnen zij dat weer verkopen. De opgewekte stroom willen zij dan weer verkopen aan Aqualectra.
0: Ja.
1: Die dat dan weer kan meenemen in
0: snap
1: de energiemix.
0: Maar,
1: en
0: ja,
1: dat dan kan.
0: Maar kunnen we dan die zonneparken op de daken gewoon van de mensen thuis leggen met subsidies of weet ik wat, dat iedereen thuis gewoon een klein zonneparkje heeft, zichzelf ook kan voorzien en dat alles, dat hele systeem aan elkaar geknoopt is en dat dat gewoon...
1: Je kan allerlei constructies bedenken, maar voor dit bedrijf is het even, zij willen zelf
0: zo'n
1: zonnepark bouwen.
0: Tuurlijk.
1: En dat dan een concessie daarvoor krijgen. Daar moet je natuurlijk een vergunning hebben van de toezichthouder. En dan kan Aqualectra dat dan weer distribueren. Alleen, wat zij hebben dus laatst een presentatie gekregen en daaruit blijkt dat Curaçao tot 2035 geen grote nieuwe stroominstallaties nodig heeft. De voorkeur zou tot 2040 uitgaan naar windenergie. En dat betekent dat nieuwe initiatieven voor zonne-energie dan geen vergunningen meer krijgen om stroom op te wekken en te verkopen. Nou, dat is dit voor dit bedrijf is dat niet de gewenste route die moet worden ingeslagen. Want dat betekent dus dat bepaalde projecten die zij al op touw aan het zetten waren, dat dan niet doorgaan.
0: Ja.
1: Zonder vergunning, dan valt het model dat zij dus hadden bedacht.
0: Ah, tuurlijk.
1: In het water.
0: Snap ik.
1: Dat vinden ze natuurlijk heel zonde. En ook omdat er toch wel investeringskansen liggen. Dus wij willen heel snel met het parlement op de tafel zitten om te kijken dat er toch nog invloed kan worden om dit plan aan te pakken. Zodat zij dan toch nog ook kunnen meeprofiteren van... laten we zeggen, de groene of de energietransitie op het eiland.
0: Ja, die is nodig, absoluut. En de overheid, dat zei je net, die spreekt over tot 2040 circa, dat het voor de windenergie...
1: Energie willen ze dus instoppen.
0: Ik denk dat zij met een hele grote adviseur uit Amerika hebben gesproken, denk ik. Die heeft advies gegeven aan de overheid om het op windenergie te houden.
1: Mm.
0: Is de Amerikaanse juf natuurlijk met een scheethoek geweest. Ja, dat kan niet anders, ja.
1: Oh.
0: Dat is een briljante oplossing. Laat de kinderen maar lekker doen, toch? Ja, wind genoeg, windenergie.
1: Oh,
0: oké, sorry. En door.
1: Ja, en nog even heel kort weer terug naar dat de Caribische eilanden dus nog niet alle financiële kansen benutten die de Europese Unie aanbiedt. Dat zei staatssecretaris Erik van den Burg gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer met de commissie Koninkrijksrelaties. Volgens Van den Burg zijn dus de Europese procedures ingewikkeld en is de uitvoeringscapaciteit op de eilanden beperkt. En daarom wil Nederland dus meer ondersteuning bieden bij het aanvragen van EU-subsidies voor projecten op het gebied van onder meer dus weer energie, digitalisering en ook bereikbaarheid.
0: Helemaal top. Ja, ik zeg, laat het geld deze kant op komen en verduurzamen met z'n allen en de rotzooi langs de weg opruimen. Zullen we dat ook afspreken? Dat gaan we natuurlijk ook binnenkort doen. Hè? De Green Wave op, wat is het, 19 september? Ook nog eens een keer om het eiland schoon te maken. Want dat, voor mij hoort dat ook bij verduurzamen namelijk.
1: Ja, 18 en 19 september. Twee dagen dat dan verschillende mensen hun handen uit de mouwen steken om dus het eiland schoon te...
0: En de handjes laten wapperen hebben ook weer windenergie. Ook weer. Hey, hoe makkelijk is het, lieve mensen? Kijk, we jagen zelf de energie aan. Dankjewel Nelly weer voor het laatste krantenoverzicht hier in deze ochtend. En heb je al een Lora-woord verzameld? Zometeen het Lora-woord van de dag?
1: Nee, die is er.
0: Oké, spannend. Over een paar minuten. Na Robert Palmer. Hier zijn ze samen met UB40. I'll be your baby tonight.

0: beste John Mayer. Verduurzaming, alles lekker opruimen. Hij laat het gewoon met z'n allen doen.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Nelly. Lieve, lieve Nelly. Je hebt van alles weer de moeite genomen, alles bij elkaar gezocht. Je hebt een afweging gemaakt. Het was een lange lijst van woorden vandaag, maar wat is er uitgekomen voor het Laura-woord van de dag?
2: Een hele goede vraag. Vandaag is het geworden Tirapunya.
0: Kira of Tira?
2: Tira.
0: Tirapunya.
2: Tirapunya.
0: Tira. Dat is een tirade om iemand even te zeggen waar het op staat.
2: Het is eigenlijk meer een soort bedekte boodschap om iets onderhands of stiekem aan te duiden. Zo wordt het dan een soort steek onder water, kan je eigenlijk zeggen.
0: Oh, het is een beetje gemeen ook zelfs. Het is niet boos worden, maar het is gemeenheid.
2: Ja, het kan gemeen, het kan ook een soort grapje zijn. Het is een, niet per se gemeen, maar het is wel iets dat je niet direct, een beetje, legt het een beetje verbloemd, vertel je het uit.
0: Ja, mooi weerspelen eigenlijk.
2: Dat vind ik niet precies hetzelfde. Maar bijvoorbeeld tirapunya is als ik... je weet dat ik van lekker eten hou. En dan maak je dan zo'n opmerking waarbij je eigenlijk wil vertellen dat ik een veelvraat ben. Maar je zegt het op een wat meer verbloemde manier.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld de tirapunya bijvoorbeeld. Ik zeg het op een fatsoenlijke.
0: Ja, je kunt er bij elkaar geland zeggen, ben jij een viswijf geworden? Maar dat is ook weer zoiets. Nee, inderdaad, ja. Tirapunya.
2: Een hint geven, ja.
0: Oké, Tirapunya.
2: Tirapunya.
0: En dan begin je weer over eten. Moet ik dan toch weer die carrière switch gaan doen de verhalen van Kaya Kaya, Street Party eerder vanochtend? Potverdorie zeg.
2: Ja, je staat hier al van zessen, dus dan begin je wel ondertussen aan eten te denken.
0: Het is bijna lunchtijd, inderdaad, ja. Weet je waar het ook bijna tijd voor is? Het is bijna tijd voor Curaçao Noordzee Jazz Festival. Vanmiddag vanaf 4:00 zijn we live. Laten we eens even een lekkere track draaien van een artiest die we vandaag gaan zien.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Ταξιδάκι Couture de France. Start Bodia con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. E brinda con vino boss a Vion Blanc, vino noir o frosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Sports. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons

0: Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een grote brand in een appartementencomplex aan de Franklin Delano Rooseveltweg heeft vanmorgen vroeg geleid tot een ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning verlaten. De brandweer redde een vrouw van de bovenste verdieping. Twee appartementen raakten zwaar beschadigd. De brand ontstond mogelijk na een relationeel incident. De politie onderzoekt de zaak en zoekt een verdacht. Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid huurt de 22-jarige buitenspeler van Rotherham United en heeft een optie tot koop bedongen. Marta is geboren in Rotterdam en speelde 8 interlands voor Curaçao. Hij kwam eerder uit voor Ajax en Beerschot. Bij Ajax speelde hij 12 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Dan nog internationaal nieuws. Een 13-jarige jongen uit Horen is overleden nadat hij woensdag rond 2:30 middags op de Rijnweg door een auto werd aangereden. Hij fietste daar en overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak. De bestuurder is verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs. De Russische president Vladimir Poetin ziet een kans op een akkoord met Oekraïne. Dat zei hij donderdag op een economische conferentie in Vladivostok. Volgens Poetin moeten Rusland en Oekraïne het conflict uiteindelijk zelf oplossen. Hij zegt dat Rusland genoeg vrijwilligers vindt en ontkent plannen voor een nieuwe mobilisatieronde. Peter Flemmix, directeur van Ongehoord Nederland, zegt dat de omroep doorgaat met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven over mogelijke intrekking van de erkenning. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. Niemuller vertrok bij de omroep. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Nu, Jeremy Kesseler. Het is even na 9 uur en ik draai Frankie Valli in de Four Seasons.

net mee in, ja, bekend eigenlijk, hè, zo moet ik het zeggen. Dan ga je dat spelletje weer doen. MC Hammer, altijd weer leuk om te horen. You Can't Touch This. Can't Touch This. En Frankie Valli en The Four Seasons met December 1963. Tropische verrassing, Shakira is onderweg. Zo na 9 uur hier in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jerry Biannelli hier tot aan 10 uur. Neem je mee, lekker richting deel 2 van je ochtend, richting Joris Reer. Maar ook richting vanmiddag. Ja, voor je het weet is het 4 uur. En dan horen we daar Vanessa Werkhoven. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz. Vanmiddag gaat het beginnen. 3 dagen lang doen we verslag van de sfeer voor en achter de schermen. We draaien de muziek die je daar hoort. We spreken de mensen. Nou, zeker reden om te luisteren. Dus snel door met allemaal leuke dingen.

0: Ed Sheeran, Paradise FM 103.1. Zeg, hoe is het met je honger op dit moment?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Kun je al aan een lekkere hap denken of niet? Misschien wat Italiaans. Pizzaatje, pastaatje. Op deze 3 september spelen we de nieuwe editie van de Muziekquiz voor een diner voor twee bij Il Forno. Ik heb het fragment voor je en we gaan lekker in z'n achteruit.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: En vooral dat laatste verklapte het een klein beetje bij mij toen ik hem net even buiten de uitzending voor mezelf beluisterde. Denk ik, weet ik deze? Dat laatste maakt het wel duidelijk. Heb jij een idee wie je achterstevoren hoorde, titel en artiest? App dat naar 675-1031. Of gebruik de Paradise FM app op je mobiel. Zend het in. Meerdere keren mag je meedoen vandaag. Wie weet is dat diner voor twee van de Ufono straks wel voor jou.
1: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM ochtendshow.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Dames en heren, welkom aan boord van
4: The Mermaid.
3: Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtripsen Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland. Relax bij onze eigen beachhouse.
2: Superfast. The superfast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Dames en heren, welkom aan boord van
4: The Mermaid.
3: Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao.

0: Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: half tien.
1: Onrust over extreme hitte op Elige Martier SBO. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid vanaf komende maandag ook geldt op SBO-school Elige Martier. Volgens de vakbond is dit de enige SBO-instelling op Curaçao die het protocol weigert te hanteren terwijl er niet genoeg airco's zijn. Doen noemt de situatie voor studenten en docenten onmenselijk en stapt naar de onderwijsminister om maatregelen te nemen. En Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De 22-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Rotherham United, waarbij de club uit Velsen-Zuid tevens een optie tot koop heeft bedongen. De in Rotterdam geboren Marta is achtvoudig international van Curaçao. Afgelopen zomer zat hij op de bank tijdens het WK. Volgens Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar, is Arjani een speler die al veel ervaring heeft opgedaan op een goed niveau. Hij heeft een sterke opleiding genoten, kent het Nederlandse voetbal uitstekend en brengt snelheid en energie met zich mee. De club ziet in hem een speler die zich verder kan ontwikkelen en tegelijkertijd direct iets kan toevoegen aan de selectie. Marta speelde tussen 2015 en 2024 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van samenwerkingspartner Sparta. In die jaren groeide hij uit tot Mr. Jong Ajax. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Vincent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle.
3: En een heerlijk muzikaal ritme dat je nooit meer loslaat bij Gloria Estefan.

Een klein beetje heb ik hier door het draaiboek zitten bladeren. Van links naar rechts, van voor naar achter. Denk, zie ik dan wel goed? Jazeker, vanmiddag vanaf 4 uur zijn we live vanaf Curaçao North Sea Jazz. En dat doen we niet alleen. Paradise FM en Dolfijn FM bundelen de krachten onder de noemer Curaçao North Sea Jazz Radio. Dat gaat bijzonder worden. Ik zou zeker inschakelen. En dan geeft Vanessa vanmiddag ook dat heerlijke diner voor twee bij Il Forno weg in de muziekquiz. Live vanaf locatie. En we spreken daar natuurlijk met heel veel mensen. Wordt een dolle boel. Het is een bijzondere dag voor ons en voor jou. Hier op 103.1 dus. En

Ja, oké, okay, de boodschap is duidelijk. Joris Reer staat hier en zegt... Hey, beat it. Het is tijd voor meer muziek in de ochtend tussen 10 en 12... richting de lunch, richting Pepijn. En dat gaat hij voor je verzorgen, dus dat komt helemaal goed. En dit was Michael Jackson en beat it naar Paulina Rubio. En ik heb Pieter Andre nog voor je. En ja, maak je klaar. Vanmiddag om 4 uur is het zover. Dan zijn we live vanaf Curaçao, North Sea Jazz. Een bijzondere aangelegenheid.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.

0: Paradijs FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. Een grote brand in een appartementencomplex aan de Franklin Delano Rooseveltweg heeft vanmorgen vroeg geleid tot een ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning verlaten. De brandweer redde een vrouw van de bovenste verdieping. Twee appartementen raakten zwaar beschadigd. De brand ontstond mogelijk na een relationeel incident. De politie onderzoekt de zaak en zoekt een verdacht. Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid huurt de 22-jarige buitenspeler van Rotherham United en heeft een optie tot koop bedongen. Marta is geboren in Rotterdam en speelde 8 interlands voor Curaçao. Hij kwam eerder uit voor Ajax en Beerschot. Bij Ajax speelde hij 12 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Dan nog internationaal nieuws. Bij Amerikaanse aanvallen zijn 3 Iraanse legerpiloten en 6 marineleden omgekomen. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De aanvallen vonden plaats in de nacht van dinsdag op woensdag in het zuiden van Iran. De strijd tussen Iran en de Verenigde Staten laaide afgelopen weekend weer op. Vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden na het drone-incident op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Volgens Berlijn zaten de Russen achter de aanval. Het Britse ministerie zegt solidair te zijn met Duitsland. De Russische ambassade noemt de beschuldigingen onbewezen en absurd. Ongehoord Nederland gaat door met de strijd voor het voortbestaan. Het commissariaat voor de media heeft de minister geschreven dat de erkenning mogelijk wordt ingetrokken. Aanleiding zijn uitspraken van hoofdredacteur Joost Niemuller over Hitler. De video is verwijderd en Niemuller is vertrokken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Paradise FM.

0: Goedemorgen, hallo.
1: Deze is wel een beetje... Deze klinkt wel een beetje spookhuizerig.
2: Een beetje spookhuizerig?
1: Ja, het spookt een beetje, heel
2: Ja, die gaat niet helemaal lekker, hè?

0: Spookhuis.
1: Harder.
0: Kom er heel slecht door, of niet?
1: Ja. Dan, nee, dat... ben ik er al niet. Dan ben je er al niet.
0: Zo, ja, twee vingers, hè, wat er gezegd.
1: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is op locatie misschien ook niet zo handig.
0: Zal jou eens even twee vingers geven?

0: Hoi, hallo daar. Een hele goede morgen, morgen.
1: Ja, maar dan moet je gewoon zo praten. Zeg maar. Zo. Want als je hier zit, dan doet hij het ook wel, maar dan hoor je hem klapperen.
2: Want, anders moet je kan hij niet iets meer open?
1: Zet hem iets harder dan. Dan kun je hem iets harder zetten. Daar met dat schuifje bij numero dos.
2: Ja.
1: Een hele goede morgen allemaal, dames en heren. We zitten hier live op het festival. Festival. Heb je hem al harder staan?
2: Jerry belt.
1: Oh god.
3: Ja.

0: Ja, waar is dit knopje voor?
1: Paradise FM.
0: Oepsie. Het is Paradise op deze donderdag, de 3e van september. Live al vanaf het festivalterrein van Curaçao Nordic Jazz, waar het vanavond gaat beginnen. Ja, en ik zit hier samen met onze technisch wonderkind Dani van der Beek.
2: Bon,
0: Dani,
2: ja.
0: Het bleek dus dat wij net dwars door Van Velzen heen aan het tetteren waren.
2: Ja, jij werd gebeld inderdaad.
0: Nou, niet één keer. Ik word echt nu nog steeds gebeld. Ja. En geappt, Joris, on air.
2: Oeps,
0: je bent
2: op. Ja, er zit een bepaald knopje op ons mengpaneel. En blijkbaar stond die aan en die had uitgemoeten.
0: Ja.
2: En dat was een beetje onhandig. Ja. Maar goed, het geeft wel een live gevoel. We zijn de apparatuur aan het testen. Kijken of dingen werken of niet werken. Het werkt. Het lijkt.
0: Het iets te goed zelfs.
2: Iets te goed inderdaad.
0: Ja. Oké, okay, ja.
2: Een beetje onhandig. Ja.
0: Beschouw het als een proefrijsessie, hè? Het is net zoals met de nieuwe auto. Dan wil je ook eventjes proefrijden voordat je hem meeneemt om het avontuur mee in te gaan. En vanmiddag om 4 uur begint het avontuur dan echt in deze nieuwe auto.
2: Exact.
0: Dus voor die tijd hebben we nog even de kans om wat kinderziektes hier en daar eruit te poetsen. Dus, maar het is al met al genieten geblazen. Hartstikke lekker zitten hier.
2: Ja, we zitten lekker op schema volgens mij.
0: Wel hè?
2: Het gaat goed. De microfoons werken zoals je kunt horen. Dat heb je net heel uitgebreid kunnen horen op zender. Helaas.
0: Wat moet er nog wel gebeuren?
2: We gaan zo meteen wat met camera's doen. Dan kun je live op de website paradisefm.cw meekijken wat wij hier allemaal aan het doen zijn.
0: Ja.
2: Microfoons die we op het festivalterrein kunnen gaan gebruiken. Die gaan we ook testen. Kunnen we dus met z'n allen daar gaan staan.
0: Oh, moeten we even kijken hoe ver ze komen. Ook.
2: Ja, exact. Ja.
0: Laten we dat zomaar eens even gaan
2: doen. Niet live op zender.
0: Niet live op zender. Oké, niet? Ja, of misschien juist wel.
2: Ja, of wel inderdaad, ja.
0: Laat me weten via onze Paradise FM app. Live op zender testen of zullen we dat gaan we lekker niet doen. Paradise.

0: doe je op Paradise 103.1 FM. Het is 10 minuten voor 10:30 op deze donderdagochtend. Live vast vanaf het festivalterrein, het Curaçao Noordse Jazz Festival.
1: Paradise FM.
0: Een kleine testronde voordat vanmiddag om 4 uur hier de gezamenlijke uitzending met onze vrienden van Dolfijn FM van start gaat. Onze technische crew is druk bezig om de boel hier op te bouwen, te testen en te doen.
2: Het leek ons wel een heel leuk idee om dat even live op zender te doen. Ja, de wandelmicrofoon hier over de trein heen te wandelen en dan kijken hoe ver ik kom.
0: Waarom ook niet, hè?
2: Ja, waarom ook niet?
0: Jij loopt momenteel dus voor onze studio met een wandelmicrofoon.
2: Exact. Ik loop van jou weg en ik zie onze buren. Oh, en ik val al een beetje weg, hoorde je dat?
0: Ja, dat hoorde ik, ja.
2: De buren naast ons tv-kanaal. Ik heb het foodcourt zitten dicht bij ons. En een heel hoop drank.
0: Ja.
2: Ook dat.
0: Ja, we kunnen dus deze goed idee is,
2: heel ver lopen.
0: Ik weet niet of het een goed idee is om jou dicht bij de foodcourt te zetten.
2: Nee, vooral niet bij de bar. Maar misschien is deze wel een beetje leeg, deze microfoon. Dus ik kan even proberen met de andere.
0: Hey. Hey. Staat hij aan?
2: Hij staat wel aan. Maar hij lijkt niet binnen te komen. Dus dat was voor korte duur. Ja. dan gaan we nog even doorrommelen hier.
0: Hoe ver kun je nou die kant op lopen?
2: Ik loop inderdaad even richting de tokens hier. Een informatiecentrum. Dat is bij de ingang van het festivalterrein. En daar zit aan de overkant ook wat
0: stop er maar.
2: Ik hoor het, ik hoor het. Maar daar komt dus een tweede stage.
0: Oh, wat leuk.
2: Dat staat dus op de beach.
0: Ja,
2: hartstikke leuk. Ja. Heel mooi.
0: Goed zo,
2: maar dat is dus vanaf morgen pas.
0: Ja, dat klopt. Goed,
2: ik denk dat we weten het ongeveer, hè?
0: We hebben een testresultaat te pakken. Mooi zo. Vanmiddag dus vanaf 4 uur live vanuit Curaçao Noordse Jazz met Vanessa Werkhoven. De collega's van Dolfijn en heel veel fijne muziek. Die hebben we nu trouwens ook al. Elton John, hoor je nu.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie.
2: Per onze diensten met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Op zoek naar een andere auto of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad, want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan, we helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen, wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: Delft.
1: Onrust over extreme hitte op Elige Martier SBO. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid vanaf komende maandag ook geldt op SBO-school Elige Martier. Volgens de vakbond is dit de enige SBO-instelling op Curaçao die het protocol weigert te hanteren terwijl er niet genoeg airco's zijn. Doen noemt de situatie voor studenten en docenten onmenselijk en stapt naar de onderwijsminister om maatregelen te nemen. En Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De 22-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Rotherham United, waarbij de club uit Velsen-Zuid tevens een optie tot koop heeft bedongen. De in Rotterdam geboren Marta is achtvoudig international van Curaçao. Afgelopen zomer zat hij op de bank tijdens het WK. Volgens Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar, is Arjani een speler die al veel ervaring heeft opgedaan op een goed niveau. Hij heeft een sterke opleiding genoten, kent het Nederlandse voetbal uitstekend en brengt snelheid en energie met zich mee. De club ziet in hem een speler die zich verder kan ontwikkelen en tegelijkertijd direct iets kan toevoegen aan de selectie. Marta speelde tussen 2015 en 2024 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van samenwerkingspartner Sparta. In die jaren groeide hij uit tot Mr. Jong Ajax. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Ja, en muziek van Billy Joel. Het is Uptown Girl.

Paradise, 103.1 en Edwin Collins hoorde je vanuit onze testopstelling op het Curaçao Noordse Jazz Festival. Dani van der Beek, hoofdtechniek, wil het een beetje vlotten. Oh, wacht even. Moet je wel even, ik moet dan wel de juiste microfoon openzetten. Ja. Wacht even, hoe doe ik dat ook alweer? Jeetje. Even kijken. Mike, deze, denk ik. Hallo? Ja, zeg eens iets? Nee, het doet er niet. De sticker zat er niet in. Ja, nee, dan... Nee. Even kijken hoor. Links, deze, ja. Nee, ook niet. Jeetje nou. Zoals je merkt, we hebben nog wat werk aan de winkel. Voordat vanmiddag vanaf 4 uur de show met Vanessa live kan... vanaf het Curaçao Noordse Jazz Festival.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een grote brand in een appartementencomplex aan de Franklin Delano Rooseveltweg heeft vanmorgen vroeg geleid tot een ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning verlaten. De brandweer redde een vrouw van de bovenste verdieping. Twee appartementen raakten zwaar beschadigd. De brand ontstond mogelijk na een relationeel incident. De politie onderzoekt de zaak en zoekt een verdachte. Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid huurt de 22-jarige buitenspeler van Rotherham United en heeft een optie tot koop bedongen. Marta is geboren in Rotterdam en speelde 8 interlands voor Curaçao. Hij kwam eerder uit voor Ajax en Beerschot. Bij Ajax speelde hij 12 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Dan nog internationaal nieuws. Door de landelijke OV-staking rijden woensdag 9 september de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen. Schiphol blijft beperkt bereikbaar. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook het stads- en streekvervoer ligt stil. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Andere controleurs kunnen het werk overnemen van de 3 geschorste bureaus van kwaliteitsborgers. De brancheorganisatie Vereniging Kwaliteitsborging Nederland wil zo voorkomen dat tot 1300 bouwprojecten stilvallen. De bouw kan pas verder als een andere partij het project overneemt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Joris Leer.
4: Ja, buenos dias. Goedemorgen. Diana Ross is hier, upside down.

Paradise en Nelly Furtado op de donderdagochtend. Het is 10:15. We zijn nog druk hier in de weer bij het Curaçao Noordje Jazz Festival om de studiofaciliteiten voor zowel Paradise als Dolfijn FM. Vanmiddag gaan we live om 4:00 om die klaar te maken. Dat kan natuurlijk niet zonder grondige inspectie van de heer himself. Hè? Ja.

0: Af 7 uur de North Sea Jazz Soul Show met Ruud en Ferry Maat.
1: Ruud en Ferry.
0: Ja. Nou, wat leuk dat je even langskomt, Wippen alvast.
1: Ja, even een beetje snuiven vast hier aan het festival.
0: Pardon? Ja, nee, het wordt hartstikke leuk. Ja, het is de eerste keer voor jou?
1: Ja, eerste keer. Ja. Ja, in Nederland ook niet vaak. Ik ben niet zo'n festivalganger.
0: Nee.
1: Maar het is wel... Het is leuk hier, ja. Het begint nu al gezellig te worden.
0: Ja, ja, je hebt ook meteen alles al gezien. Ik had je eigenlijk willen vragen, zal ik je even een rondleiding geven over het terrein? Maar je bent met je auto dwars door de hoofdingang naar binnen gestoven. De main stage zo'n beetje op.
1: Ja, wij zagen er zo betrouwbaar uit. En, gaat het maar door.
0: Ja, nee, het is goed voor elkaar. En dan hebben we hier bij de food court onze studio gezet. Dus je kan daar ook nog even een bitterballetje naar binnen werken.
1: Oh, lekker man.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, en dan gaat het hier gebeuren. We moeten toch wel een beetje wat doen aan de gezelligheid, vind je niet?
1: Nou ja, die mensen komen vanzelf wel. Als ze eenmaal weten waar we staan, dan loopt het vol, man.
0: Dat gaat daar maar wel vanuit, ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Zeg, test geslaagd dan maar, ja, zullen we zeggen.
2: Vergeet.
0: Oh, niet helemaal, nee.
1: Wat vergeet je?
0: Een knopje doet nog niet wat hij zou moeten doen. Dus vrijdag 7 uur, samen met Ruud. Ja, Soul Show. Leuk. Leuk dat je vast even komt kijken.
1: Ik ga een feestje bouwen, hoor.
0: Ja, nou, dat geloof ik. Ik heb de playlist gezien. Die ligt er niet om. Paradise, nu de testuitzending van het Noordje Jazz met Soul Asylum nu.

Coldplay vanaf het festivalterrein, het Curaçao Nordsee Jazz Festival. De proefuitzending van, van vanmiddag 4 uur, dan gaat het gebeuren live op deze radiozender. En op Dolfijn FM met z'n tweetjes gaan we live vanaf het festival dit jaar. Dat wordt hartstikke leuk. Zeg,

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: 12.
1: Onrust over extreme hitte op Elicia Martier SBO. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid vanaf komende maandag ook geldt op SBO-school Elicia Martier. Volgens de vakbond is dit de enige SBO-instelling op Curaçao die het protocol weigert te hanteren terwijl er niet genoeg airco's zijn. Doen noemt de situatie voor studenten en docenten onmenselijk en stapt naar de onderwijsminister om maatregelen te nemen. En Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De 22-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Rotherham United, waarbij de club uit Velsen-Zuid tevens een optie tot koop heeft bedongen. De in Rotterdam geboren Marta is achtvoudig international van Curaçao. Afgelopen zomer zat hij op de bank tijdens het WK. Volgens Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar, is Arjani een speler die al veel ervaring heeft opgedaan op een goed niveau. Hij heeft een sterke opleiding genoten, kent het Nederlandse voetbal uitstekend en brengt snelheid en energie met zich mee. De club ziet in hem een speler die zich verder kan ontwikkelen en tegelijkertijd direct iets kan toevoegen aan de selectie. Martige buitenspeler wordt gehuurd van Rotherham United, waarbij de club uit Velsen-Zuid tevens een optie tot koop heeft bedongen. De in Rotterdam geboren Marta is achtvoudig international van Curaçao. Afgelopen zomer zat hij op de bank tijdens het WK. Volgens Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar, is Arjani een speler die al veel ervaring heeft opgedaan op een

0: in 2024 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van samenwerkingspartner Sparta. In die jaren groeide hij uit tot Mr. Jong Ajax. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een grote brand in een appartementencomplex aan de Franklin Delano Rooseveltweg heeft vanmorgen vroeg geleid tot een ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning verlaten. De brandweer redde een vrouw van de bovenste verdieping. Twee appartementen raakten zwaar beschadigd. De brand ontstond mogelijk na een relationeel incident. De politie onderzoekt de zaak en zoekt een verdachte. Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid huurt de 22-jarige buitenspeler van Rotherham United en heeft een optie tot koop bedongen. Marta is geboren in Rotterdam en speelde 8 interlands voor Curaçao. Hij kwam eerder uit voor Ajax en Beerschot. Bij Ajax speelde hij 12 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Internationaal nieuws. De Vereniging Kwaliteitsborging Nederland zegt dat andere controleurs het werk van 3 geschorste bureaus kunnen overnemen. Zo moet worden voorkomen dat maximaal 1300 bouwprojecten stilvallen. De brancheorganisatie vraagt leden om zo snel mogelijk aanvragen van getroffen opdrachtgevers en aannemers op te pakken. Woensdag 9 september rijden in Nederland de hele dag geen treinen van de Nederlandse spoorwegen door een landelijke staking in het openbaar vervoer. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn 4 bemanningsleden positief getest. In 3 uur werden 707 controles uitgevoerd onder cabine- en cockpitpersoneel. Een piloot kreeg een vliegverbod van een uur. 2 stewards kregen boetes van 850 en 1000 euro. Een derde steward koos voor tegenonderzoek. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
8: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voor voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
9: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: En die zegt een oprecht goeie.

0: Over 12, welkom bij deze uitzending op de donderdagmiddag. Een oprecht goede donderdagmiddag dan ook gewenst. Straks neem ik het lokale nieuws met je door, zo rond 20 minuten voor 12 toe, samen met Vanessa Werkhoven. We spelen natuurlijk ook nog in dit eerste uur van het lunchprogramma de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor twee. Lekker pizza eten of pasta natuurlijk bij Il Forno. En in het tweede uur hebben we heel veel spotlights weer. Er zijn allerlei mensen jarig van diverse artiesten. Onder andere Al Jardine, een van de minder bekende maar wel drijvende krachten achter de Beach Boys. Eric Bell, de originele gitarist van Thin Lizzy. Don Brewer van Grand Funk Railroad. Jennifer Page van Crush. En Redfoo, die ken je van het Party Rock Anthem. Maar nu eerst
1: Paradise FM.
0: Ja, Mark Kampers geniet van een welverdiende vakantie. Dus neem ik het nieuws met je door uit Nederland. Zeker 9 mensen hebben daar in Nederland dus het West-Nijl-virus opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Vorige week stond de teller nog op 3. De besmettingen vonden plaats in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. 1 van de patiënten die dat West-Nijl-virus dus kreeg, is overleden. Dat was iemand in de provincie Utrecht die ouder was dan 75 jaar en een onderliggende aandoening had. De kans ter geruststelling om in Nederland het West-Nijl-koortsvirus op te lopen is volgens het RIVM nog steeds heel erg klein. Het Openbaar Ministerie moet van de rechtbank in Den Haag de namen bekendmaken van 8 artsen die om nader onderzoek van justitie hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou hadden om de namen gevraagd. Ze willen die artsen juridisch aanpakken en wilden weten wie het waren. Milou uit Bavel kreeg in oktober 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de geldende euthanasieregels in Nederland. Na haar overlijden kreeg het Openbaar Ministerie een brief die was ondertekend door 14 artsen, voornamelijk psychiaters. Zij waren niet betrokken bij het dossier van Milou, maar wilden een verkennend onderzoek naar de rol van de ouders en de behandelaars van Milou. Het uitlekken van die brief, dat onderzoek kwam er trouwens niet. Het uitlekken van die brief had hele grote gevolgen voor die ouders. Zij werden op sociale media en zelfs thuis bedreigd door wildvreemden die vonden dat de ouders hun dochter de dood in hadden gejaagd. En tot slot, minister Letchert die maakt haast met een besluit over de omroep Ongehoord Nederland. Het einde van die omroep lijkt nabij. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of de omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden via de publieke zenders. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht. Momenteel ligt de omroep onder vuur vanwege een uitzending waarin een fragment van de Duitse dictator Adolf Hitler werd getoond. Toenmalig hoofdredacteur Joost Niemuller, die ontslag heeft genomen, en presentator Raïsa Blommesijn spraken in die uitzending begrip uit voor bepaalde uitspraken die Hitler had gedaan. In de Tweede Kamer vindt een meerderheid inmiddels dat Ongehoord Nederland niet meer in het bestel zou moeten zitten. Straks de quote van de dag en die gaat over hoe je de lekkerste koffie zet.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

Mensen, is koffie een vast onderdeel van de ochtend? Voor mij zeker. Ik heb al 4 espresso op voordat ik de auto instap. Maar volgens barista Joke de Koning gaat er thuis nogal eens wat mis. Haar belangrijkste advies: kies voor goede bonen, vers gemalen, en zet ze als filterkoffie. De Koning koopt zelf geen koffie in de supermarkt. Als je toch in de super koopt, probeer er dan op te letten dat je koffiebonen licht geroosterd zijn. Als je in een café komt, zie je vaak bonen die zwart en glanzend zijn. Zulke koffiebonen zijn over het algemeen van een mindere kwaliteit en worden dan allemaal donker gebrand, omdat ze dan hetzelfde smaken. Bitter. En dat is meteen de quote van de dag. Zo'n lichte roost geeft op zijn minst aan dat je nog iets zult proeven van het origineel van de boon. Ik zou mijn bonen ook à la minute malen voor het gebruik. Die bonen zijn namelijk poreus. Het zijn kleine kamertjes waar het aroma in bewaard wordt. Ook water maakt volgens haar het verschil. Voor mijn koffie gebruik ik water dat ik door een Brita-filter heb gehaald. De kalk is er dan uitgehaald en er zijn ook wat mineralen aan toegevoegd. Anders gebruik ik Spa Blauw, mijn favoriete merk om koffie mee te zetten. Senseo, vervolgt de barista, begrijp ik al helemaal niet. Daar heeft ze wel een punt trouwens. Echt smerige koffie. En ook voor die Nespresso-toestellen zou ik absoluut niet kiezen. Wil je thuis goede koffie zetten? Ga dan voor filterkoffie. Die doorloopapparaten zijn meestal goed. Ze hebben als nadeel dat je de temperatuur niet goed kunt regelen. Daarom zou ik zelf mijn water koken en onder de 90 graden opgieten in zo'n traditionele filterhouder. Dan kan je eigenlijk heel goede koffie thuis zetten. En suiker is uit den boze. Dat is een in mijn zaak, ze heeft een koffiezaak, dat was wel duidelijk. Heb ik een suikerpot, maar ik hou die apart. Als klanten daar echt op staan, zal ik die suiker wel pakken. Maar ik heb het liever niet. Het is een beetje zoals in een goed restaurant, dat mensen meteen zelf met de pepermolen beginnen te draaien. Ik begrijp wel dat sommige mensen voor zoet kiezen, en dan raad ik een cappuccino aan. Volle melk geeft ook een lekker zoete smaak. Tot slot nog één tip van barista de Koning. Drink espresso meteen. Een filterkoffie die wat afkoelt wordt wat zoeter, maar een espresso wordt dan juist bitterder. Stuur ik maar één plaat die hierbij past. Dat is de koffiesong van de afro-rockpioniers Ocibiza. Een zingende bewerking van de klassieker van Frank Sinatra. Met onder andere de zin "They've got an O for Lut of Coffee in Brazil." Het nummer is een satire op de overproductie van koffie in Brazilië. De tekst schetst een wereld waarin het land zoveel koffie heeft dat werkelijk alles in het dagelijks leven door koffie is overgenomen. Water is illegaal, verklaart de dochter van een lokale politicus. Wordt betrapt op het drinken van een glas water, krijgt meteen een boete. En als je met een meisje uitgaat, ruikt ze niet naar bloemen of parfum, maar naar koffie.

Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: extreme hitte op Elysia Martier SBO. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid vanaf komende maandag ook geldt op SBO-school Elysia Martier. Volgens de vakbond is dit de enige SBO-instelling op Curaçao die het protocol weigert te hanteren terwijl er niet genoeg airco's zijn. Doen noemt de situatie voor studenten en docenten onmenselijk en stapt naar de onderwijsminister om maatregelen te nemen. En Arjani Marta maakt het voetbalseizoen af bij Telstar. De 22-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Rotherham United, waarbij de club uit Velsen-Zuid tevens een optie tot koop heeft bedongen. De in Rotterdam geboren Marta is achtvoudig international van Curaçao. Afgelopen zomer zat hij op de bank tijdens het WK. Volgens Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar, is Arjani een speler die al veel ervaring heeft opgedaan op een goed niveau. Hij heeft een sterke opleiding genoten, kent het Nederlandse voetbal uitstekend en brengt snelheid en energie met zich mee. De club ziet in hem een speler die zich verder kan ontwikkelen en tegelijkertijd direct iets kan toevoegen aan de selectie. Marta speelde tussen 2015 en 2024 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van samenwerkingspartner Sparta. In die jaren groeide hij uit tot Mr. Jong Ajax. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Vega, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Met Casey en de Sunshine Band. Paradise.

0: Casey en de Sunshine Band, Give It Up. Een aantal jaren geleden stond hij op Curaçao Noordje Jazz een stukje dikker geworden. En toen maakte hij de historische grap. Het is tegenwoordig meer KFC en de Sunshine Band.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat het om heerlijk pasta eten of lekkere pizza's daar bij Il Forno met z'n tweeën. En natuurlijk in het tweede uur hebben we de spotlights. Die staan onder meer op Dan Brewer van Grand Funk Railroad. Jennifer Page van Crush Redfoo. Die zit achter de Party Rock Anthem. Omi is ze jarig, je weet wel, van Cheerleader. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar nu eerst het lokale nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, ook voor jou natuurlijk een oprecht goede donderdagmiddag. Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: De politie en brandweer moesten gisteren met spoed uitrukken naar de Araratweg. Weet jij waar dat is?
2: Nou, ik ben een beetje aan het googelen, maar het zit in de buurt van van Berg Altena.
0: Oh ja,
2: naar beneden.
0: Natuurlijk.
2: Is dat niet bij die drooggist ook daar?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Een Suzuki Swift stond daar op die Araratweg in Lichterlaaien. De brandweer wist gelukkig het vuur snel te blussen. Er is sprake van brandstichting. De politie vond onder meer een jerrycan en sporen van brandbare vloeistof bij de auto. De dader staat trouwens mogelijk op camerabeelden die door het onderzoeksteam in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. Er zijn de laatste tijd wel erg veel autobrandstichtingen, moet ik je heel eerlijk zeggen.
2: Ja, ontzettend veel. En volgens mij ook wel veel van hetzelfde type auto's. Zijn dat, ja, wat was het? Zei een Suzuki Swift.
0: Dit was een Swift.
2: Ja, precies. Nou ja, goed. Nee, ja, er is inderdaad veel sprake van auto's die in brand worden gestoken. En verzorgt flink wat onrust natuurlijk bij de mensen. En als het daar, ja, ik weet, volgens mij is die de Araratweg, volgens mij is dat inderdaad daar zo beneden bij dat bij die botica zit daar.
0: Ja, ja.
2: Okay. Daar zijn ook wel vaker dat de banden van de auto's worden gehaald. En het is een beetje een verlaten stukje daar. Maar vervelend.
0: Een uitslaande brand, we blijven even bij branden, in een appartementencomplex aan de FD Roosevelt-weg heeft vanmorgen vroeg geleid tot een grote ontruiming. Ongeveer 15 gezinnen moesten hun woning met spoed verlaten. Omwonenden zagen rond 3:50 ochtends, en nu wordt het een mysterieus verhaal, een koppel ruziend het pand ontvluchten, waarbij de vrouw gewond was. De politie trof later bloedsporen aan in het trappenhuis. Kort na hun vlucht brak die brand uit. Hebben ze misschien de man die verantwoordelijk is voor de verwondingen bij die vrouw geprobeerd dat te maskeren met een brand. Een vrouw op de bovenverdieping moest uiteindelijk uit haar woning worden bevrijd. De andere bewoners konden allemaal uit voorzorg zelf hun woning verlaten. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat één appartement volledig is uitgebrand. De politie onderzoekt de zaak.
2: Ja, dit klinkt inderdaad als een behoorlijk bizar verhaal. Of dat nou toeval is dat die twee ruziende mensen wegrenden of dat ze er wat mee te maken hebben. Ja, maakt wel nieuwsgierig. Maar gelukkig is iedereen ongedeerd het complex uitgekomen. Maar het zal je toch maar gebeuren dat je hele woning uitbrandt, toch?
0: Ja,
2: doordat iemand anders ruzie heeft met zijn of haar partner. Ja, dat is toch weer te belachelijk voor woorden. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Misschien is het iets heel anders. Laat de politie lekker zijn werk doen.
0: De onderwijsvakbond Doen eist dat het hittebeleid per 7 september ook op de SBO-school Eligia Martier wordt toegepast. Volgens de vakbond is deze school de enige SBO-instelling die weigert om het protocol voor extreme hitte te hanteren. Terwijl er op de school ook niet genoeg airco's zijn. Hierdoor kunnen studenten en docenten niet eerder naar huis om de ergste hitte te vermijden, wat op andere scholen wel gebeurt. De vakbond spreekt van onmenselijke omstandigheden en discriminatie en stapt namens medewerkers naar de onderwijsminister om actie te eisen.
2: Maar ik snap dit niet zo goed. Want dus de school zelf weigert om maatregelen te nemen?
0: Ja, die zeggen nee, mag je dus niet doen, lijkt mij, uit dit bericht.
2: Oké.
0: Okay. Dat leid ik hieruit.
2: En ondertussen hebben ze er wel last van?
0: Ja, duidelijk.
2: Oké.
0: Een inpakker. Het is bijna om te lachen. Een inpakker van een supermarkt in Rio Canario is aangehouden nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant. De klant gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan de medewerker om de boodschappen in te laden. Nadat de spullen in de auto stonden, stapte de man in en reed weg. Wat bezielt je? Een omstander zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie op de schotten. Gaat weg, kon de auto klem worden gereden. De inbakker is gearresteerd.
2: Ja, er zal een moment in het hoofd van de persoon zijn hebben plaatsgevonden dat hij die sleutels in zijn handen had, naar de auto keek en dacht, nou...
0: Hey, wat een leuke auto. Ja, en de boodschappen bevielen me ook wel. Ajo, bye bye.
2: Ook nog, ja. En dan word je aangehouden en denk je, ja, shit, wat ga ik, hoe ga ik dit nou uitleggen? Wat ga ik vertellen? Ja, ik denk dat hij zijn baan ook kwijt is.
0: Neem het aan, ja. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna €350.000 subsidie en ruim €700.000 vanuit de regeling Literatuur Caribe van het Nederlandse Letterfonds.
2: Hartstikke goed.
0: Ja. Ja.
2: Even kijken, ja, dit geld is bedoeld voor nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten op scholen. Dus dat is hartstikke mooi. Enkele bekende ontvangers zijn bijvoorbeeld de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de Openbare Bibliotheek op Bonaire. En het is een regeling die als doel heeft de lokale literatuur en de taal op de eilanden te versterken. En daarnaast opent dus de nieuwe aanvragen ronde aanstaande maandag alweer. Dus dat is hartstikke mooi. Even kijken, hier staat ook nog het meertalige prentenboek De Reis van de Troepiaal van Kati Ki. Volgt een nieuwsgierige vogel die vanaf de synagoog in Punda op ontdekkingstocht gaat. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Ja. Het boek dat verschijnt in het papiaments, Nederlands en in het Engels. En wordt gekoppeld aan een poppenvoorstelling en schoolactiviteiten via het Joods museum. Dus hartstikke mooi. En natuurlijk super dat hier zo ontzettend veel subsidie naartoe gaat.
0: Gouverneur, tot slot van het nieuwsblokje. Gouverneur Maurits de Kort ontvangt wereldkampioen Paribas Little League. Dat heeft hij, als het goed is, ongeveer nu al gedaan op het paleis van de gouverneur. De jonge honkballers die kregen deze eervolle ontvangst na hun historische overwinning in de Little League Baseball World Series in Williamsport in Amerika. Ja. Het houdt niet op voor de jongens.
2: Nee,
0: leuk toch?
2: Het is natuurlijk een ontzettende eer voor de jongens inderdaad.
0: Ja,
2: maar lijkt mij als gouverneur ook wel echt een van de leukste dingetjes. Hè? Om gewoon dat jonge talent over de vloer te krijgen. Die kinderen die zo ontzettend... Kijk, als jij met volwassenen werkt of volwassenen over de vloer krijgt... waarmee je in gesprek gaat, die iets moois hebben neergezet. Dat is natuurlijk super tof. Maar dit zijn kinderen die echt nog zo daarin zo ontwapenend zijn. En zelf ook nog zo verbaasd van hun grote succes. En ja, dat lijkt me fantastisch. Ik zie hier die foto van Maurits de Kort en die jongens.
0: Ja.
2: En dat zie ik ook in de ogen van...
0: Vreugde.
2: Ja, maar bij Maurits de Kort ook.
0: Ja,
2: echt, het is volgens mij hartstikke mooi om dat te mogen doen. Dus chapeau.
0: Nog meer vreugde vanavond natuurlijk. Het Curaçao North Sea Jazz is begonnen. Allereerst om 8:00. Ze staan allemaal op het Sam Cooke Stage. Het zijn twee grote artiesten die vanavond optreden. Staat Alain Perez en zijn orkest. Hij werd geboren, het is een soort Cubaanse avond trouwens. Hij werd geboren in Cuba in 1977. En hij is 10 jaar lang de bassist geweest van de flamenco-grootheid Paco de Lucia. En vanavond staat hij dus met zijn volledige orkest op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ik zou een explosieve Cubaanse muziekshow verwachten. Met koperblazers, percussie, koren, baslijnen en vooral heel veel ritme. En dan om 10:00 nog meer Cubanen. Namelijk de jongens uit de buurt, de Gente de Zona. Die staan er vanavond ook. En ze hadden een mega hit in de tijd met Mark Anthony, La Gozadera. Die hoor je zo meteen. En jij zit er vanmiddag vanaf 4:00.
2: Ja, ik zit er vanmiddag van 4 tot 7. En dat doe ik samen met Gijs vanmiddag. En ook nog een klein staartje met Egon. Dus ik ben erg benieuwd. En jij bent er denk ik ook wel vanavond, of niet?
0: Ik ben er van 7 tot 9.
2: Ah, gezellig. Hartstikke leuk.
0: We hebben er zin in.
2: Zeker.
1: The 80s, 90s, and zeros.

0: Buiten de Zona. Die staan vanavond op Curaçao Nortje Jazz. En de plaat werd gemaakt La Gozadera samen met Mark Anthony.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, daar is het tijd voor. Bijna 7 minuten voor 1. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Il Forno. En de opgave is... niet de makkelijkste.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, zal ik hem gewoon nog een keer doen?
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, dat is niet de makkelijkste, zeg ik. In alle eerlijkheid. Ik ga zijn artiestennaam omschrijven. Het is een groep van natuurlijke mineralen die bekend staat om hun glanzende, glinsterende eigenschappen en het feit dat ze in flinterdunne laagjes kunnen worden gesplitst. Het mineraal wordt vanwege de glitter veel gebruikt in cosmetica, autolak en elektronica. Dat is mijn aanwijzing. Via de app kan je reageren, mocht je die nog niet hebben gedownload. Dat kan via de diverse platformen. En je kan natuurlijk ook gewoon nog even ouderwetse appen naar 6751031. Hij is overigens niet naar dat natuurlijke mineraal genoemd. Straks in het tweede uur. De spotlights die staan onder meer op Al Jardine. Een van de minder bekende leden, maar de drijvende kracht achter de Beach Boys. Eric Bell, gitarist van Tin Lizzy, Don Brewer, Grand Funk Railroad. Jennifer Page, natuurlijk met Crush Redfoo van het Party Rock Anthem. En Omi van Cheerleader, die hoor je straks allemaal langskomen. En het is vandaag natuurlijk de 3e september. En dan moet je eigenlijk maar 1 nummer draaien. Deze, Papa Was a Rolling Stone van de Temptations. Met natuurlijk de historische regel. It was the 3rd of September, the day I'll always remember. The Temptations here bij Paradise.

0: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag...

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna 350.000 euro van het Nederlands Letterenfonds. Het geld is voor jeugdboeken, vertalingen naar het papiament en leesprojecten op scholen. Onder de ontvangers zijn Kati Kwi, Olga Bakli en de Openbare Bibliotheek van Bonaire. Maandag opent een nieuwe aanvraagronde. Een inpakker van een supermarkt in de Rio Canario is aangehouden nadat hij met de auto van een klant was weggereden. De vrouw had haar sleutels gegeven om de boodschappen in te laden. Een omstander zette de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengatweg werd de auto klemgereden. De politie onderzoekt de zaak. Internationaal nieuws. Minister Rianne Letschert van Media beslist na het weekend of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Het commissariaat voor de media vindt dat de omroep niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Aanleiding is een omstreden fragment van voormalig hoofdredacteur Joost Niemuller over Adolf Hitler. De AEX-index op het Damrak is donderdag met 0,1% gestegen. De hoofdindex sloot op 1104,62 punten en de midcap won 0,3% tot 1109,85 punten. Een vat Brentolie werd 1,4% duurder en kostte bijna $97. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar corona begint maandag aan haar laatste week met openbare verhoren. Voormalig minister-president Mark Rutte verschijnt die dag voor de commissie, zegt voorzitter Daan de Kort. Rutte wordt voor de tweede keer onder ede gehoord door de enquêtecommissie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
4: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
5: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
6: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: Met Grand Funk Railroad. Want de zanger en drummer is jarig.

0: Benson Railroad. Met Some Kind of Wonderful.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 7 minuten over 1. Ik zeg een oprecht goede donderdagmiddag. Bijna 8 minuten over 1 trouwens. Ik neem straks de voordelen van elektrisch rijden met je door. Ik heb weer een berekening gemaakt op basis van de nieuwe benzine, diesel en elektriek prijzen. We hebben veel goed nieuws. Dat is een mooi verhaal over een vrouw die te vroeg geboren is en nu als verpleegkundige werkt op de afdeling te vroeg geborenen. Daar hoor je later meer over in het Feel Good Nieuws. Nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Don Brewer dus. Hij is drummer en zanger. Dat is een combinatie die je niet heel veel ziet. Van de Grand Funk Railroad. Hij is vandaag 78 jaar geworden. Some Kind of Wonderful hoorde hij op de radio. Later zong hij het in de tourbus a cappella. De rest van de band viel in en de manager riep meteen: dat nummer moeten we opnemen. Werd een grote Amerikaanse hit, bereikte in 1974 de derde plaats in de Billboard Hot 100. Nummer gaat over een eenvoudige gedachte: je hebt geen fortuin of luxe nodig wanneer je de juiste vrouw naast je hebt. Wie is er nog meer jarig vandaag? Nou, de man achter LMFAO, dat is, ik lach me billies eruit. Red Fool van natuurlijk Party Rock Anthem. Hij is de helft van LMFAO. Hij is 51 jaar geworden. Hij heet officieel Stephen Gordy. En hij is de zoon van Motown-oprichter Berry Gordy. Samen met zijn neefje Sky Blue maakte hij van Party Rock Anthem een van de allergrootste hits van 2011. Nummer draait maar om één ding, hè. Feesten, dansen en de zorgen van alle dag vergeten. De videoclip werd een hit op zichzelf. De clip speelt met het idee dat iedereen begint te shuffelen zodra het nummer klinkt en verwijst naar een zombiefilm. Redfoo is trouwens meer dan alleen artiest. Hij was een heel verdienstelijk tennister. Hij probeerde zich in 2013 zelfs te kwalificeren voor de US Open. In 2012 is de groep gestopt.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Redfoo dus, de zoon van Motown-oprichter Berry Gordy, vandaag 51 jaar geworden. En L. Jardine is jarig. Hij is gitarist en zanger van The Beach Boys. Hij wordt vandaag 84 jaar. Hij was een van de oprichters van The Beach Boys. En hij zingt de lead op Help Me Rhonda. Een tweede Amerikaanse nummer 1 hit, die hoor je zo meteen. Het nummer gaat over een man met liefdesverdriet die aan Rhonda vraagt hem te helpen zijn ex te vergeten. Brian Wilson wilde de lead aanvankelijk zelf zingen, maar vond uiteindelijk dat de stem van L. Jardine beter bij het nummer paste. Tijdens de opnames liep de spanning hoog op. Niet bij de groep, maar vader Murray Wilson kwam weer eens dronken de studio binnen, bekritiseerde zijn zoon Brian Wilson en probeerde zich met de zang te bemoeien. Het kwam tot een flinke ruzie en ter plekke ontsloeg Brian Wilson zijn vader als manager van de Beach Boys. Jardine verliet de Beach Boys in 1962 om tandheelkunde te studeren, maar dat duurde maar kort, want Brian Wilson haalde hem snel terug. Hij vond de harmoniezang met L. Jardine daarvoor te belangrijk. L was de enige Beach Boy trouwens die geen familie van een van de Wilsons was. Hij kende Brian gewoon van school en van de gezamenlijke muzieklessen. Toen de Beach Boys nog nauwelijks geld hadden voor apparatuur, wist L. Jardine zijn moeder zelfs zo ver te krijgen ze geld te lenen voor versterkers en

0: Hold Your Dine van de Beach Boys. Vandaag dus 84 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Jennifer Page, die is 53 jaar geworden. Ze werd in 1998 wereldberoemd met Crush. De boodschap van dat nummer is eenvoudig. Het is maar een kleine verliefdheid, geen grote liefde. Jennifer Page probeert haar gevoelens in het nummer als het ware zelf kleiner te maken om niet gekwetst te worden. Crush werd een enorme internationale hit in bijvoorbeeld Australië, Canada en Nieuw-Zeeland bereikte het de eerste plaats. Die opname heeft een beetje die zachte, bijna fluisterende popstijl van eind jaren 90. De videoclip werd heel veel gedraaid op MTV en in Nederland op TMF en maakte Page in korte tijd wereldwijd bekend. Toen ze het nummer voor het eerst op de radio hoorde, zat ze met haar moeder aan de telefoon. Dus voor het eerst zichzelf hoorde zingen op de radio. Ze zat met haar moeder aan de telefoon en ze begon zo enthousiast te gillen dat haar moeder dacht dat er iets ernstigs was gebeurd. Maar dat was gelukkig niet zo. Voor haar doorbraak zong Jennifer Page in coverbands en trad ze onder meer op tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. Ze verhuisde later naar L.A. en kreeg daar het advies om serieus werk te gaan maken van haar muziek en met succes.

0: Jennifer Page met haar wereldhit Crush. En Jennifer Page is vandaag dus 53 jaar geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Eric Bell, die wordt vandaag 79. Hij was de oorspronkelijke gitarist en medeoprichter van Thin Lizzy. En hij speelde een cruciale en bepalende rol bij de iconische rockversie van een Iers volkliedje, Whiskey in the Jar. Hij transformeerde dat van een Iers volksliedje tot een wereldwijde rockhit. Hij bedacht het direct herkenbare melodieuze gitaarriffje dat door het hele nummer heen geweven zit. Dat baseerde hij dat geluid op het geluid van een soort Ierse doedelzakken. Hij componeerde en speelde de gitaarsolo van het nummer. En hij kreeg uiteindelijk vreselijke ruzie met zijn bandgenoten. Zijn vertrek was uit de Thin Lizzy, was spectaculair. Thin Lizzy is trouwens genoemd naar een robotpersonage, Thin Lizzle, uit een stripblad, het Britse stripblad The Dandy. Dus Thin Lizzy is eigenlijk een soort robotje. Wie geen robot is, was die Eric Bell. Hij werd heel kwaad op oudejaarsavond 1973. Liep hij tijdens een optreden in Belfast plotseling van het podium, gooide zijn gitaar in de lucht, trapte zijn versterker omver en stapte op. Hij was trouwens fysiek en mentaal uitgeput en hij kampte met zwaar drank- en drugsgebruik. Later is het wel weer goed gekomen en heeft hij nog een aantal keren meegespeeld met Thin Lizzy. Maar dit was de grootste hit onder zijn verantwoordelijkheid. Later trouwens gecoverd door Metallica. En die wonnen er een Grammy mee.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar.

0: kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Inpakker gaat er vandoor met auto van een klant. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een inpakker van een supermarkt in Rio Canario is aangehouden nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant. De klant gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan de medewerker om de boodschappen in te laden. Nadat de spullen in de auto stonden, stapte de man in en reed weg. Een omstander zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengasweg kon de auto klem worden gereden. De inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Caribe van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Enkele bekende ontvangers zijn de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de openbare bibliotheek op Bonaire. De regeling heeft als doel de lokale inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Caribe van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten

0: Bouwmix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag.

0: going? Is Beef Eater your power drink or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Zometeen nog één spotlight. Nu Tears for Fears.

0: Everybody wants to rule the world. Ik moet er trouwens niet aan denken, maar goed. Tears for Fears.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen vertel ik je weer wat over elektrisch rijden. En we hebben nog het Feel Good News. Mooi verhaal over een verpleegkundige die zelf te vroeg geboren werd. En nu werkt als verpleegkundige op de afdeling te vroeg geborenen. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights.
0: Omi, oftewel Omar Samuel Peaslee, is 40 jaar geworden. Zijn grote wereldhit Cheerleader klinkt als een zomers feestnummer, maar het is eigenlijk een ode aan een trouwe partner. Met Cheerleader bedoelt Omi niet letterlijk een danseres met van die pomponnen, weet je wel, die langs de zijlijn staat te juichen voor je, maar iemand die hem steunt en altijd achter hem staat. Het nummer werd al in 2008 geschreven en het werd in 2012 uitgebracht als een rustige Jamaicaanse reggae-track. Pas 2 jaar later veranderde de Duitse producer Felix Jahn het nummer volledig. Hij maakte er een tropische house-versie van met piano, percussie en natuurlijk die bekende trompet. En die remix veranderde werkelijk alles. In 2015 stond Cheerleader in meer dan 20 landen op nummer 1, waaronder in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Omi bleef dicht bij zijn roots. Hij groeide op in Jamaica en besloot uiteindelijk volledig voor de muziek te gaan, nadat hij aanvankelijk een carrière had overwogen in het onderwijs. Zijn vader was schilder en muzikant en gaf hem die bijnaam Omi. De enorme wereldwijde doorbraak kwam trouwens voor de zanger zelf nogal onverwacht. Hij werd naar eigen zeggen wakker en ontdekte toen pas dat zijn nummer plotseling viraal was gegaan in Europa.

cheerleader van Omi werd uiteindelijk dankzij Felix Jane, hè, Duitse discjockey, werd het een Wie Rolt hit. Het is eigenlijk, pak een beet, 16 minuten. Laat ik wel wezen, 16 minuten voor twee. Laten we het over elektrisch rijden hebben. Steeds meer huishoudens op Curaçao investeren in zonnepanelen om natuurlijk hun energiekosten te verlagen. Met de nieuwe elektriekprijs van zo'n 63 cent per kilowattuur wordt weer iedere kilowattuur die je zelf opwekt interessanter. Neem als voorbeeld een complete installatie met 10 zonnepanelen, 455 watt, een hybride omvormer en een thuisbatterij van 10,6 kilowattuur. En volledige installatie. Die investering bedraagt zo ongeveer 18.000 gulden. Zo'n installatie kan 633 kilowattuur per maand opleveren. Dat is een waarde van ongeveer 4800 gulden per jaar. Wat je je bespaart dus aan Aqua Electra rekening. De daadwerkelijke besparing hangt uiteraard af van hoeveel van die opgewekte energie je zelf gebruikt. En daar zit de kern. Hè? Als je dan nog steeds een benzineauto of nog erger een diesel rijdt, dan benut je die opgewekte energie mogelijk niet volledig. Met een elektrische auto kan je een deel van die zonnestroom namelijk ook gebruiken voor je vervoer. We nemen als rekenvoorbeeld de Wuling Baoyun Yip Plus. Zo heten die dingen, van HCR. Gesteld dat je 12.000 kilometer per jaar rijdt, die auto verbruikt dan 1512 kilowattuur per jaar. Bij de huidige stroomprijs zou je dat 954 gulden per jaar kosten als je via het huidige elektriciteitsnet zou opladen. Wanneer je een groot deel van die energie of volledig die energie rechtstreeks afkomstig krijgt van je zonnepanelen, kan je de kosten voor het rijden verder verlagen, zelfs tot nul terugbrengen. Dan gebruik je de energie die je opwekt niet alleen voor je woning, maar ook voor je auto. En dat scheelt je toch zo'n 950 gulden extra per jaar aan wat het je zou kosten als je normaal elektrisch zou rijden. Ik heb het nog niet eens over wat je bespaart aan benzine. Kortom, zonnepanelen, een hele goede stap om je energiekosten te verlagen. En de combinatie met een elektrische auto maakt het mogelijk om nog meer waarde uit je eigen opgewekte energie te halen. Denk er eens rustig over na. Ik zou zeggen, isn't it time? En zo heet het nummer van de baby's ook.

0: Baby Smith, is het geen tijd voor zonnepanelen en elektrisch rijden? Ja, daar zingen ze niet over. Het gaat natuurlijk altijd over de liefde.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Het Feel Good News vandaag is een verhaal waarin de cirkel na ruim 4 decennia letterlijk rond is. Megan White kwam in 1984 als extreem kwetsbare baby ter wereld. Vandaag werkt ze als verpleegkundige op exact dezelfde afdeling waar ze ooit zelf als patiëntje vocht voor haar leven. Op 5 februari werd Megan geboren in het St. Joseph Hospital in Milwaukee, Wisconsin. Ze kwam na slechts 29 weken zwangerschap ter wereld, ruim 2,5 maand vroeg, en woog maar 1,13 kilo. Haar longen waren nog niet voldoende ontwikkeld om zelfstandig te ademen... en daarom werd ze op de neonatale intensive care, de NICU, aan de beademing gelegd. Haar ouders noemden haar later hun wonderbaby. Na ongeveer 3 maanden mocht ze op 5 mei 1984 naar huis, exact de dag waarop ze oorspronkelijk uitgerekend was. Dat ze het overleefde en zonder ernstige blijvende beperkingen opgroeide, was in die tijd, in 1984, bepaald nog niet vanzelfsprekend. De zorg voor extreem vroeg geboren kinderen was nog veel minder ver dan tegenwoordig. Megan besloot verpleegkundige te worden later en koos bewust voor de neonatale intensive care. Inmiddels werkt ze al 16 jaar als NICU-verpleegkundige. En op haar 42e, dus nu net, keerde ze terug naar de afdeling waar haar eigen leven begon. Daar werkt ze naast een arts die haar als baby behandelde, de neonatoloog Dr. Steven Ragatz. Hij was in 1984 betrokken bij haar zorg en werkt al bijna 45 jaar in het ziekenhuis. Voor Steven Ragatz is haar terugkeer een bijzondere herinnering aan de betekenis van zijn vak. Hij omschreef het als een van de mooiste beloningen uit zijn carrière. En Megan White is niet de enige die na een vroeg geboorte een bijzonder leven heeft opgebouwd. Een van de bekendste voorbeelden is natuurlijk Stevie Wonder, die 6 weken te vroeg werd geboren en uit is gegroeid tot een van de grootste artiesten aller tijden. Ik zeg tot straks, want ik ben er vanavond op deze zender en trouwens ook op Dolfijn FM te horen. Samen met Marcel mag ik de uren van 7 tot 9 doen live vanaf het Curaçao North Sea Jazz. Zometeen hoor je Marissa, die zit nog gewoon hier. En Vanessa zit ook vanaf 4 uur op het Curaçao North Sea Jazz. En ik meld me sowieso morgen weer van 12 tot 2. En ik wens je nog een hele fijne donderdagmiddag.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shoppingcenter op de Jan Noordduinweg.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Cocos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerst.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna €350.000 van het Nederlands Letterenfonds. Het geld is voor jeugdboeken, vertalingen naar het papiament en leesprojecten op scholen. Onder de ontvangers zijn Kati Kwi, Olga Bakli en de Openbare Bibliotheek van Bonaire. Maandag opent een nieuwe aanvraagronde. Een inpakker van een supermarkt in de Rio Canario is aangehouden nadat hij met de auto van een klant was weggereden. De vrouw had haar sleutels gegeven om de boodschappen in te laden. Een omstander zette de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengatweg werd de auto klemgereden. De politie onderzoekt de zaak. Internationaal nieuws. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij zat in Nederland zijn celstraf uit voor oorlogsmisdaden. In Srebrenica vermoorden de troepen meer dan 8000 moslimmannen en jongens. Syrië is begonnen met het vernietigen van overblijfselen van het geheime chemische wapenprogramma uit het tijdperk van Bashar al-Assad. Dat melden een Syrische gezant en een VN-vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad. In mei werden grondstoffen, munitie, een productiefaciliteit en opslagplaatsen gevonden. In het westen van Nederland geldt vrijdagochtend code geel voor zware windstoten. Het KNMI waarschuwt voor wind uit het zuidwesten met snelheden van 75 tot 90 km per uur. De waarschuwing geldt vanaf 8 uur tot het begin van de middag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Straks hoor je de Rolling Stones, maar nu eerst is hier UB40.

0: donderdagmiddag.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is vandaag 3 september. Vandaag is eindelijk de start van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Maar voordat we richting het festival gaan, ben ik natuurlijk bij je tot met 4 uur. We spelen de muziekquiz en ik heb natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Vanaf 4 uur zijn we live vanaf het terrein samen met de Dolphin FM. Ja, dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Nu heb ik voor je klaarstaan, Nothing on You.

0: blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: nieuws van 2:30.
1: Inpakker gaat er vandoor met auto van een klant. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een inpakker van een supermarkt in Rio Canario is aangehouden nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant. De klant gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan de medewerker om de boodschappen in te laden. Nadat de spullen in de auto stonden, stapte de man in en reed weg. Een omstander zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengatweg kon de auto klem worden gereden. De inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Carib van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiament en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Enkele bekende ontvangers zijn de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de Openbare Bibliotheek op Bonaire. De regeling heeft als doel de lokale literatuur en taal op de eilanden te versterken. De nieuwe aanvraagronde opent aanstaande maandag. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Straks is het tijd voor de muziekquiz, maar nu eerst is hier Michael Jackson.

0: Ja, we spelen de Paradise FM muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer voor restaurant El Forno. Ja, ik kom daar regelmatig. Ik vind het heerlijk. Dus hou je nou van lekkere pizza, lekkere pasta? Ja, dan is dit wel jouw quiz voor vandaag. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, laat je antwoord achter via de Paradise FM app. En dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke bon voor twee personen hebt gewonnen.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Spaarders op Sint Maarten zijn vanaf 28 september beter beschermd. De centrale bank garandeert dan spaargeld tot 50.000 gulden per persoon per bank. Voor kredietunies geldt een maximum van 25.000 gulden. Als een bank in problemen komt, krijgen rekeninghouders hun geld binnen 20 werkdagen terug via een waarborgfonds. Hierdoor is spaargeld in de hele monetaire unie beschermd. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna 350.000 euro van het Nederlands Letterenfonds. Het geld is voor jeugdboeken, vertalingen naar het papiament en leesprojecten op scholen. Onder de ontvangers zijn Kati Kwi, Olga Bakli en de Openbare Bibliotheek van Bonaire. Maandag opent een nieuwe aanvraagronde. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de 31-jarige sancties krijgt omdat hij lid is van de familie Castro. De maatregelen moeten de economische druk op Cuba opvoeren. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Een politiewoordvoerster zegt niet waar dat gebeurde. Ook woensdag werden in en rond Overasselt wapens gevonden. Of die verband houden met de schietpartij van dinsdag wordt nog onderzocht. Agenten blijven in het gebied aanwezig. SpaceX en Blue Origin komen op 9 en 10 september niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Ook Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd, meldt het Franse ministerie voor Ruimtevaart. Volgens Politico oefende het Witte Huis druk uit op de bedrijven. Het Witte Huis wil geen commentaar geven. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik heb voor je klaarstaan, Hero.

0: Right Beside You hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, en het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag samen met Vanessa Werkhoven. Hello Vanessa.
2: Hey.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Goed. Ja, we zitten midden in de feestsfeer, kan ik wel zeggen. Hè?
2: Absoluut.
0: Het is helemaal leuk. Het is echt helemaal leuk. Maar ik dacht eventjes een andere soort vraag. Want we hebben het echt wel heel vaak over het North Sea Jazz Festival gehad. Misschien worden mensen er wel mee doodgegooid hoeveel het wel niet wordt benoemd.
2: We doen het heel even niet en we doen het straks gelijk weer wel.
0: Precies. Oké, ik heb een leuke vraag voor je. Wat is iets waarvan mensen zeggen, dit moet je gewoon een keer gedaan hebben, of waar mensen heel enthousiast over kunnen zijn, waarvan jij denkt, hier heb ik echt totaal geen behoefte aan?
2: Klein Curaçao met de boot.
0: Hè? Oh, wow, sorry, wacht, dit had ik niet verwacht. Van alles wat ik in mijn hoofd had, had ik dit niet per se verwacht.
2: Ja.
0: Maar dit weet ik. Dit heb jij een keer eerder gezegd. Waarom, Vanessa?
2: Ja, en weet je, kijk, dat is dus typisch. Jij vraagt iets waarvan iedereen zegt, dat moet je doen.
0: Ja.
2: En waar ik dus geen zin in heb. Nou, dat is echt dit. En waarom niet? Tuurlijk wil ik naar Klein Curaçao. Alleen, ik hoor te veel horror, gore kotsverhalen over die boot.
0: Ja.
2: En ik heb daar absoluut geen zin in.
0: En
2: het erge is dus dat ik heel vaak op een boot ga. Gewoon naar Fuik of een stukje de zee op. We zijn met ons bedrijfsuitje, hadden we echt wel ruwe zee.
0: Ja.
2: Hoenda gevaren en ik kan er altijd tegen. Alleen het idee, en ik ben echt een control freak.
0: Ja,
2: het idee dat ik een uur lang op een boot zit, mezelf niet lekker voel en allemaal andere mensen zich kotsen. Nou, ga gewoon niet.
0: I know, ja, dat is echt verschrikkelijk.
2: Het risico is er, ik doe het niet.
0: Nee.
2: En ik weet 100% zeker dat er nu mensen zijn die luisteren, jeetje wat overdreven.
0: Ja.
2: Jeetje wat een zeiker. En dat is dus juist het hele punt. Iedereen zegt, ik moet helemaal geen ene moe.
0: Ja.
2: Doe het niet. Ik wil wel naar Klein Curaçao, maar dan ga ik met een helikopter.
0: Ja, nou weet je, ik snap wat je zegt. Kijk, de kans is ook inderdaad veel minder klein dat je op een boot gaat terwijl de zee onstuimig is.
2: Ja.
0: Op Klein Curaçao is de kans dat je inderdaad heen naar Klein Curaçao gaat, is die kans heel groot. Ik weet van mensen die werken dan bij van die companies die ik dan ken. Ja, ik weet, daar wordt gewoon heel veel overgegeven, dat weet ik.
2: Ik
0: ben één keer mee geweest. Nou, toen stond denk ik van de 30 mensen op die boot, stond denk ik 10 met een satébakje. Want ze mochten ook niet in de zee, want dan vaart het. Dan gaat het natuurlijk weer die boot.
2: Wat?
0: Die boot
2: op de boot. Op die rand geklonten.
0: Nee, dat mag dus niet. Dus je moet in zo'n, ze hebben dan zo'n satésausbakje. Ja, het is echt wel geluk. Maar het maakt niet uit. Ik heb het heel leuk gehad. Maar ik snap wat je zegt.
2: Ja, echt joh.
0: Maar als jij een rustige dag is op zee, inderdaad heen, zijn die golven wel wat heftiger. Maar terug heb je nergens meer last van. Maar misschien moeten we het toch een keer proberen, maar dan op een andere manier.
2: Ja, maar goed, op een andere manier. Dus met een vliegtuig. Kijk, iedereen zegt tegen mij, ja, maar je moet het echt een keertje doen. De vader van mijn kinderen is nu op het eiland.
0: Ja.
2: Die is volgende week jarig. En die heeft dus echt als idee bedacht, wij gaan met z'n allen naar Klein Curaçao. En die discussie
0: heeft
2: iedere keer weer. Ja, nee, ik schrik er niet van. Want, hallo, ik bepaal zelf wel waar ik ga. Ik ga niet mee. Weet je wel, doe lekker wat je wil doen. Maar mij niet bellen.
0: Ja.
2: Kom op, doe niet zo kinderachtig. Nee, jij moet niet zo kinderachtig doen. Blijf niet tegen mij zeiken hierover. Ik ga niet.
0: Ja, en ik weet met dat personeelsuitje ook. Toen zei ik, nou, leuk met z'n allen naar Klein. En toen zei je, nou, ik ga niet. Ik zei, maar wil je niet op een boot? Ja, dat wel. Ik zei, wat is het dan? Maar het was echt die kotsangst op die boot.
2: Ja, en dat is het. Ik heb vanaf dat ik klein ben al een kotsangst. En ik zelf hoef ik het niet.
0: Nee.
2: Ik heb in mijn hele leven ook maar 2 keer overgegeven.
0: Ja, ik vind dat bizar.
2: En ik doe het gewoon niet. Doe er niet aan. En iemand anders zien kotsen, behalve mijn eigen kinderen. Ik doe het niet.
0: Ja.
2: Hoef het niet.
0: Nee, mensen die het zelf ook niet hebben, zullen het misschien ook niet begrijpen. Maar het is wel echt legit echt een lijpenfobie. Wat heel veel mensen ook hebben, hoor.
2: Legit lijpen.
0: Ja. Ja. Oh, sorry, ik kom een beetje in mijn...
2: Maar het dekt helemaal de lading.
0: Ja.
2: En als je dan op zo'n boot zit met allemaal van die mensen die allemaal over het nekje gaan.
0: Ja.
2: Dan moet je, en mijn dag is verpest, hoor. Dan hoef ik echt niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Nee, oké. Okay. Nou, ik vind het fair. Ik vind het fair enough. Ja, nee.
2: Maar heb jij ook iets?
0: Kijk, als je het Curaçao gerelateerd doet, dan ik doe natuurlijk heel veel wel. Ik vind alles ook wel leuk. Maar laatst had ik een gesprek met Jeremy, toevallig. Ja. En die had het erover dat hij dan 10 dagen in een soort klooster was.
2: Oh ja.
0: Waar hij dan stil was. 10 dagen lang stil.
2: Ja.
0: Maar dan echt 5 uren mediteren.
2: Ja.
0: Dan ga je eten, maar in stilte. Je gaat slapen en eten. Je praat niet. Je hoort niks. Je zit met 60 man alleen maar in stilte op een kussentje voor je uit te kijken.
2: Ja.
0: Ik zou het doen, puur voor een ervaring. Maar ik denk dat ik helemaal knettergek word.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is, dat heet Vipassana, als ik het goed... tenminste, het heet Vipassana. Ik weet niet of dat ook is wat Jeremy heeft gedaan. Maar ik vermoed van wel. Het schijnt ontzettend goed voor je te zijn, inderdaad. Je gaat echt helemaal zo ver naar binnen. Hè?
0: Ja.
2: Ik bedoel, we zijn natuurlijk verbaal allemaal heel erg actief de hele tijd. Hè? Praten, praten, praten. En je bent nooit stil, laat staan 10 dagen. Dan ook nog gecombineerd met gezond eten. Ja, het schijnt echt een soort mega reiniging te zijn. Maar jij zou dat dus wel doen.
0: Nou, weet je, kijk... Ik heb altijd gezegd, ik wil alles doen. Of ik wil zoveel mogelijk doen wat ik kan. En waar ik, achter de dingen waar ik natuurlijk achter sta. Maar, dus dit interesseert mij wel heel erg. Ik geloof dat het brein zichzelf kan resetten. Ik geloof dat je zo'n rust kan krijgen. Dat je jezelf zo erg leert kennen. Zonder dat je daadwerkelijk met iemand praat.
2: Ja.
0: Het zou heel goed voor me zijn, Vanessa.
2: Ja.
0: Echt waar. Maar ik denk dat ik na 10 minuten helemaal gek word van mijn eigen gedachtes.
2: Ja. Dat word je ook waarschijnlijk.
0: Ja.
2: En dan moet je daar doorheen.
0: Ja.
2: En daarna komt er ineens weer een soort ander leegtegevoel of een ander inzicht waar je nu niet komt.
0: Omdat
2: je eigenlijk altijd, en jij zeker, jij bent echt iemand die heel... Jij bent heel verbaal.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.
2: Er zijn 2 Suriname geweest en jij bent continu, en ik vind dat heel leuk... Maar dat is echt jouw, hoe zeg je dat? Jouw manier van met dingen omgaan.
0: Ja,
2: met dealen, dingen snappen, dingen uiten. Het is allemaal verbaal.
0: Ja,
2: en
0: klopt.
2: Als dat in één keer wegvalt, dan is het heel interessant om te kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, en wie ben je dan eigenlijk, hè? Als je niet meer bent. Ja, nou, ik vind het heel interessant. Nee, ik ben benieuwd. Laat achter in de Paradise WM app. Heb jij nou ook iets waarvan je denkt, ja, iedereen zegt, dit moet je een keer doen. Maar daar heb jij gewoon totaal geen behoefte aan. Laat het weten, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Top, dankjewel Vanessa.
2: Yes.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com.
6: Curblue, let us surprise you.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha. Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Radio 4.
1: Inpakker gaat er vandoor met auto van een klant. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een inpakker van een supermarkt in Rio Canario is aangehouden nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant. De klant gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan de medewerker om de boodschappen in te laden. Nadat de spullen in de auto stonden, stapte de man in en reed weg. Een omstander zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengatweg kon de auto klem worden gereden. De inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Carib van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Enkele bekende ontvangers zijn de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de openbare bibliotheek. Op de Schottengatweg kon de auto klem worden gereden. De inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Carib van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Enkele bekende ontvangers zijn de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga

0: en touw op de eilanden te versterken. De nieuwe aanvraagronde opent aanstaande maandag. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Ja, ik neem je al een beetje mee naar het

0: Paradise FM.
1: Ja, nou, het is voor mij inmiddels tijd om snel richting het festivalterrein te gaan. Ja, want vanaf 4 uur zijn we live vanaf het Curaçao North Sea Jazz samen met Dolfijn. Ja, dus zet Paradise vooral lekker aan en blijf bij ons. En dan nemen we je de rest van de middag helemaal mee in de sfeer van het festival. Maar voordat ik ga, hebben we natuurlijk nog muziek voor je klaarstaan. Hier zijn de Spice Girls met Wannabe. Heel veel plezier vanmiddag en misschien zie ik je wel op het festivalterrein. Ajo!

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exactement.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon...

0: Paradise FM en Dolfijn FM live vanaf Curaçao North Sea Jazz. Wat een gezelligheid. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ja, ik moet eventjes wennen, want normaal gesproken zit ik wel alleen. Jij ook, Gijs, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dit is ook voor mij voor de eerste keer dat ik zo met z'n tweeën lekker op de radio ben. Maar het is wel heel gezellig.
0: Ja, het is superleuk. Ook wel een beetje nou ja, goed, even wennen weer, hè. Andere plek. We hebben een super grote studio hier op het festivalterrein.
1: Ik wilde net zeggen, ik denk dat het ook even schakelen is dat, ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij de eerste keer radio maken buiten in deze temperaturen. Dus dat wordt, we gaan nog even ondervinden hoe dat gaat zijn voor de rest van de dag.
0: Maar, ja, jullie hebben bij Dolfijn natuurlijk alleen de lusten van
1: het
0: zonnige, maar niet de lasten.
1: We hebben het prachtige uitzicht van de zon, zee en het strand, maar lekker wel binnen in de airco.
0: Ja,
1: dat is wel heel
0: is dit jouw eerste keer Curaçao North Sea Jazz of ben je hier wel helemaal thuis al?
1: Nee, dit is echt ook mijn eerste keer.
0: Ja. Wat leuk zeg.
1: En het erg is nog dat ik ook niet verder ben gelopen dan onze stand. Dus ik zal eigenlijk straks nog even een keer het bochtje om moeten lopen.
0: Heel wat bochtjes. Daar gaat de wereld voor je open. Want je hebt straks aan het strand heb je natuurlijk ook nog aan de zee een prachtige stage. En superleuk, superleuk. En nu kijken wij natuurlijk uit. Hè. We zitten helemaal aan het begin. Naar een leeg weggetje. Maar straks, dan gaat hier alles open. Hè. En dan komt iedereen gezellig langslopen.
1: Er gaat hopelijk een hele mensenmassa langskomen.
0: Dan ga je ogen uitkijken. Iedereen ziet er waarschijnlijk weer prachtig uit. Nou ja, en as we speak, denk ik dat iedereen wel al een beetje lekker in de voorbereiding zit. Ja. Het is nu 17 minuten over 4. Dus misschien zit je thuis je klaar te maken voor het festival.
1: Mensen aan het douchen met de radio aan, je weet het maar nooit.
0: Ja. En dan straks lekker onderweg in de auto ook Paradise FM aan. En Dolfijn FM, ik moet daar aan wennen. Als ik het vergeet, Gijs, dan moet jij het zeggen.
1: Dat is ook even raar om te zeggen inderdaad. Ook de eerste keer
0: zeg jij het dus?
1: We hebben natuurlijk vorige keer ook met Jeremy gebeld in de studio. Dat was ook heel apart, zodat je van de audio in beide kanten hoort. Dus op Dolfijn FM als op Paradise.
0: Ja, dat is wel echt heel erg leuk. Dus op beide zenders te horen nu live vanaf Curaçao North Sea Jazz. En we draaien ook de komende dagen op deze tijdstip. Hè? Dus vanaf 4 uur echt alleen maar muziek van artiesten die hier eerder hebben gestaan. Ja. Nou, dan ga je echt terug naar 2010. Dat zijn flink wat artiesten.
1: Ik denk dat wij wel een aantal meer uurtjes nodig hebben om als we alles willen draaien.
0: Ja,
1: dan zijn we voorlopig nog niet klaar.
0: Ja, zeker. En ook de komende dagen hier natuurlijk genieten van alles wat er wat er te genieten valt op het eiland. Lekker eten, prachtige acts, mooie mensen. Dus we gaan eraan beginnen.
1: Ja, goed idee.
0: Oké, nou dan ga ik nu een lekker nummer draaien van John Batiste.
2: De lichten gaan aan in Pescadera. De eerste noten klinken over het festivalterrein. En wij beleven het samen met jou. Met jou. Dolfijn FM en Paradise FM. Dolfijn FM en Paradise FM.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op Caribbean Ticket.

0: nieuws van 4:30.
1: Lex Jansen met het nieuws. Spaarders op Sint Maarten zijn vanaf 28 september beter beschermd. De centrale bank garandeert dan spaargeld tot 50.000 gulden per persoon per bank. Voor kredietunies geldt een maximum van 25.000 gulden. Als een bank in problemen komt, krijgen rekeninghouders hun geld binnen 20 werkdagen terug via een waarborgfonds. Hierdoor is spaargeld in de hele monetaire unie beschermd. 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten krijgen samen bijna 350.000 euro van het Nederlands Letterenfonds. Het geld is voor jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en leesprojecten op scholen. Onder de ontvangers zijn Kati Kwi, Olga Bakli en de Openbare Bibliotheek van Bonaire. Maandag opent een nieuwe aanvraagronde. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan 5 Cubaanse bedrijven en aan Fidel Ernesto Castro, een kleinzoon van voormalig president Raúl Castro. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de 31-jarige sancties krijgt omdat hij lid is van de familie Castro. De maatregelen moeten de economische druk op Cuba opvoeren. De politie heeft donderdag opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Een politiewoordvoerster zegt niet waar dat gebeurde. Ook woensdag werden in en rond Overasselt wapens gevonden. Of die verband houden met de schietpartij van dinsdag wordt nog onderzocht. Agenten blijven in het gebied aanwezig. SpaceX en Blue Origin komen op 9 en 10 september niet naar een ruimtevaarttop in Parijs. Ook Stoke Space en StarCloud hebben afgezegd, meldt het Franse ministerie voor Ruimtevaart. Volgens Politico oefende het Witte Huis druk uit op de bedrijven. Het Witte Huis wil geen commentaar geven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Een hele goede middag, ook voor de luisteraars voor Dolfijn op dit moment. Want wij, wij lagen, dus net hoorden mensen nog de commercials en nu zijn wij wel degelijk live. Want wij staan hier, ik ben er niet in mijn eentje. We staan hier namelijk samen radio te maken vanaf het Curaçao Noordje Jazz. En zoals ik al zei, ben ik niet alleen, want ik ben vandaag met...
1: Vanessa!
0: Ja, een hele goede middag.
1: Goedemiddag!
0: Ja, we hadden helaas wat technische problemen net. Maar wij zijn nu eindelijk ook te horen vanaf het festival zelf. We hebben een hele leuke show voor de boeg.
1: Dat denk ik zeker, ja. Ja, absoluut. We gaan tot middernacht gaan we door.
0: Ja.
1: Non-stop gepresenteerd hier live vanaf het festivalterrein. En wij mogen hem aftrappen.
0: Ja. En zoals we net al zeiden, voor de mensen die dus nu pas inschakelen... en op Dolfijn en op Paradise FM. Ja, we gaan dus veel muziek draaien van oude artiesten. Van artiesten van dit festival. Dus we hebben genoeg muziek in ieder geval. We hebben ook voor de mensen die vanavond hier naartoe komen... of komende weekend genoeg leuke activiteiten, kan ik het bijna noemen. We hebben twee ook voor de mensen hier om wat te vermaken. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we hier op de radio heel veel lol gaan trappen en gewoon een leuk weekend gaan hebben.
1: Zeker, voor iedereen die er misschien niet bij kan zijn of anders. Ja. Mensen die gewoon onderweg zijn, een beetje de voorpret. En inderdaad, als je hier aankomt, zeg eventjes, kom even gedag zeggen. Helemaal prima als je even voor de microfoon komt of alleen even je outfit komt showen.
0: Ja.
1: Dus zeker. Hey, en zijn er bepaalde dingen, Gijs, waarvan jij denkt, nou... Als ik straks klaar ben om 7 uur, dan wil ik dat sowieso niet missen.
0: Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk... ik denk dat jullie ook op Paradise veel bezig zijn geweest met het festival alvast. Dus veel muziek van bepaalde artiesten gedraaid.
1: Ja.
0: En ja, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment tracks leren kennen... die voor jou ook, voor mij ook in dit geval nieuw zijn geweest. En bijvoorbeeld Gent en de Zone, ja, ik kan niet wachten eigenlijk om dat live te gaan zien. Want ik heb allemaal plaatjes van hem doodgedraaid. Dus die wil ik nu live gaan
1: zien. Nu eventjes in het echt meemaken. Ja. Nou ja, dat kan gelijk vanavond al. Dus dat is hartstikke mooi. Ik vind het leuk. De donderdag vind ik altijd erg leuk. Omdat er ook heel veel jongeren zijn vaak. Hè? Want er zijn natuurlijk vanuit de Fondation gewoon heel veel kaarten ook verdeeld. Ja. Onder de middelbare scholen.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is een lekker gemixt publiek, verwacht ik. Oud en jong. Nou ja, oud. Ouder en jong. Alles door elkaar. En ik kijk er ontzettend naar uit.
0: Ja.
1: Dus nog even wachten en dan gaan de deuren open. Tot die tijd gaan wij eventjes lekker kletsen. We hebben zometeen ook de programmeur hier, die schuift aan, Sander.
0: Ja.
1: Dus die gaan we eventjes het een en ander vragen.
0: Ook zeker het een en over het festival te leren kennen. Over hoe het gepresenteerd wordt, over wat de achterliggende dag achter de programmering zelf is.
1: Ja.
0: Voor de mensen die zich afvragen, ja, het kan dus zijn dat je af en toe wat geluid tussendoor hoort. Want zoals we zijn, we staan op het festivalterrein zelf. Dus het kan zo zijn dat er een auto langskomt of mensen gillend langskomen. Dat kan.
1: Hoort er allemaal bij.
0: Het hoort er allemaal bij en dat draagt een beetje bij aan de sfeer, toch?
1: Dus, ja, zeker, zeker. En tussendoor gewoon een hoop lekkere muziek van alleen maar artiesten die hier in de afgelopen jaren hebben gestaan en dit festival ook gaan staan.
0: Dat betekent alleen maar goede muziek vanavond.
1: Alleen maar goede muziek vanavond.

0: Curaçao North Sea Jazz Festival live vanaf het festivalterrein. En we staan hier samen natuurlijk met Paradise FM en Dolfijn FM. Het is even een gezellige mix, zo met z'n allen. Maar wij staan hier niet alleen, want er komt natuurlijk van alles langs gezellig. En er komen ook een aantal leuke jeugdigen langs die hier op het festivalterrein komen werken. En ik heb ze eventjes voor de microfoon getrokken. Wie heb ik hier binnen? Oh, wacht even, nou staat jou... Kom maar even hierheen, want ik weet niet welke microfoon dat dan weer is. Oh, de wireless. Nee, loop maar weer terug. Volgens mij heb ik hem al. Tijl, rennen! Nee, nog steeds niet. Sorry, Tijl, kom maar bij deze. Ik weet niet welke knop dat is. Kom maar bij deze staan. Dat komt sowieso goed.
1: Hallo.
0: Hey, hoi, daar ben je. Wie heb ik voor de mic?
1: Ik ben Tijl.
0: Hey, Tijl.
1: Ik ga hier werken bij North Sea Jazz als bartender.
0: Wat ontzettend gaaf zeg, maar je bent niet alleen. Wie staat ernaast je?
2: Ik ben Aug, hele goede vriend van Tijl. En hij heeft mij erbij gehaald om...
0: Jullie moeten lekker dicht bij de microfoon praten, jongens.
2: Hij heeft mij erbij gehaald om met hem te werken. En we hebben er super veel zin in, toch?
1: Ja, we hebben er echt veel zin in.
0: Hey, maar Tijl, jij hebt dit vaker gedaan hier op het festival? Of is dit jouw eerste keer ook?
1: Ik heb het nog nooit gedaan. Dit is mijn eerste keer, maar ik woon al wel lang op het eiland. Ik ken er wel veel van.
0: Ja, en jullie wonen alle twee natuurlijk al lang op het eiland. Jullie kennen elkaar ook goed. Ja. Zijn jullie wel ook gewoon echte Curaçao North Sea Jazz ervaren gangers?
2: Ja, ik was 2 jaar geleden geweest. En ik vond het echt superleuk.
0: Ja.
2: En dacht ik dat ze vandaag barmensen zochten.
0: Ja, jullie moeten lekker dicht bij die microfoon.
2: En toen dacht ik, nou, dat ga ik zeker doen. Samen met Tijl.
0: Wat leuk zeg. En zijn er vandaag ook nog dingen die jullie graag willen zien? Of kom je echt alleen maar werken?
2: Ik kom eigenlijk echt alleen maar werken. Maar ik heb wel gehoord dat Jan Paul komt.
0: Ja.
2: Dat lijkt me stiekem toch wel een beetje vet.
3: Maar dan ook gelijk een goede vraag. Ga je dan ook alle drie de dagen werken? Of één dagje?
2: Alle drie. Kijkers. Nee, ik doe ze meteen alle drie.
3: Ja, en dan krijg je ook nog een paar uurtjes vrij. Een paar uurtjes werken, een paar uurtjes vrij. Of ga je hele dagen. Kijk eens. Ja, zo hoort het. Hè?
2: Ja, toch?
0: Maar dat zou natuurlijk wel lekker zijn als je dan wel tijdens Jan Paul eventjes weg mag.
2: Ja. Is stiekem.
0: Ja,
3: een hele slimme toiletbreak. Niet tegen je baas zeggen, maar...
0: Nee. Ja. Hey, en naast Jean-Paul, zijn er nog meer dingen die jullie graag willen gaan zien?
2: Ja, J Balvin komt ook. Vind ik ook wel vet.
0: Ja.
2: Maar ja, ik kan niet zo goed verstaan. Ik spreek niet zo goed Spaans.
0: Oké, maar en van de echte oldies, zeg maar. De Jacksons bijvoorbeeld.
2: Dat is ook wel cool, hoor.
0: Ja.
2: Maar ik luister er zelf niet zo vaak naar.
0: Oké. Ja, dus dat is niet iets waarvan je denkt van nou, dat zing ik even lekker mee. Ja,
3: ik vind het juist heel mooi, want misschien ga je dan wel enorm positief verrast worden op het festival.
2: Ja,
3: misschien
2: wel.
3: Kom je hier wel achter iets waarvan je denkt, dat vind ik enorm vet. En dan,
0: Ja, en de Jacksons wat dat betreft, die zijn natuurlijk al, zijn gewoon al ontzettend lang bezig. Hè? Die stonden als kleine jochies samen met Michael Jackson op het podium. Dus dat zijn, dat is, en dat, goed, als je ze vanavond heel vet, of tenminste morgen heel vet gaat vinden... Dan is dat misschien ook wel gelijk de laatste keer dat je ze gaat zien. Want ze zijn wel oud.
2: Oei.
3: En misschien, dat is ook gelijk tip, misschien heel leuk, de film kijken. De film over Michael Jackson. Dat maakt de beleving denk ik nog een stuk mooier.
0: Ik denk als je die vanavond gaat kijken, dat je morgen vooraan zit.
3: Dat denk ik ook.
2: Ja. Ik denk dat we het maar gaan doen, Tijl.
0: Ja. Jongens,
1: zeker doen. Ontzettend, nog een keer kijken.
0: Ontzettend veel plezier en succes. Werk ze.
2: Dankjewel.
0: Zet hem op.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Natuurorganisaties zeggen dat het Planbureau voor de Leefomgeving de noodzaak van het stikstofpakket bevestigt. Het planbureau noemt de maatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel. Een gedwongen krimp van de veestapel blijft volgens het planbureau voorlopig nodig om de uitstoot in 2035 genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Yes, je hoorde Leonie Torres met Miloca. En een, voor de mensen die net inschakelen, een hele goede middag, bon tardi. Ja, we zitten hier gezellig op het terrein van Curaçao Noordje Jazz. En we zijn ja, voor mij in ieder geval voor de eerste keer live radio aan het maken vanaf het echte festivalterrein. Wat kan ik wel vertellen, voor ons beide bloedje heet is. Maar...
1: Het is een bloedverziekend heet, echt waar.
0: Het is,
1: en je zou denken, weet je, we zitten een beetje nou ja, goed in de schaduw hier, maar... Ja. Ik loop toch heel graag steeds even naar buiten om een beetje wat wind te pakken.
0: Ik heb ook het idee alsof de tent een beetje vergeert als een sauna, ja. Zo, ja. Ik hou even expres alle wind voor jullie buiten, zodat jullie lekker mogen creperen in het zweet. Maar.
1: Een niet-vrijwillige sauna.
0: Nee,
1: ben hier niet
0: maar
1: vrijwillig
0: goed.
1: In gegaan. Er is iemand inmiddels aankomen lopen. Sander,
0: ja.
1: Hoi, jij mag die microfoon pakken.
0: Onze gast is er.
1: Onze gast is gearriveerd. En wij zijn eigenlijk Sander zijn gast, hè? Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk wel waar, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk ben je als bij ons...
1: Ja.
0: Jij bent de hele reden dat wij hier kunnen staan eigenlijk.
2: Ja, we hebben de hele boel opgezet.
1: Ja, fantastisch. Heb je ons steentje ook opgezet,
2: Sander? Ja, maar ik zie dat we moeten dus een beetje luchtgaten erin maken.
1: Ja, voor volgend jaar misschien een kleine tip. Maar ja, we hebben hem zelf ook helemaal dicht gehangen.
0: Ja.
1: Maar, hey Sander, hartstikke leuk dat je er bent, programmeur van het festival.
2: Mm-hmm.
1: Dat is volgens mij weer hartstikke goed gelukt dit jaar, toch?
2: Zeker, ja. Ik vind het leuk dat we hebben ook weer een paar leuke verrassingen. Toch dingen die er nog nooit geweest zijn.
1: Ja.
2: Een paar dingen die we ingehaald hebben, Jean-Paul.
1: Ja.
2: Natuurlijk, een aantal jaar geleden hadden we hem aangekondigd.
1: Ja.
2: Moest hij afzeggen. Kwam Daddy Yankee.
1: Ja.
2: Maar nu is Jean-Paul er wel.
0: Ook
2: en hij is ook al geland.
1: Nee, Daddy Yankee was ook geen straf. Nee, zeker niet. Maar wel heel leuk. Leuk dat hij er dit jaar wel bij is.
2: Ja, en hij is al geland, dus hè, all good.
1: Ja, hartstikke mooi. En een mooie mix natuurlijk tussen ja, goed, nieuwe artiesten. Hè. Ik bedoel, we hebben Zeon, dat is een hele ja, goed,
2: ja.
1: Een grote artiest hier in de Caribbean. En ook daar buiten trouwens. Maar we hebben ook echt iconen wel. Hè. Ik bedoel, de Jacksons.
2: Zo is dat.
1: Fantastisch.
2: Ja.
1: Is dat een hele bewuste keuze om die balans ook echt heel mooi te maken?
2: Ja, kijk, er zijn eigenlijk drie hoofdingrediënten. Er moet gewoon een goede soul zijn, er moet een goede Latin zijn.
1: Ja.
2: En er moet goede jazz zijn.
1: Ja.
2: En dan eigenlijk van alles een beetje oud en nieuw.
1: Ja, precies.
2: Dat is een beetje waar je naar zoekt.
1: Gewoon een lekkere mix.
2: Ja, dat al die elementen erin zitten.
0: En hoe ga je dan een beetje verder in het proces? Want dan werk je dus inderdaad vanuit, oké, nou, we willen dus, ja, zoals je zegt, allemaal categorieën, jong en oud. En is er dan een soort van, ja, heel dom, maar misschien een soort bestand waar je dan uit gaat kiezen? Of is er dan, ga je gewoon namen die je af gaat werken? Maar dat kan me ook zo voorstellen, dat er dan misschien ook artiesten waarvan je gelijk denkt, ja, die zijn dan helemaal niet beschikbaar. Of dat, hoe kan je dat een beetje, hoe gaat dat in zijn gang?
2: Ja, dat is, we hebben natuurlijk een wensenlijst die inmiddels gewoon wel, die we elk jaar bijwerken, weet je.
1: Mm-hmm.
2: De headliners, de hele grote namen, weet je, dat zijn er iets van 50. En daarvan hebben we een heel groot gedeelte al gehad, maar ook nog een aantal niet.
0: Oh, dat ja. Is echt een groot bestand, dat je gewoon
2: dan begin je bent. Gewoon toch wel weer even kijken van... even inschatten is dat ook een beetje qua headliners zeker van... Zijn ze überhaupt actief? Is er een plaat? Zijn ze nu aan het toeren?
0: Ja, dat is waar.
2: Want je weet gewoon van dat soort grote jongens, die werken echt in cycles. Dus soms hebben ze een album, dus dan zijn ze niet beschikbaar. Soms hebben ze een tour, zijn ze ook niet beschikbaar, want dan zijn ze overal in de wereld.
0: Dat is echt
2: je moet een beetje kijken van welke zou nou net in zijn carrière nu wel eens toe zijn en even naar Curaçao op en neer vliegen.
0: Eigenlijk nog een soort van geluk hebben ook, dat je dan dus zo'n grote naam kan...
2: Ja, het is echt best wel zoeken naar de speelt in de Hooiberg die dan net waar de timing uitkomt. En soms zit het op hele gekke dingen, weet je, dat de tour op zijn einde loopt en dat ze zeggen oké, we gaan nog even naar Curaçao.
1: Ja.
2: Gaan we het even met z'n allen in een Caribisch gebied. Even 3 dagen in een hotel. Afronden. En daarna gaat iedereen zijn weg naar huis. Gaat de band weer naar huis. Gaat de crew weer naar huis.
0: Hoe is de reactie of zo? Op, als je dan in één keer het antwoord krijgt van dit gaat hem worden. Hoe is, zit
2: ja,
0: je dan met z'n allen gillend op kantoor? Is het dan?
2: Ja, eigenlijk wel hoor. Want vergis je niet. Ik denk dat we daarvoor al 20 keer nee hebben gehoord.
1: Ja,
0: maar daarom.
2: Weet je wel, dat het niet past. Dat het niet uitkomt. Dat ze dachten dat het wel zou lukken. Maar toch niet. En ja, weet je dan. Dus als er dan op een gegeven moment één zegt van ja. We doen het.
0: Ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, heerlijk.
2: Ja,
0: wat gaaf. Ik vind het echt wel alleen maar interessant om ook te horen hoe dat in zijn werk gaat.
1: Zeker. En je had het net ook over een aantal acts waarmee waarvan je verwacht dat de Curaçao naar verrast gaat worden.
2: Ja.
1: Wat zijn de acts waarvan je zegt van ja, dat is misschien niet iets waarvan je in eerste instantie aanstreept op het in het programmaboekje, maar die we wel echt moeten gaan ontdekken hier.
2: Nee. Wat een hele toffe nieuwe naam is, maar die jullie misschien zelfs beter kennen hier dan wij in Nederland en Europa, is Jean-Baptiste.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dit is in Amerika echt een hele grootheid.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk door die tv-show. Maar hij treedt niet zo heel vaak live op. En in Europa hadden we hem ook nog niet gezien. En hij stond afgelopen North Sea stond hij in de grote zaal.
1: Ja.
2: En hij brak echt de tent af.
0: Fantastisch. Nou, dat belooft heel veel goed.
2: Hij staat hier ook op de main stage. Dus dat wordt echt een hele leuke show. Dat is heel entertaining en heel goed. En er zit ook alles hierin. Weet je wel. Ook een beetje classic soul, maar ook de R&B van nu. Dus dat is echt wel zeker een tip. PJ Morton.
0: Ja. PJ Morton, ja.
2: Ja.
0: Ja, ik zei net al, het is zo leuk omdat we zijn natuurlijk voor de radio, zijn we constant bezig met de artiesten die er gaan draaien. Alleen maar nieuwe muziek aan het opzoeken en eigenlijk alleen maar constant bezig met die artiesten. En ik zei ook al, het verbaast me soms echt dat je duikt in één keer heel diep in een artiest om echt een soort van een leuk beeld te geven. En dat je af en toe echt plaatjes tegenkomt waar je denkt, oh, dit is echt geweldig. Ik heb ook echt vaak in de chatbox, ook in de app, reacties gehad van, hey, dat had ik zo niet verwacht, maar dit gaat gelijk de playlist in en zo.
2: Ja, ja, er zit alles erin, hè. Soul, gospel, R&B, punk. Ja. En hij is natuurlijk ook eerder geweest hier. Misschien hadden jullie dat gezien. Maar hij is toetsenist van Maroon 5.
0: Serieus?
1: Dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Ja, hij staat inderdaad als backup pianist van...
2: Al jaren. Hij is echt, vanaf het begin is hij gewoon hardcore in de groep van Maroon 5.
0: Ja, vet is dat.
2: En hij heeft eigenlijk pas later zijn eigen carrière ontwikkeld.
1: Ja.
2: En nu begint hij zich dus af en toe een beetje los te breken. En ook dat is dus zo eentje al wel vaker gevraagd. Maar dan zegt hij, ja, nee, ik ben op tour met Maroon 5. Ja. Nee, sorry, ik ben op tour met Maroon 5. Ja. En nu kwam het ineens wel uit.
1: Dus ook echt een unicum dat we die dus kunnen gaan zien hier.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja, een act waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, dat is, nou ja, ik zei het net al, de Jacksons. Ik vind het fantastisch dat die hier staan. Heel bijzonder en iets wat je natuurlijk niet nog heel lang gaat meemaken.
2: Ja.
1: Ik heb ook veel mensen gehoord die zeiden, maar waarom staan die dan in de Celia, op de Celia stage?
2: Ja, ja, ja.
1: Want het is een relatief kleine, hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen, waarom staan die niet op een groot podium? Is daar een bepaalde reden voor? Zit daar een hele filosofie achter?
2: In dit geval was het eigenlijk omdat wel de mainstage al vol was.
1: Ja, oké, heel simpel.
0: Ja, daar heb je antwoord. Dus
1: dat is ook een reden.
2: Daar konden ze niet.
1: Ja.
2: We willen ook in de Cilia willen we een beetje die afwisseling van een jazzconcert. En ook zeg maar een popconcert voor een wat ouder publiek.
1: Precies.
2: Waar je ook lekker bij kan zitten, maar wel entertaining is. Weet je? We zien dat soort dingen heel goed werken hier. Van The Gladys Knight, Michael Bolton, Paul Anka. Weet je? Dat zijn allemaal legendarische concerten. En eigenlijk zochten we ook iets in die categorie.
1: Ja.
2: Ja, dat even de Cilia gewoon op zijn kop staat. Ja. Weet je? Even uit zijn voegen barst.
0: Ik denk ook persoonlijk dat er niet heel veel gezeten gaat worden in de Cilia.
1: Ja. Ik denk, wat betreft, als je het hebt over de Jacksons, dan zou je inderdaad denken dat het dak gaat eraf. Maar goed, ik bedoel, het publiek en zowel de artiesten zijn natuurlijk ook wel een beetje op leeftijd. Dus het is wel heel fijn dat de optie er is. Dat de mensen gewoon lekker ook kunnen zitten.
0: Misschien
1: een beetje heen en weer bewegen in die airco.
2: En eerlijk gezegd, dat ook doen we ook. Met artiesten op leeftijd is de airco wel heel fijn.
1: Daarom. Ja, kan me heel goed voorstellen.
2: Ja.
1: Nou ja, hartstikke gaaf. Wat is iets waarvan je zelf zegt, daar wil ik echt... Dat ga ik sowieso zelf niet missen?
2: Een persoonlijk favoriet is Branford Marsalis met Diane Reeves. En ik ben sowieso een hele grote Branford Marsalis fan. Een van de beste saxofonisten ter wereld. Speelde ook heel veel met Sting.
1: Ja.
2: Hij heeft nu een nieuw project wat ik nog niet gezien heb. Dat hij samen met Diane Reeves gaan ze John Coltrane materiaal uitvoeren.
1: Ja.
2: En dat is voor een jazzman als ik, is dat wel echt, weet je, beter wordt het niet.
1: Ja,
0: echt wel erg. Ik kwam er dus echt pas vorige week achter dat hij gewoon de saxofonist is van Englishman in New York.
1: Hoe kan ik dit niet weten?
0: Mijn mind was blown.
1: Het is hartstikke...
2: Dan nog een tip. Jullie kennen misschien Bring on the Night van Sting.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een van de beste live albums ever. Van in elk genre, any genre, zeg maar. En dat is, daar is Branford dus ook, die speelt de hele set daarop mee. Met allemaal jazzmuzikanten. Kenny Kirkland, Omar Hakim.
0: Hopen dat we het live gaan horen.
1: Ik voel het alweer. Ik heb nu al echt zoiets van, want je krijgt steeds meer informatie. Je wordt hebberig.
0: We worden echt
1: rennen.
0: Heel warm gemaakt. Hè?
1: Rennen van de ene naar de andere steeds.
0: Zeg dat.
1: Sander, dankjewel. En ik wens jou ook ontzettend veel plezier. Geniet.
2: Jullie ook.
1: Dankjewel.
2: Hoi.

0: één keer in de zoveel tijd gebeurt er iets waardoor heel Curaçao hetzelfde gesprek voert.
1: Naar dezelfde artiesten uitkijkt, dezelfde muziek voelt.
0: Dit is zo'n weekend.
1: Curaçao North Sea Jazz 2026.
0: Dolfijn FM.

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: 6. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Natuurorganisaties zeggen dat het Planbureau voor de Leefomgeving de noodzaak van het stikstofpakket bevestigt. Het Planbureau noemt de maatregelen een belangrijke stap naar natuurherstel. Een gedwongen krimp van de veestapel blijft volgens het Planbureau voorlopig nodig om de uitstoot in 2035 genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Via qui, con un tour de France. Start bo dia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi Nose Bakery. Water, pa 7,95. Brinda com vinho rosa, avião blanc, vinho noir ou rosé. Dois botas para R$44,93. Viva la France!
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij.

0: Curaçao North Sea Jazz Festival. En over Take Flight gesproken. We gaan zo meteen beginnen. Tenminste, wij zijn al begonnen. Maar over nou, krap een half uurtje, dan zullen de mensen binnen gaan komen.
1: Ja?
0: En jij was al aan het praten.
1: Nee. Ik zei één keer ja toen, hoor ik mezelf niet, hè? Maar nu wel.
0: Dus nu wel. Je staat helemaal aan. En over aangesproken gesproken. Aanstaan gesproken. Sta jij een beetje aan voor dit festival?
1: Ik sta zeker aan, ja. Het is mijn eerste keer, dus ik kijk echt mijn ogen uit. Ik heb met Ella ook voor het eerst even een kort rondje gelopen.
0: Ja.
1: En ik ben echt positief verrast eigenlijk.
0: Ja, hartstikke
1: mooi.
0: Niet
1: dat ik slechte verwachtingen had, maar gewoon, het is nog beter dan dat ik me kunnen voorstellen. Dus
0: ja.
1: Want
0: Curaçao North Sea Jazz is wel natuurlijk echt gewoon het festival van het eiland, hè? Een festival waar, nou ja, goed, heel veel mensen het hele jaar door ontzettend naar uitkijken.
1: Ja.
0: Dus als je dan nog steeds met die wetenschap positief verrast bent, dan is het dus echt wel heel vet.
1: Ja, absoluut. Ja, kijk, natuurlijk, er zijn, ik ben genoeg naar festivals geweest in mijn leven. En dus je hebt er wel een beetje een referentiepunt.
0: Ja.
1: Ook wel eens bijvoorbeeld in Amerika, maar ook gewoon overal in Europa dan naar festivals geweest.
0: Ja.
1: Ah, dan kom je hier aan en dan denk je ook echt, ja, tuurlijk, je hebt bepaalde verwachtingen, maar het zit er echt, want we zijn natuurlijk al hier op het terrein voordat alles open gaat, dus we hebben alles tot in de details kunnen zien.
0: Ja.
1: En het zit structureel ook gewoon echt super strak in elkaar.
0: Ja, dus nu al positief en het is nog niet eens begonnen.
1: Het is nog niet eens begonnen, moet je nagaan hoe leuk
0: het kan al helemaal beter worden.
1: Moet je nagaan hoe leuk het weekend wordt, hè?
0: Ja, hartstikke leuk, super.
1: Want ik ben er nieuwsgierig, want het is al niet jouw eerste keer, denk ik dan, hè?
0: Nee, het is niet de eerste keer, maar ik moet zeggen, het is, ik heb ook wel heel veel North Sea Jazz edities moeten missen toen ik hier wel al woonde.
1: Oh ja.
0: En dus ontzettend graag naar het festival wilde gaan, want ik ben wel echt een mega muziek lover.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat ging toen nog eventjes niet. Dus daar baalde ik toen heel erg van. Dus toen ik bij de radio kwam werken, toen was ineens, ging die wereld open, dus dat was fantastisch. En volgens mij is dit editie nummer 3 voor mij. Dus ik heb al wel wat gezien, maar lang niet alles natuurlijk.
1: En wat zijn dan, daar ben ik nou wel nieuwsgierig. Hè? Want ik kan me zo voorstellen, we hebben natuurlijk net gepraat met de programmeur van het festival. En daar kwamen ook behoorlijk veel naar halen

0: verhalen naar boven over artiesten die ze dan de ene keer wel, de ene keer niet. En ze proberen het heel vaak. Dus ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je dan al, ik hoorde wel wat namens voorbij komen. Ik denk dat je ook al wel aardig wat gezien hebt hier, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Ja goed, kijk, het is natuurlijk ontzettend uiteenlopend allemaal wat er komt. Maar er zijn een aantal acts en dan ook gewoon, ja, weet je wat het is? Kijk, er zijn soms artiesten waar je ontzettend naar uitkijkt. En waar je echt, die je thuis heel veel draait. Bijvoorbeeld een Gregory Porter ben ik een hele grote fan van. Ja. En die, nou ja, die stond hier dus natuurlijk ook op het festival. Daar kijk je dan ontzettend naar uit. En soms kan dat meevallen, soms kan het ook tegenvallen, ja, tuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, het is, je weet nooit. Het is natuurlijk ook voor een artiest een momentopname. En iemand live zien is natuurlijk altijd anders dan een plaatje draaien thuis van iemand. Maar ik vond dus Gregory Porter zo ontzettend. Hij is gewoon een hele grote artiest. Maar hij is ook zo echt en zo ontzettend sympathiek en ontwapenend. En er gebeurde tijdens dat concert hier iets heel bijzonders. Nou ja, mensen die erbij waren dat jaar, die hebben dat waarschijnlijk nog wel onthouden. Maar er was dus een stel in het publiek. Uh-huh. En de man van het stel, die had dus op het vliegveld, was hij Gregory Porter tegengekomen. Yeah. En hij was al van plan om hier op North Sea Jazz zijn, je voelt hem aankomen, zijn vriendin ten huwelijk te gaan vragen. Wow. Dus die had die ring al brandend in zijn broekzak zitten. En hij zag Gregory Porter en hij dacht, ik ga het gewoon vragen. Dus hij heeft hem gevraagd om tijdens de show een momentje in te ruimen. Even alles stil te leggen. En dat heeft hij dus toegezegd.
0: What are the odds dat je hem tegenkomt op het vliegveld?
1: Dat je hem tegenkomt en dat iemand dus zo sympathiek is. Ja. Dat hij zegt van,
0: prachtig.
1: Gaan we gewoon doen.
0: Ja, dat lijkt me ook mooi. Dat lijkt me nou echt ook een van de leukere dingen aan en laten een artiest zijn.
1: Ja.
0: Dat je dit soort dingen kan doen inderdaad.
1: Ja, en dat
0: je af en toe even iemand uit het publiek trekken om dan zoiets te kunnen maken. Dat lijkt me echt geweldig.
1: En dat je dan zo'n ontzettend sympathieke persoon bent dat je dat ook doet. Want er zijn natuurlijk genoeg artiesten die zeggen, ja sorry, maar dat begin ik. Kan niet aan beginnen, want dan moet ik het voor iedereen doen.
0: Maar dan de belangrijke vraag. Zijn ze ja?
1: Dat zou toch verschrikkelijk zijn, hè? Als ze dan nee zou zeggen.
0: Je weet het maar
1: niet. Nee, natuurlijk zei ze ja. En het was echt zo, weet je wel, voor iedereen die daar stond. Gewoon, het viel stil en hij gaf het moment. En wat reuring in het publiek. En op een gegeven moment zie je iedereen, oh, en dan zag je dus die man knielen. En nou, fantastisch. Ja, ik heb gejankt hoor, toen.
0: Ja, dat klinkt geweldig.
1: Ja, dat was een hoogtepuntje.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja. Dus maar ja, mocht je nu luisteren en plannen hebben, misschien is het een ideetje.
0: We staan er straks misschien op de mainstage met 8 mensen tegelijk een aanzoek te doen, wie weet.
1: Ja. Nee, het moet natuurlijk wel origineel blijven. Dus nee, maar hartstikke mooi. Nou, ja, wie weet gaan er, ik weet zeker dat er prachtige dingen gaan gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het kriebeltje wel al in mijn buik, jij?
0: Ja, absoluut. Kan niet wachten.
1: Heel mooi, we gaan ervan genieten.
2: Wow!

0: voor de mensen die al lekker aan het luisteren waren. Wij zitten hier momenteel lekker radio te maken vanaf het festivalterrein van Curaçao Noordje Jazz. Ja, mocht je dat gemist hebben, dat mag ik toch niet hopen voor je. Maar dit weekend is het zover en we zijn eindelijk begonnen. Nou, over hoe lang gaan de deuren open? Het is...
1: zes minuten.
0: Echt bijna. Want ja. Het is echt aftellen geblazen.
1: Ja. Ja, ik voel dat hier nog niet. Maar aan de andere kant van het hek staan gewoon waarschijnlijk heel veel mensen.
0: Ja.
1: Vol spanning, helemaal... mooi aangekleed te popelen.
0: Dat gaan
1: om binnen
0: zo,
1: te stormen.
0: Dat gaan we ook zo meemaken. Ja, we zijn hier natuurlijk samen met, zoals je hoort, Vanessa. Samen met Paradise FM. Ook
1: yes.
0: een world's first. Ja, ik ben heel benieuwd wat we gaan zien. Ik denk dat wij inderdaad hopelijk veel mooie, leuk geklede mensen gaan zien. Want we hebben ook wat speciaal daarvoor wat leuks bedacht natuurlijk.
1: Ja.
0: Voor de mensen die daar fan van zijn. We hebben een enorme leuke rode loper die we straks uit gaan leggen. En ja, eigenlijk willen wij natuurlijk de mensen met de allermooiste outfits en de meest zelfverzekerde mensen willen wij daar op die loper hebben staan.
1: Ja, dus het is wel, wij gaan eventjes kijken, hè, een beetje zo van wie ziet er het allermooiste uit.
0: Ja,
1: en die mag dan over die rode loper.
0: In principe mag iedereen het, maar wij gaan wel echt proberen de mensen te pakken die het echt uitstralen.
1: Het gaat wel lastig worden hoor, om daar een selectie in te maken. Oh. Want kijk, hè, het Curaçaose publiek is al erg... erg van het je mooi maken als je uitgaat.
0: Ja, zeker,
1: hè? Ik bedoel, je ziet alleen maar mooie mensen op straat als je lekker uit bent. En dan op dit festival is het natuurlijk één keer per jaar gewoon een mega hoogtepunt. Ja, je wil niet weten hoor, sommige outfits. Het
0: ik
1: is
0: denk
1: echt,
0: dat
1: ik
0: het,
1: heb echt...
0: Ja, je hebt hem gelijk. Ik denk dat het lastig wordt om iemand te vinden die niet op de rode loper thuis hoort dan eigenlijk wel.
1: Exact, dus we moeten echt goed gaan kijken.
0: We gaan heel goed
1: maar
0: kijken.
1: Maar dat komt helemaal goed.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd. Nee, misschien zit jij op dit moment in de auto of sta je al buiten. Of ben je nog heel erg druk aan het twijfelen wat je gaat aantrekken?
0: Ja, wie weet.
1: Ik ben wel blij dat
0: of
1: ik...
0: Of misschien nog zelfs aan het beslissen of je gaat of niet.
1: Nou ja, precies. Nou goed, als dat zo is, dan zeggen wij kom,
0: ja, bij deze,
1: ga.
0: Nu ga de deur uit. Ga
1: en als je twijfelt over je outfit, dan zou ik zeggen trek iets luchtigs.
0: Ja, zo. Dat
1: het is een beetje warm.
0: Het is zeker een beetje warm. Maar goed, wie mooi zijn moet pijn lijden, toch?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat is dus iets waar ik me ieder jaar opnieuw weer over verbaas. En ik vind het tegelijkertijd ook prachtig dat je sommige dames ziet met echt gewoon super high heels.
0: Ja,
1: weet je wel? En die gaan dan dat festivalterrein over.
0: Ik heb daar enorm veel respect voor. Ik zou dat echt niet kunnen. Ook soms, ook hier, dat je dat ook tijdens het uitgaan, dat je in één keer denkt, hoe kan jij dit een hele avond op hakken doen?
1: Ja, nou ja, waar een wil is een weg, zeggen ze wel eens.
0: Ja, heel goed. Ik wil alleen niet zien hoe die voeten er na zo'n avondje stappen uitzien.
1: Oh man, vreselijk. Nou, morgen op UX komen.
0: Ja.
1: Op, nee, hoe heet die dingen? Die,
0: op Crocs.
1: Crocs, ja, vreselijk. Ja, UX een beetje warm.
0: UX een beetje warm voor je.
1: Ja. Nou ja, trouwens, ik heb ook mijn Mega Mindy laars.
0: Ja, ik denk dat jij ook maar even een videootje op de rode loper moet gaan maken.
1: Ik ga hem uitproberen zo meteen.
0: En naast de rode loper hebben we natuurlijk ook nog een ander heel leuk spel. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat iedereen afgaat. Want we gaan dan natuurlijk ook iedereen's muziekkennis testen.
1: Absolutely. Kom lekker langs, doe lekker mee. En als je haast hebt om ergens heen te gaan, snap ik ook. Maar zwaai dan in ieder geval even.
0: Je bent van harte welkom, wie weet zien we je zo meteen.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: shorts tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.
1: Zoek

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
5: Banco di Caribe.
6: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
8: Zwembad? Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: is Dolfijn FM en Paradise FM live vanaf Curaçao North Sea Jazz. En het begint eindelijk een beetje binnen te stromen.
1: Ja, we zijn echt los.
2: Ja, ik wou net zeggen, de mensen beginnen binnen te lopen. Ik zie waar we net over hebben, genoeg leuke outfits. Iedereen staat te filmen, wordt aangesproken. Het is nu al een leuk bloemetje bij elkaar.
0: Het is ineens lekker. Het is nog niet druk, maar het is gewoon. Het begint echt gezellig te worden.
2: Ja, en ook bij ons. Ook gewoon hier in de studio. Mensen komen in en uitlopen. En we hebben hier ook weer een nieuw iemand voor ons staan op dit moment.
0: Ja, Meindert Manshanden.
3: Hey, hallo, gezellig joh. Dolfijn en Paradise samen op deze zee.
2: Ja, wie had dat ooit verwacht?
3: Natuurlijk.
0: De wonderen zijn de wereld, hoor je uit.
3: Muziek, broeder, toch? Hè? We zijn allemaal voor het goede doel hier. Dat is prachtige muziek. We luisteren.
0: Ja.
3: Hey, even over die mensen die nou binnenkomen. Hè? Welkom allemaal. Bombini, hi, hi.
0: Welkom op Curaçao North Sea Jazz 2026.
3: Ik kan het niet de neiging kan ik niet onderdrukken om toch even naar de kleding te kijken.
0: Ja, draai je hem een klein beetje om.
3: Nou, ik heb het al gezien. Oh, ik vind het zo leuk. Iedereen is, de meeste mensen zijn goed gekleed, mooi gekleed. Zelfs Pepijn heeft een mooie overhemd aan.
0: Oh ja, zelfs Pepijn. Pepijn die ziet er altijd goed uit. Ja, hij is helemaal netjes. Ja.
3: Maar er zijn ook veel mannen, wat oudere mannen, hebben een soort Hawaii-achtig blouse aan. Ja. Dat vind ik ook zo leuk.
0: Klopt.
3: De kleding van North Sea Jazz, dat is een apart hoofdstuk. Ja. Leuk om te zien.
0: Ja, dat is zeker een apart hoofdstuk. En dat vind ik dus heel bijzonder voor Thailand. Want ik vind dat de mensen er over het algemeen wel mooi uitzien. Maar vanavond en de komende avonden gaat iedereen pakt gewoon echt uit.
3: Ja, mooi, hè? Ja, ik ga ze even opletten morgen wat ik eigenlijk moet
2: doen. Ik wou zeggen, we hebben natuurlijk de rode lopen staan, dus er zal ook genoeg vastgelegd gaan worden. Maar ik denk dat we misschien ook even lekker een rondje moeten gaan lopen. Dat we inderdaad ook even gaan kijken wie hebben we nou.
0: Even gluren.
2: Gaan we even wat leuks vastleggen. En ik kijk even onze videograaf, kijk ik hier aan. Die kan straks een mooi rondje gaan lopen.
0: Ja, maar eerst ga jij zo meteen lekker een rondje lopen.
4: Ik ga zo even een rondje lopen.
0: Ah. Maar deze is hartstikke druk, joh. Die is echt overal filmpjes van aan het maken, foto's aan het maken.
2: Aan
0: gelijk weer posten.
2: Ja,
0: lekker eventjes op de socials.
2: Live verslag aan het doen van het Curaçao North Sea Jazz.
0: Ja,
3: we zijn niet alleen op de radio, maar ook op internet, hè. We zijn gewoon in
2: beeld. Ik hoorde zelfs dat wij ook al op tv zijn verschenen net.
0: Ja, dat blijkt, hè. Daar heb ik helemaal geen toestemming voor gegeven. Maar daar had ik wat moois aan getrokken.
2: Blijkbaar is de camera die hier achter mij hangt, die gekoppeld staat met het beeldscherm, is live op tv te zien, hoorde ik van vertrouwelijke bronnen.
3: Hartstikke goed.
2: Ja,
3: dus internet, tv, beeld, de socials, Marissa zorgt ervoor. North Sea Jazz is on.
2: Het is één groot festijn.
0: Ja, mocht je het om welke reden dan ook moeten missen vanavond, dan kun je in ieder geval altijd eventjes North Sea Jazz, maar ParadiseFM.cw aanzetten en daar gewoon lekker even met een livestream meekijken. Ja. Dan kun je toch een beetje meegenieten.
3: Ja, een beetje sfeerproeven.
2: Zo hoort het toch?
0: Ja, absoluut.
2: En hoe kan je dan nog meer doen?
0: Hoe kun je dat nog meer doen? Zeg jij het maar.
2: Muziek.
0: Oh, gewoon luisteren. Ja, dat sowieso natuurlijk. De muziek die gaat vanzelf lekker door. Tussendoor een beetje geklets en daarnaast een hoop fijne muziek. En natuurlijk echt alleen de artiesten die de afgelopen jaren, en dat zijn flink wat jaren, want vanaf 2010 is het happening hier met Curaçao North Sea Jazz, met natuurlijk uitzondering van de vreselijke COVID-periode. Ik zet ondertussen even mijn leesbril op, anders zie ik helemaal niet wat ik aanzet, joh. Laten we gaan voor...
3: Leesbril? Is het alweer zover?
0: Het is alweer zover.
2: Oh, kijk eens, ik zie hier ook iets heel leuks aankomen, jongens.
0: Ah ja, kijk, daar wil ik ook eigenlijk best wel eventjes... Zullen we nog heel even wachten met de muziek dan? Want er komt iets aan wat ik eigenlijk niet wil missen.
2: Dit is wel iets wat lekkerder is dan... Lekker en leuker is dan...
0: Weet je wat we doen? We doen even één liedje. En dan gaan we er vast even aan snuffelen en dan gaan we hem sowieso even introduceren.
2: Een heel goed idee.
0: Lekker!

0: Een hele goede avond voor de mensen die net inhaken. We zijn hier live vanaf het Curaçao Noordje Jazz. Je hoort het zowel op Dolfijn als op Paradise. Ik ben hier samen met Vanessa, die heel druk achter de knoppen bezig is.
1: Oh, zo druk. Zo druk en zweterig.
0: Dat zeker. Gelukkig, we zijn begonnen aan de avond. En de avond betekent dat we dus dat de deuren eindelijk openstaan. We hebben er enorm veel zin in. We hebben al een paar leuke gasten gehad. En ik zie het voor mij staan en daar word ik heel vrolijk van.
1: Ja, dit is altijd wel ook een hoogtepuntje op het festival, hoor.
2: Jazeker, ja.
1: Welkom terug.
2: Dankjewel, een bontaard iedereen.
0: Ja.
2: Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja.
2: Ik heb een lekker drankje voor jullie om te genieten.
0: Ik zie geweldig. Ik word hier heel blij van. Ik weet niet of ik de avondshow nog af kan maken als ik dit zo zie, maar...
1: Als je het alleen ziet, dan gaat het lukken, denk ik.
0: Ja, dat is waar, oké. Ja. Ik mag niet drinken, maar ik mag alleen kijken.
1: Van mij mag je alles, sowieso.
2: Ik moet de fles wel weer terugnemen.
0: Dan zal het wel goed komen.
1: En er staan hier natuurlijk veel lekkere barretjes waar je van alles kunt halen. Maar bij welk barretje hoort dit? Want dan weten we gelijk waar we moeten zijn vanavond.
2: Ja, klopt. Dus we staan bij de cocktailbar, net bij de Food Court. En daar hebben we een heerlijke 8-1-8 Paloma. 818 tequila margarita, Diplomatico rum old fashioned en een Hendrix gin and tonic.
0: Kijk eens. Ja,
1: beetje minas.
0: Ik weet niet hoe jouw ervaring in de horecawereld is, maar ja, ik heb hiervoor natuurlijk heel lang in de horeca gezeten. En ik kan je vertellen dat dat klinkt mij als muziek in de oren.
1: Ja, nou ja, ik heb dus echt nul ervaring in de horeca, maar het klinkt mij ook als muziek in de oren.
0: Zelfs dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. En ik ben dan heel nieuwsgierig. Wie zit hier nou achter? Hè? Hoe worden de cocktails verzonnen? Is er een bepaald cocktailmenu wat je van tevoren samenstellen, et cetera, et cetera?
2: Ja, dus ik sta hier mede mogelijk gemaakt door Brandsimax. Die zijn ook de leveranciers van 818 Tequila. En die hebben mij ingehuurd om dan hier cocktails te maken. En dit is het derde jaar volgens mij. Ik was er vandaag over aan het nadenken. Volgens mij is het inderdaad de derde editie weer.
1: Ja. Voor mij is dit het derde jaar dat ik hier met Paradise sta, zeg maar.
2: Ja.
1: En jij bent er tot nu toe iedere keer geweest. Dus sowieso het derde jaar
0: sowieso
1: voor jou.
0: Ja. Ja. En dat dus, betekent dus al drie jaar lang voor jou cocktails in de show.
1: Ja.
2: Heel vervelend, hè?
1: Ja, dit is echt wel een hoogtepunt. Nogmaals. Ja, zeker. Maar je gaat lekker wat mixen voor ons.
0: Ja,
2: ja, klopt. Dus ik ga lekker de 818 Paloma maken. Ik ga alvast beginnen.
0: Kijk, ik zie daar inderdaad tequila in een glas geschonken worden. Ik zie ook garnering. Ik zie volgens mij limoensap.
2: Lime and sugar syrup.
0: Ja. Oh, kijk eens.
2: En dan lekker met San Pellegrino grapefruit soda.
0: Oh, ja, ik zeg, jij mag hem aftrappen.
1: Ja, ik ga drinken, dan ben jij gewoon, Gijs, jij bent de cocktailcommentator dan. Ga jij vertellen wat er gebeurt?
0: Ik zie
1: jij schenkt en ik drink. Ik vind het helemaal top. Ik heb niet geluisterd. Wat zat er ook weer in? Ik heb alleen maar gekeken, jongen, en gekwijld.
0: We hebben het dus, Paloma is dus tequila. Samen met simpel syrup, dus suikerwater, limoensap. En dus getopt met in dit geval de San Pellegrino. Pompelmo. Lekker.
1: En it tastes like hopes and dreams.
0: Kijk.
1: Ja, dat is gewoon echt exact. Het is lekker. Maris, wil je een slokkie?
0: Ja,
1: Marissa wil ook wel een slokje, lekker.
0: Oh, daar gaat het glas. Het glas is alweer leeg.
1: Lekker, hè? Het is wel lekker.
0: Ik wou zeggen, dit is ook wel...
1: Hij is fris en sparkly.
0: Ik wou het zeggen, ik heb...
1: Ja, Gijs drinkt niet.
0: Nee, ik drink niet. Ja, echt wel erg. Maar ik kan je wel vertellen, ik heb wel gedronken. En ik heb ook vaak genoeg Paloma's op. En ik weet heel zeker dat dit de perfecte cocktail is voor... Voor vanavond. En niet voor vanavond, voor het hele weekend zou ik zeggen.
1: Ja, hij is heerlijk. Nou, oké, dus die gaan we onthouden. Die kunnen we halen bij jullie.
0: Ja. En nogmaals, het was dus in de buurt van de food court, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus als jullie langs de radiotent lopen, zijn wij gewoon daar voor jullie.
0: Ik zag inderdaad al volgens mij die mooie banners van de 818 Tequila Diplomatico en van de Hendrix Gin. Dus is waarschijnlijk niet te missen. Dus voor je dorst moet je daar zijn in ieder geval.
1: Ja, en voor de lekkere smaak.
2: Ja, kom lekker bij John en Sean aan de bar staan, inderdaad.
1: Oké, helemaal goed. Nou ja, dankjewel.
0: Ja, ik wou het zeggen, dank jullie wel. Ik hoop dat jij er zelf ook een paar mag drinken dit weekend.
2: Misschien.
1: En je mag toch ook wel een beetje wat lekker rondlopen en genieten van het hele gebeuren hier, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, fantastisch.
0: Dat is, zo hoort het.
2: Ik heb zin in Sean Paul, eigenlijk.
1: Oh.
2: Ik heb hem jaren geleden gezien en toen was hij al top. Dus ik ben wel benieuwd hoe het nu is.
1: Ja, ja, fantastisch. Ik heb bij Jean-Paul altijd, als ik hem zie, dan denk ik... Die man heeft echt uit de Fountain of Youth gedronken. Die wordt gewoon niet ouder.
0: Nee.
1: Ongelooflijk.
0: Hij wordt ouder, muziek wordt beter. Ik weet niet wat hij doet, maar hij doet het goed.
1: Hij doet het heel goed. Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Hé, dankjewel.
2: Geen probleem. Tot morgen.
1: Yes. Oh ja, morgen komt hij weer terug. Heerlijk.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over.

0: 7. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paspoort, check. Ticket, check.
0: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

Flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: FM en Dolfijn FM samen supergezellig. Mooie mensen komen het terrein oplopen. En dat allemaal om te gaan genieten van de heerlijke muziek. Van ja, lekker drinken en natuurlijk ook ontzettend lekker eten.
1: Ja, absoluut. Dat is natuurlijk net zo belangrijk. Het is een, je kan er natuurlijk vanaf in het weekend vanaf, wat is het, 4-5 al terecht. Dus ja. Dat is een belangrijke grote avondmaaltijd. Is heel belangrijk.
0: Ja, absoluut, absoluut. En dat wordt natuurlijk nou ja, verzorgd. Hè? En op het terrein zelf heb je verschillende lekkere eetentjes waar je kunt gaan genieten van alles. En daar staat ook al een aantal jaar het eetentje van Robin Housen tussen. Welkom in de studio.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik herinner me van vorig jaar, ja goed, sowieso het ontzettend lekkere eten. Ik vond jullie kibbeling heerlijk.
2: Ja, Tom.
0: En daarnaast herinner ik me ook ja, jullie rondrennen en doen en regelen. En nou ja, goed, het is natuurlijk keihard werken op zo'n festival. Maar jullie hebben er dit jaar gewoon nog maar even wat bijgenomen.
2: Ja, klopt. We hebben dit jaar 3 kraampjes afgenomen. Zeg maar. We hebben Chicken House, de Kibbeling Fish Market en Asian Walk doen we dit jaar. En daarnaast koken we eigenlijk ook voor al het personeel wat hier rondloopt. Ja. En de artiesten.
1: Kijk eens, zo dan. Dat is niet niks.
2: Nee, dat is zeker niet niks.
1: Is dat het eerste jaar dat dat nu voor de artiesten en voor het personeel is dat het eerste jaar? Van?
2: Ja, dat doen we nu het eerste jaar. En het is eigenlijk al 7 dagen gaande. En het loopt nog 2 dagen door na het concert.
1: Oh, wow. Ja, we hadden het er net over. Ik ben er altijd zo nieuwsgierig naar. Hè? Want zoals we zeiden, kijk, wij zijn vaak aan de andere kant van het festival. Wij beleven het vaak. Maar ik ben er nieuwsgierig. Hoe gaat dat, hoe gaat het in zijn gang? Want ik kan me zo voorstellen dat je zo moeilijk kan rekenen over hoeveel maaltijden je moet gaan maken. En waar hou je rekening mee en wat niet. Ook qua artiesten natuurlijk.
2: Ja, het is wel echt een heel groot organisatie, zeg maar. Er komt ook heel veel bij kijken. Je bent echt al maanden aan het plannen, gewicht aan het berekenen. De juiste portiesgrootte.
1: Oh, okay.
0: Ja, er zijn ook bijgeluiden hier.
1: Er zijn heel veel dingen gaan.
0: Kunnen we niet vragen of iedereen stil wil zijn, maar probeer een beetje rekening mee te houden. Ja, vertel verder.
2: Nee, dus er komt echt heel veel bij kijken. We hebben ook heel veel speciale verzoeken. Veel personeel nodig. We hebben denk ik wel 40 man in dienst voor deze dagen.
0: Ja.
2: Ja, dan hebben we ook nog een specialist van de artiesten die allemaal bijzondere verzoekjes hebben. Ja.
1: Oh, kijk, maar dat zijn dan...
0: Ja, dat vinden we, dit willen
1: dat,
0: we weten.
1: Dat zijn de dingen die willen we natuurlijk horen op de radio. Wat,
0: is het een lange lijst?
2: Het is 7 pagina's lang.
1: 7 pagina's? Ja. Oké.
0: Okay. Serieus?
2: Ja, en dan praten we niet eens over de uitzonderingen en allergieën. Maar er staan dingen op van we willen 40 pizza's om 2 uur 's nachts.
0: Niet waar!
1: Oh, wauw.
0: En gewoon staat er we willen 40 pizza's of ook specifiek wat voor pizza's?
2: We willen 40 pizza's specifiek, zoveel pepperoni, dunne korst, dikke
0: korst. Niet waar, Robin.
1: Oh, wauw. Ja. Oké, dat lijkt me wel echt lastig. En ja, ik kan me zo voorstellen dat dat... wij willen dit weten. Is dat het gekste? Of zijn er ook dingen die, waar je bijvoorbeeld ook heel moeilijk aan kan komen? Is er iemand die bijvoorbeeld om een heel stuk... specifiek stukje vlees vraagt. Om...
0: Lekker uitgebakken zee-egel.
1: Ja, letterlijk. Ja, wie weet het.
0: Nee, dat niet.
2: Dat heb ik niet, maar we moeten wel het hele eiland afrennen voor sommige dingen om te vinden, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat is dan, wat is er, sorry hoor, er zijn ook zoveel bijgeluiden, we gaan helemaal gek
1: van. Ja, er lopen zoveel mensen langs, ik zie allemaal bekenden opeens tevoorschijn komen. Het is één grote waas.
0: Ja, maar wat stond er op de lijst waarvan je dacht, of stond er iets op de lijst waarvan je dacht, dit gaan we niet doen, dit gaat te ver.
1: Ja, heb je wat af moeten keuren?
2: Nee, ik heb niks hoeven afkeuren. Ik probeer altijd een weg te vinden om een ja te kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Maar gek was, er staat een ui met een kruidnagel gestoken op de lijst.
0: Oké. Okay.
2: Ik weet niet wat je daarmee wilt gaan doen.
1: Okay.
0: Het klinkt als iets wat je onder je voet doet als je griep hebt.
1: Ja,
0: zo'n soort medicijn.
1: Voodoo-achtige.
0: Ja, oei, dat kan ook. Maar die wilden ze gewoon los? Of wilden ze die gekookt door...
2: Nee, 1 ui los met een kruidnagel.
0: Oh, dan, ik ga dat googlen. Ik ben helemaal niet. Misschien is dat wel...
1: Misschien is het wel tegen slechte geesten. Of
0: ja,
1: tegen,
0: of is dit gewoon...
1: tegen muziekgeesten.
0: De Fountain of Youth. Ja. Wie weet, is het geheim. Geweldig. Hé, maar nou ja, goed, het is ontzettend veel meer werk dit jaar ook. Maar loop je een beetje op schema? Je komt behoorlijk relaxed over.
2: Nou ja, ik loop eigenlijk wel heel lekker op schema.
0: Ja.
2: Het is ook wel echt te relaxed soms. Maar
1: dat je bijna denkt, gaat dit wel...
2: Eigenlijk dacht ik van nou, we komen nog wel wat meer erbij.
1: Ik wou zeggen, dat is net wel lekker juist. Ja, want vaak zijn dat de momenten dat je... Oh, nou, als dit het is, dan kan het misschien nog wel... Nou, wie het voor volgend jaar dan?
2: Qua planning en alles, het is echt heel zwaar. En je maakt wel echt lange dagen. Je bent hier om 6 uur 's ochtends, 2 uur 's nachts. Maar ja, als het nu allemaal loopt en draait, dat is gewoon super fijn.
0: Nou ja, dus dat het rustig is, betekent dus gewoon dat je een onwijs goede voorbereiding hebt gedaan.
2: Ja, en een goed team bij me staan die het gewoon allemaal kunnen regelen. En gewoon hier en daar even controleren.
1: En ik kan me zo voorstellen, kijk, dat je vorig jaar dan al, vorig jaar vergeleken met nu, heb je al een enorme stap gemaakt. Dat je in één keer al het personeel, et cetera, erbij pakt. Zijn er nog bepaalde dingen waarvan je denkt, nou, in de volgende jaren wil ik misschien echt nog heel graag dit doen? Een aantal stands dat je zegt, daar wil ik echt naartoe of...
2: Nou, we zitten eigenlijk sinds deze maand hier in de keuken als vaste locatie. Dus we zijn eigenlijk verhuisd. We hebben een restaurant erbij genomen. En we zijn de in-house catering van WTC. En dat maakt eigenlijk nu...
1: Ja, dat is... Oh, kijk, je valt heel veel weg.
0: Ja, nee, ik zet je microfoon uit. Want anders dan gaat al die galm er doorheen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ga weer verder.
2: Dus we zitten nu in de WTC. En dat maakt eigenlijk ons leven zo makkelijk om hier te cateren. Ook voor Noordzee 6. Tot inderdaad misschien...
1: Oh, ja, dat is daar ook.
2: Nog meer voer te zullen afnemen om te kunnen doen.
0: Te gek. Even één laatste vraag, hè. Want ik bedoel, superleuk wat artiesten te eten krijgen, et cetera. Maar de gasten, hè, die nu onderweg zijn deze kant op. Wat kunnen ze bij jullie allemaal gaan halen? Wat zijn jullie... Wat staat er op jullie menu?
2: Jeetje, heel veel.
0: Nou, noem een paar leuke, lekkere hoogtepunten.
2: Nou, we hebben kibbeling, we hebben jerk chicken, we hebben popcorn chicken, we hebben shrimp curry.
1: Oh,
2: we hebben meer, noodles.
1: Hou maar op, ik krijg honger.
2: Ja, Thai curry, noem het maar op. We hebben van alles salam, yellowfin tuna tataki.
1: Kijk eens, ik weet waar de mensen terecht moeten denken.
2: Ja, we staan meteen bij de ingang bij de food corner.
1: Kijk, dus, dat is goed om te horen.
0: Super, nou Robin, dankjewel voor het komen naar de studio. En fijn dat we je even mochten storen in je drukke programma. Heel veel succes.
2: Nou, dankjewel.
0: En we gaan er gewoon vanuit dat alles gewoon helemaal op rolletjes gaat verlopen.
2: Ja, ja,
0: en,
2: zeker. Mochten jullie honger hebben straks, jullie weten waar we staan.
1: Ja, dat wil ik horen, opa.
0: Ja, zeker. Hey, dankjewel, hè. Enjoy.
1: Succes, hoi.

0: Zo Noord Sea Jazz is het Paradise FM. Samen met Dolfijn FM. En nou ja, goed, we zijn natuurlijk ontzettend vereerd om hier te zijn. Voor mij is het zometeen. En voor Gijs.
1: Gijs!
0: We zijn er weer in.
1: Sorry.
0: Jij dacht het is 5 voor 7. Of is het al 7?
1: Nee. We zijn bezig met het spelletje. Dus,
0: leuke spelletje. Ja, dat is voor als je straks binnenkomt wandelen. Dan is er een ontzettend leuk spelletje wat je kunt gaan spelen. Maar wij gaan zo meteen hier het stokje doorgeven.
1: Ja, onze beurt zit erop. Hoe jammer ik het vind, want ik vind het eigenlijk alleen maar gezellig geworden.
0: Het wordt ook alleen maar gezellig. Maar je gaat dan nog niet naar huis, of wel?
1: Nee, ik moet wel semi-vroeg mijn bed in. Hè. Morgenochtend ben ik weer vanaf 7 uur ochtends te horen. Dus mijn slaap heb ik nodig. Ja. Maar ik blijf wel eventjes hangen.
0: Ja, en dat blijft hier zeker gezellig. Want Pepijn, jij neemt hem zo over.
2: Ja, van 7 tot 9.
0: En doe je dat in je eentje of komt er nog iemand bij je aanschuiven?
2: Nee,
0: er komt
2: natuurlijk iemand van Dolfijn. We doen dit hele weekend, dit hele Curaçao North Sea Jazz weekend. In ieder geval tot en met zaterdagavond laatst doen we dat gezellig samen met onze vrienden van Dolfijn FM.
0: Ja, precies. En weet je ook wie van Dolfijn er bij je komt? Of is het nog een verrassing?
2: Marcel.
0: Marcel. En Marcel is bij jullie een beetje een... nee, die doet echt van alles, hè, bij Dolfijn.
1: Marcel is onze alleskunner. Zonder Marcel stort heel de zaak in.
0: Ja, ik zag Marcel net al, want er ging natuurlijk toen we begonnen weer even... Nee, niet weer, maar er ging eventjes iets niet goed. Nee. En ik zag Marcel meteen met zijn mobiel. Wat staat hij nou ongeïnteresseerd met zijn mobiel? Maar daar heeft hij alles...
1: Die leeft voor de radio.
0: En die heeft dan gewoon, dan kan hij met zijn mobiel kan hij gewoon in jullie systeem, hoppatee. En dan wordt alles weer rechtgetrokken.
1: Hij zou bij mij, kijk, hij had het ook thuis vanaf de bank kunnen doen, maar... Nee, het is de handyman, ons koffiezetapparaat.
0: Maar dus DJ ook nog.
1: Alles erop en eraan.
0: Superleuk. Nou ja, ik zou zeggen Marcel en Pepijn, heel veel plezier zometeen.
1: Ja, dat mag ik het stokje doorgeven. Wij gaan hem denk ik afsluiten.
0: Ja, we gaan hem afsluiten. Ik vind het erg leuk om het terrein op te gaan. Maar ik vind het ook wel weer, ik denk dat ik ook nog een klein beetje blijf hangen. Want het is wel heel gezellig hier.
1: Ja, het is echt, des te later het wordt, des te gezelliger het alleen maar gaat worden.
0: Ja.
1: Dus ik heb hier heel veel zin in.
0: Ja, ik ook. En mocht je nou in de auto zitten, net op weg van werk naar huis en denken, oh, wat een gezelligheid, ik blijf altijd in de auto zitten. Zet het gewoon lekker aan op je pc, hè. Dus paradisefm.cv. En dan kun je ook nog eens meekijken. Want we hebben hier dus ook overal camera's op ons forum.
1: Of het nou
0: wil
1: of niet, hè. We worden gewoon gefilmd, klaar.
0: We worden gewoon gefilmd, ja, precies. Nee, maar dat is hartstikke leuk. Lekker meekijken. Maar goed, ik hoop voor jou eerlijk gezegd dat je lekker deze kant op komt, want het is gewoon hartstikke gezellig. Hey, ik vond het leuk, Gijs.
1: Is gelijk. Ja, waarschijnlijk voor de volgende keer. Volgens mij hebben we nog één show samenstaan.
0: Kijk eens, ik verheug me nu alweer. Ja, leuk. Hey, thanks.
1: Oké.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Yountiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountiel Beach.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: Jon Batiste met Cry hier live vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, niet live nu, maar zaterdag, dan staat hij hier. Ik mocht het stokje overnemen van Vanessa. Die hoor je trouwens morgen weer van 4 tot 7. Zit inmiddels hier in de studio samen met Marcel Smit van Dolfijn FM.
1: Zeker, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. En we hebben ook al meteen een gast aangeschoven, is Fred. Hij is van Cravings natuurlijk, wereldberoemd hier op Curaçao, daar bij Promenade. Goedenavond, Fred.
2: Goedenavond, heer.
0: Jij, neem ik aan, verkoopt sushi op het Curaçao North Sea Jazz.
2: Ah, natuurlijk, we doen dit al 10 jaar.
0: 10 jaar?
2: Ja, het is een begrip hier op de festival.
0: Ja. Hey, en heb je nog speciale dingen?
2: Nou, we doen dit jaar doen we een spicy tuna roll, een North Sea roll, zalm met krab en een dragon roll, garnalen, een avocado.
1: Dat klinkt fantastisch.
0: Ja, is dat ik hier zit, anders was ik meteen naar je toe gegaan.
2: Nou, we kunnen ook voor je brengen hoor.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Delivery.
2: Delivery, ja. ook op North Sea.
0: Hey, en dat werkt natuurlijk met munten. Hoeveel muntjes kost wat?
2: 6 muntjes.
0: 6 muntjes. Ja. Maakt niet uit welke smaak wat je doet, gewoon 6 muntjes.
2: 6 muntjes.
0: En is dit elk jaar een succes? Volgens mij wel, want ik kan eigenlijk vertellen, ik ben de voorgaande jaren wel eens een aantal keren naar jouw stand gekomen.
2: Ja, ik denk dat we dit al 10 jaar doen. En het is ieder jaar weer perfect. Het is leuk om hier te zijn, het is leuk om part van zo'n evenement te zijn. En we zien heel veel klanten, heel veel mensen die bij ons in het restaurant eten. Die komen langs, komen groeten. En ze zijn blij dat we hier zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe hou je het vers? Of gaat het zo snel dat je daar geen zorgen over te maken? Want ik weet van sushi één ding, je moet het zo vers mogelijk eten en je kan het niet te lang bewaren.
2: Nee, dat vandaag de hele dag geprept.
0: Ja.
2: En ik denk dat voor het eind van de dag alles op is.
0: Ja, dat is het. En je staat er natuurlijk gewoon de volle 3 dagen weer.
2: Ja, ja, lekker gezellig.
0: Fred van Cravings te vinden hier op het Curaçao North Sea Jazz. En een van de artiesten die in de voorgaande jaren hier stond was natuurlijk Juan Luis Guerra. We draaien trouwens deze uren alleen maar muziek van artiesten die de afgelopen jaren, dus sinds 2010, zijn geweest. Je hoort hem met Vivere.
3: Pescadera is dit weekend het middelpunt van de muziekwereld. En Dolfijn FM en Paradise FM zitten er middenin.

0: Sam Cookstage tot Sir Duke en Celia.
1: Van jazzlegendes tot de grootste Latin, reggae en popartiesten van dit moment.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: En je beleeft het samen met Dolphin FM en reggae en popartiesten van dit moment.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: En je beleeft het samen met Dolphin FM en Paradise FM.

0: Media Vuelta. Julio Iglesias, die is hier trouwens bij mijn weten nooit geweest. Maar Eros Ramazzotti natuurlijk wel. Je luistert naar Dolfijn FM en naar Paradise FM. Tegenover me zit Marcel Smit en we hebben, jawel, alweer één gast. Het is Michendri, hij is van The Butcher Shop. Ja. Dat klinkt vlezig.
1: Ja, en deze jaar hebben we...

0: Brodo. Mintu. Ankelo Mintu.
1: Als je iets dichter bij de microfoon...
2: Ja.
1: Kijk, nu horen we weer. Nog een keertje. Nicendri van de Butchershop. Dat is namelijk aan heel veel vlees.
0: Ja, vlees. Deze jaar hebben we Ankelo Mintu. Curaçao. Ankelo Mintu. Heerlijk. Dus ik verwacht veel mensen komen eten.
2: Ja, heel veel vlees.
0: Ja, heel veel vlees.
2: Heel veel vlees.
0: 1000 kilo.
2: Maar, ja, de Lomito...
1: Wacht even. Wat zei 1000 kilo?
0: Van Turodo, ja.
1: En ik hoop dat dat over 3 dagen verdeeld is. Of ja, is dat één avond?
0: Nee, voor drie dagen.
2: Zo.
1: Nou ja, dat is nog steeds, ik kan heel goed rekenen, 333 kilo per avond wat er zo doorheen gaat. Ja.
2: Maar alleen 1000 kilo Lomito.
0: Ja, 1000 kilo Lomito.
1: Hoeveel koeien zijn dat?
0: Nee, weet ik niet.
2: Ligt eraan hoe zwaar de koe was.
1: Ja, daar heb jij een goed punt, Marcel.
2: Ja. Zo, en Maria het Lumitu en...
1: Een broodje.
0: En broodje.
1: En broodje. Kan ik hem ook zonder broodje krijgen?
0: Ja. Eigenlijk niet. Kijk, ik ga gewoon regelen voor jullie.
2: Kijk.
1: Hey, en,
0: alles kan toch.
1: Het klinkt als de nachtmerrie voor elke vegetariër. Heb je ook nog andere dingen dan Lumitu?
0: Boven hebben we gewoon lumpia.
1: Oh,
0: oké. Okay. En daar hebben we hotdog ook. En hier beneden hebben we de bankloem.
2: De bankloem,
1: toch? Oké, klinkt lekker. Hé, hey, de grote vraag die stelde ik natuurlijk net ook bij Cravings. Wat kost dat?
0: 5 token.
1: 5 tokens?
0: Ja.
1: Dan heb je een heerlijk flink broodje lomito.
0: Broodje lomito. Samen met een lekkere garlic saus.
1: Nou, klinkt goed. Met garlic saus.
0: Garlic saus, ja.
1: Daar heb ik wel zin in. Heerlijk. Ja. Hey, Michendri, klinkt goed. Succes. Is het allemaal al geprept of sta je nog de hele avond allerlei dingen te snijden?
0: Nee. Alles is te snijden.
1: Ah, oké. Okay.
2: Hij is om 6 uur 's ochtends begonnen.
1: Michendri, hartelijk bedankt.
0: Ja, bedankt.
3: Curaçao luistert naar North Sea Jazz. Met Dolfijn FM en Paradise FM.

goed advies. Don't ever lose your dreams. Natuurlijk van Prince. Dat is nou typisch zo'n nummer wat je normaal gesproken niet zou draaien op de radio. Want dat duurt 7 minuten en 16 seconden. De remaster uit 2020. Hij overleed natuurlijk 10 jaar geleden in 2000.

0: 10 seconden de remaster uit 2020. Hij overleed natuurlijk 10 jaar geleden in 2016. En hij stond hier en ik ben inderdaad heel blij geweest. En nog steeds dat ik Prince live heb zien optreden. Tegenover me zit Marcel. En we hebben natuurlijk weer één gast, namelijk Brenton Valentin. Misschien zeg je dat niet direct, maar als ik zeg Mr. Blueface, dan weet werkelijk iedereen op Curaçao en ver daarbuiten over wie ik het heb. Goedenavond.
1: Ja, buenos guys. Dankjewel voor de invite.
0: Hey, jij bent ook overal. Wat doe je hier?
1: Ja, ik doe hier de cocktailbar. Ik ben de main man van de cocktailbar.
0: Oké, okay, dus, en zijn die cocktails allemaal blauw?
1: Nee, toevallig niet. Alleen maar eentje. Maar wel vanavond Cornstar Martini, Mojito en de Blue Jazzy. Lekker cocktail, ja.
0: Nou weet ik toevallig dat jij geen professionele cocktailshaker bent, zeg maar. Dat is niet iets wat je voor je beroep doet. Je werkt namelijk als incasso-medewerker bij Aqua Electra.
1: Ja, dat ook. Ja, maar ik doe ook cocktails voor een lange tijd al. Bijna 15 jaar zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dat is mijn hobby. En ik doe dat. Ik ben zelf met het culinary team van Curaçao naar het buitenland geweest. Prijzen gewonnen.
0: Dus, gek.
1: Alles wat ik doe, doe ik goed.
0: Dat pak je meteen groots aan.
1: Ja, toch?
2: Maar dan wel de vraag: zijn die cocktails echt lekker?
1: Ja, ik ga straks jullie meenemen en dan kunnen jullie ook een beetje proeven.
2: Kijk, dat was eigenlijk de opdringende vraag.
0: Dat was eigenlijk waar Marcel op aansturen. Kan je een paar cocktails noemen die je hier hebt staan? En wat zijn de grote favorieten op zo'n Curaçao North Sea Jazz?
1: Kijk, we hebben al 3 jaar die Blue Jazzy. Dat is een vodka-based cocktail met Blue Curaçao. En dan met een Blue Face mix. Dus met die love van Curaçao erin. En we hebben sowieso de Pornstar Martini. Is niet zo'n onbekende cocktail op het eiland, maar het is een frozen. Dus met dit weer, met die frozen cocktails, ja, dat valt dat zeker sowieso lekker, weet je. Voor deze warmte zeker.
0: Nou, want het is best warm, vooral waar wij nu even zitten. We zitten in een soort tent natuurlijk, hè, tegen de regen. Om weer een andere narigheid, daar is geen sprake van. Het is keurig droog. En jawel, het is natuurlijk september, dus het is warm.
1: Yes. Maar ik ga cocktails weer meenemen straks.
0: We verheugen ons er nu al op, Brenton.
1: Ja, komt helemaal goed. Top. En voor de mensen die tijdens de festival langs willen komen, zijn ze welkom. We hebben lekkere cocktails en het helpt jou met de get in the vibe van de festival.
0: Ja, mocht je nog niet in die vibe zitten, dat kan ik me bijna niet voorstellen, want ik zie alleen maar blije mensen hier langs het radiostation lopen. Maar mocht je dat nog niet zijn, neem even een cocktailtje van Brenton en je zit er helemaal in.
1: Yes, sir.
0: Een van de artiesten die natuurlijk aanstaande zaterdag hier staan, is Kassab. Heel laat op de zaterdag. Ze zijn natuurlijk wereldberoemd. Ze zijn bijna de uitvinders van de zoek. En zoek, dat is het medicijn voor mij. Zo heet het nummer ook.
3: One way.

0: La selse medicament nous ni. Oftewel, zoek is het medicijn voor mij. Is het ook voor jou het medicijn? Zorg dan dat je erbij bent. Zaterdagavond staan ze hier live op Curaçao North Sea Jazz. Wie er zometeen staat, Marcel, is Alain Perez en zijn orkest. Die begint heen. Maar je zit best op een andere microfoon.
1: Ik was
0: ja, dat was je alweer. Die staat hier vanavond. Het begint om 8 uur. Alle optredens vanavond zijn op het Sam Cooke Stage. Het is trouwens een Cubaanse avond. Hè. Om 10 uur zijn natuurlijk Gente de Zona. Die staan er ook. Maar dat is om 10 uur. Die Alain Perez werd in 1977 geboren in Cuba dus. Thuis hadden ze geen radio, maar wel een gitaar en een patio waar muziek, rumba, dans en poëzie samenkwamen. En hij zegt zelf, ja, dat is waar het allemaal mee begon. Zijn talent werd vroeg herkend. Hij is door Chuco Valdés gevraagd om mee te spelen. En later heeft hij, in 2001 ging hij naar Spanje, heeft hij met de flamenco-grootheid Paco de Lucia gespeeld. Hij is deze Alain Perez, die dus over pak een beet, 14 minuten of zo, begint om bij het Sam Cooke Stage, is meer dan een gitarist. Hij speelt bas, gitaar, piano en percussie. En hij is zanger, componist, arrangeur en producer. Daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen.
1: Kan die man iets niet?
0: Radio maken.
1: We kunnen het vragen.
0: Ja, je hoort hem nu met La Abuela Quiere Coco, Alain Perez.

0: Abuela Quiere Coco, oftewel oma wil kokosnoot. Echt waar. Het is een nummer van Alain Perez. Hij staat vanavond, sterker nog, hij staat over 8 minuten op het Sam Cooke stage hier bij het Curaçao North Sea Jazz, waar wij live vandaan komen. Verwacht vanavond een explosieve Cubaanse liveshow met koperblazers, percussie, koren, baslijnen en vooral heel veel ritme. Ik vond dit een lekker nummer. Oma wil een kokosnoot.
1: Het is een heerlijk nummer. Het is...
0: gaat over zijn echte oma. Zo'n oma die er niet van houdt als mensen in de keuken komen. Ze wil ook niet dat ze gestoord wordt bij haar favoriete telenova. Oma wil alleen maar traditionele Cubaanse muziek horen.
1: Kijk.
0: En gelijk heeft ze.
1: Gelijk heeft ze. En dan moet jij respecteren.
0: Zo is dat. Hé, Marcel, je had een cocktailtje gekregen.
1: Ja. Ja.
0: Hoe was hij?
1: Nou, Brenda, ik moet even teruglopen met een heerlijke pornstar martini. En ik moet zeggen, als je inderdaad meteen in de sfeer wil komen, dan moet je die even bestellen.
0: Ja, dat is een pittige cocktail.
1: Er zit een partij alcohol in. Nee, is een tip. Absoluut.
0: Ja, mooi. De cocktails dus. En die worden door Mr. Blueface geshaked. Hij kan meer dan incasso's doen en meer dan voetbal aanmoedigen. Hij is al 15 jaar op hoog niveau aan het cocktails shaken. En dat doet hij ook hier op Curaçao North Sea Jazz. Wij gaan langzaam maar toch zeer zeker richting het nieuws van 8 uur. Dat doen we met Oscar de Leon. Yo, quisera.

Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt